0: eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Michel!

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: winzone over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aardbeien bij boerderij Winkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Nu bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
2: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
9: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
8: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
10: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
11: Ja!
10: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
8: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
13: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. museumkoevoorde.nl.
11: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
14: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
15: Radio Drenthe.
16: Goedemorgen Drenthe.
15: Met Judith Regendorp.
17: Drenthe, een heel goeiemorgen. Donderdag 16 juli is het. David, goeiemorgen.
18: Goeiemorgen.
17: En we hebben goed nieuws. We zenden weer uit vanuit ons eigen pand in Assen. Met dank natuurlijk aan de collega's van Zo 34 in Emmen. Want wat fijn is het om zo'n goede buurt te hebben. Applaus.
18: Ja.
17: Ja, is echt hartstikke mooi. Want als je gedonder hebt in je eigen tent en je kunt daar dan terecht, dat is heel fijn.
18: Ja.
17: Want het was niet misselijk gisteren.
18: Nee, het was een spannend dagje en een beetje een gek dagje. Maar gelukkig lijkt het meeste nu achter de rug en kunnen we weer gewoon doen waar we voor besteld zijn. En dat is radio maken en televisie maken en de website natuurlijk bijhouden.
17: Ja, want voor wie het gemist heeft, we hadden een enorme stroompiek. Vervolgens een enorme kortsluiting waardoor het hele pand zo ongeveer plat lag. En we ook geen radio- en televisieuitzendingen meer konden maken. Niks meer online konden krijgen. Maar dankzij de inzet van onze fantastische technische collega's, ik zou niet weten hoe ze het doen, maar ze doen het, staan we hier in ieder geval weer en kunnen we weer focussen op de inhoud. Wat gaan we doen? Nou, we hebben het over het aantal vrouwelijke wethouders hier bij ons in de provincie. Het aantal is gedaald tot een dieptepunt. Nieuw clubgebouw van VV Havelt is opgeleverd. Gaan we het ook over hebben, want ja, het is dan wel opgeleverd, maar kan het ook open? Internationaal avontuur van de volleybaldames van Sudoza begint tegen de kampioen van Luxemburg. En vrijwilligers uit alle hoeken van de wereld die helpen in de Drentse natuur. En natuurlijk is Robert op tjak. Hè? Nou ja, op tjak? Ja, hij is op tjak. Met de trekker, de echte trekkertocht. Vandaag dus de volgende editie.

dat doet hij met wat bewolkter weer dan de afgelopen dagen. En vanochtend trouwens ook nog kans op wat lichte regen. Later op de dag wordt het droog, komt er ook wat meer ruimte voor de zon in Drenthe. Er staat een zwakke wind, het is niet echt veel. Kracht 2 of 3 uit noordoostelijke richting. En de temperaturen variëren van zo'n 25 tot maximaal 26 graden.

0: Prince Mohammed niet te vergeten. En Someone Loves You Honey. Het is 7:10. Ja, 15 vrijwilligers uit alle uithoeken van de wereld zijn de komende 2 weken aan het werk. Hier bij ons in het gebied, in het Nationaal Park de Drentsche A. Ze maaien, ze hooien en snoeien.
1: 15 vrijwilligers uit alle uithoeken van de wereld zijn de komende 2 weken aan het werk in het gebied van Nationaal Park de Drentsche A. Ze maaien, hooien en snoeien.
2: Hi, I am from Colombia.
3: And I'm from France.
4: I'm from Mexico.
1: Al 70 jaar lang komt de buitenlandse jeugd naar Drenthe om Staatsbosbeheer een handje te helpen.
2: I was able to choose and I decided to come very far from home to do some work that I could not get done in my country.
3: I like the fact to meet other people than other country.
4: The people is so great.
5: Het is voor zo'n groep jongeren natuurlijk een hele mooie kans om een andere cultuur te leren kennen en daar ook actief wat aan bij te kunnen dragen door hun handjes uit de mouwen te steken en zo een impuls aan de natuur kunnen geven. Ja, wij zijn er natuurlijk super blij mee.
1: Voor het eerst zijn ze nu ook zuidelijker in het gebied van de Drentsche A. In het
4: Haar Hof Drenthe.
1: Het hart van Drenthe dus, bij Elp.
5: Ze zijn hier nu bezig met het maken van een corridor voor de aardbeivlinder. Dus we hebben een leefgebiedje die we willen vergroten. Ze maken hier door de bomen een mooie doorgang. We hebben stukken gemaaid waar ook de waardplant zich kan uitbreiden. Dus we hopen zo een grotere populatie te krijgen van de aardbeivlinder.
1: Dankzij de buitenlandse jongeren ligt het gebied van de
3: Drentsche A.
1: En het gebied van de
2: Schapen.
1: En het
3: Hunebed.
1: Er straks weer tiptop bij.
0: Ja, prachtig. En als laatste hoorde je de omgezaagde boom die omvalt. Nou, nog 2 weken zijn die internationale natuurvrijwilligers hier bij ons in het gebied van de Drentsche A te vinden. De bijdrage was van Marjolein Lauret.

0: Ja. En blijf bij mij.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Goeie tip, want we gaan herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. 16 juli. Nou, we beginnen met een niet zo fraaie kennismaking op 16 juli 1945.
3: Miles into the air rises the giant shape of the now historic explosion. Traveling in army tanks shielded with lead, the scientists arrive on the spot to inspect results.
0: Ja, een historische explosie, want het is de kennismaking met de atoombom. De Verenigde Staten houdt haar eerste nucleaire test. En van Amerika naar Frankrijk, maar het gaat om een Nederlander. Wat is er aan de hand? Op 16 juli 1951 is Wim van Est de eerste Nederlander ooit die het geel mag dragen in de Tour de France.
4: Prachtig door Voorting gelanceerd, weet Van Est er op de wielerbaan van Dax een onweerstaanbare sprint uit te persen die een winnaar maakt van de etappe en hem bovendien als eerste Nederlander in de geschiedenis van de Tour de befaamde gele trui bezorgt.
0: En 14 jaar later, in 1965, is de opening van de Mont Blanc-tunnel tussen Frankrijk en Italië.
5: A road tunnel under Mont Blanc. The dream of decades has come true. And the Paris-Rome motor journey has cut by 300 miles. To both France and Italy, this was an historic occasion.
0: En van 1965 naar 66, een kleine stap voor ons favoriete nummer. The

0: van de Kings. Op 1 dus, blijft daar 4 weken lang staan. Gaan we naar 1969. Op deze dag wordt de Apollo 11 gelanceerd.
1: Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
0: Ja, en daarin zit onder andere Neil Armstrong, die 5 dagen later als eerste mens op de maan staat. En van Neil naar deze man.
2: Ik denk dat een heleboel mensen denken dat ik meer een politicus ben, maar in mijn gevoel ben ik toch meer een bestuurder. Ik heb in die afgelopen jaren als minister zelf een heleboel dingen kunnen doen. Dat is toch heel wat anders dan alleen maar in het parlement zeggen hoe het moet.
0: Ja, herken je zijn stem? Hans Wiegel. Geboren op deze dag, op 16 juli. Het orakel van Diever, wordt hij ook wel genoemd. Hij woonde daar een tijd. Hij overlijdt vorig jaar op 83-jarige leeftijd. En wie zijn er nog meer van 16 juli? We gaan naar de jarige van vandaag. Congratulations and celebrations. Toeten, slingen, gebak en cadeaus voor de drummer van de Police. Stuart Copeland is jarig vandaag. Hij is 74 geworden. Oud-wielrenner Miguel Indurain is 62 nu. En ook Hendrik-Jan Bukkers is jarig vandaag. De zanger van de Bukkers is 49 geworden. En voor de plaats van vandaag.

Dat en Saturday Night is 7:55. Straks het laatste nieuws uit de regio. En daar hoor je dat de Norgebrug nog langer dicht blijft dan gepland. Hoor je zo meer over?

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller & Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
4: Half 8 is het, tijd voor het laatste nieuws, want hoe zit dat met die Norgebrug? David van der Spoel, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, de Norgerbrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en daardoor schuiven de werkzaamheden verder op. Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor de nesten, eieren en jongen niet weggehaald kunnen worden. Bouwbedrijf Structon verwacht dat het werk nu op zijn vroegst half september weer te kunnen hervatten. Tenzij de vogel opnieuw gaat broeden en volgens het bedrijf is dat scenario reëel. De werkzaamheden liepen eerder ook al vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Norgevaart meer tijd kostte dan verwacht. De gemeente Westerveld gaat in hoger beroep in de zaak over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de sierteelt. Maatschappelijke organisaties stapten naar de rechter omdat ze willen dat Westerveld optreedt tegen siertelers die volgens hen giftige bestrijdingsmiddelen gebruiken. De rechter zei dat de gemeente meer onderzoek moet doen naar de mogelijke overtredingen. Maar daar is Westerveld het niet mee eens. De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, gaat daar nu naar kijken. En Drenthe heeft het minste aantal vrouwelijke wethouders van Nederland. Net als 4 jaar geleden. Gemiddeld is minder dan 17% van alle wethouders in de provincie een vrouw. De gemeente Coevorde is een uitzondering. De wethoudersposten zijn daar eerlijk verdeeld over 2 mannen en 2 vrouwen. Assen, Hogeveen, Midden-Drenthe en Noorderveld hebben een college met alleen maar mannelijke wethouders. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel. Het weer dan voor vandaag. Dat was even anders wakker worden. Wat grijzer, wat koeler ook. Hans Nienhuis, goedemorgen.
6: Mooi Judith, goedemorgen.
4: Ja, ik had een zomerjurkje aan. Ja. Want ze hadden me hier gewaarschuwd. Ja, alles doet het weer, maar ik weet niet helemaal zeker of de airco het hier ook weer doet. Dus ik denk, nou, niet al te dikke kleren, dan moet het goed komen. En toen kwam ik buiten, dacht ik, oh, is het weer omgeslagen?
6: Ja, nou, ik ken de verhalen over de airco bij jullie in Assen. Die kan wel eens op standje polair staan. Dan ga je nu naar buiten kijken, dan zie je inderdaad een grijs wolkendek boven Drenthe hangen, waar zelfs een paar spatten neerslag uitvallen. En dat komt bij ons binnengedopperd vanuit het noordoosten. Dat is een hele ongebruikelijke richting voor regen, maar soms komt het een keertje voor. En om eerlijk te wezen is die wat actiever dan de bedoeling leek. Een enkel spatje zat in het model, wat eigenlijk de grond niet zou halen. Als ik nou kijk naar de radar-echo's net over de Duitse grens, daar regent het gewoon. Ja, en dat was niet de bedoeling voor iedereen het hooi of los liggen. Dus dit is... Hans is niet blij, lijkt me zo uitdrukken.
4: Hans is niet blij.
6: Gelukkig gaat het er wel grotendeels langs. Dus we krijgen wel wat regen in Drenthe. Maar het zal niet, het zal geen kletsnatte ochtend worden of zoiets. Maar vooral de zuidoostelijke punt en de kop van Drenthe, daar scheert straks wat neerslag overheen. Daar gaat toch een beetje regen vallen.
4: Ja, ik kreeg net een appje binnen van Benny. Die zegt, het regent hier, was goed maar weer naar binnen. Ja.
6: Ik denk dat heel veel mensen er trouwens zo blij mee zijn als er een beetje regen valt, als spoelt de stof eraf. En de bovenste toplaag die wordt ook aardig droog. Maar echt van betekenis gaat de regen ook niet zijn. Er gaan geen grote hoeveelheden vallen. Dus ja, je krijgt het net een beetje nat. En dat is van beide kanten een beetje jammer.
4: Ja.
6: Maar het gaat niet zo blijven, want die regen trekt wel weg. En dan komt vanmiddag komt er een mix bij van zon en bewolking. Bewolking blijft echt wel aanwezig vandaag, maar de zon weet ook wel gaten te vinden. En die gaten zijn net groot genoeg om het wat op te laten broeien. En dan gaan er vanmiddag losse buien ontstaan. Dan is hier en daar dus een bui en de meeste plekken houden het droog. Zo'n bui, het lijkt erop dat het niet tot onweer gaat komen. Maar de plek waar je precies onder een bui zit, dan kan het wel eventjes stevig opregenen. Dus waar die terecht gaan komen is gokwerk. Maar er komen vanmiddag wel een paar buien in onze provincie. Vanavond vannacht graad of 14. En ondertussen gaat vannacht de wind draaien van noordoost, waar die vandaag vandaan komt, zwakke noordoostenwind, naar het noordwesten. Ja, daar ligt de zee met zijn eigen temperatuur. Morgen is het een graad of 4 tot 25 in de kop van de provincie en 26 in het zuiden, met in de ochtend en de avond de meeste zon. En in de middag is het wat bewolkter. Temperatuur is dus morgen nog wel in orde, maar vanaf zaterdag dan komt echt de zee binnengevallen, dat wil zeggen zijn temperatuur. Dan is het 21 graden overdag en zondag misschien maar 19 overdag, met een mix van zon, bewolking en wellicht van die hele dunne buien, vooral op zondag. Dus dan zijn we weer terug bij het regime van vorige week.
4: Ja, nou, hoe het daarna wordt, dat horen we zo over een uurtje van je om 8:30. Tot dan, hè?
6: Okino, tot dan.
4: Je hoorde het net van David, het aantal vrouwelijke wethouders in Drenthe staat op een dieptepunt. Gaan we het zo uitgebreid over hebben.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
18: Goedemorgen Drenthe.

0: Pointer Sisters en Jump for My Love. Ja, het is geen statistiek om trots op te zijn. Want Drenthe telt de minste vrouwelijke wethouders van ons land. 17% van de wethouders hier is vrouw. En landelijk is dat 29%. En 4 gemeenten in Drenthe hebben helemaal geen vrouw als wethouder. Ik ga erover praten met Anita van den Noord van het Politiek Vrouwennetwerk Drenthe. Een heel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat dacht u toen u deze cijfers zag?
1: Oh, dat vind ik wel zo zorgelijk. En want wat ik belangrijk vind is gewoon dat een bestuur, die moet gewoon een afspiegeling zijn van de samenleving. En want je ziet, de samenleving bestaat ook niet alleen uit vrouwen. Ja, jong, oud, en we hebben allemaal verschillende achtergronden. En ja, en verschillende, zeg maar, deze brengen ook verschillende ervaringen mee. En dat leidt gewoon tot uiteindelijk een beter beleid, hè, en een beter gesprek.
0: Heeft u er een verklaring voor dat er zo weinig vrouwen hier wethouder zijn?
1: Nou, eigenlijk, hè, want je ziet het eigenlijk al jaren. Hè? En er is eigenlijk helemaal niet één oorzaak. En het ligt zeker niet eigenlijk aan het talent. Want we hebben talent. Die vrouwen zijn er volop. Maar ze worden gewoon eigenlijk niet vanzelfsprekend gezien als kandidaat. Hè? Want je ziet gewoon, Drenthe heeft kleine gemeentes. En vaak wordt dat dan zo'n wethouder uitgeput uit gewoon netwerken. Nou ja, die zijn natuurlijk overwegend allemaal nog veel uit mannen.
0: En zijn er positieve uitzonderingen bij ons in de provincie?
1: Ja, gelukkig zijn er wel uitzonderingen. Hè. Je hebt wel je ziet ook in Tinalo heeft natuurlijk wel al jarenlang. Koevorden. Dus gelukkig wel.
0: Maar wat moet er nou in de toekomst gebeuren dan om deze verhouding wat minder scheef te krijgen?
1: Ja, eigenlijk moeten we gewoon kijken van waar zitten talenten nu al? He, je ziet gewoon nu al dat er wel heel veel vrouwelijke raadsleden in Drenthe zijn. En dan moet de politiek echt kijken van hoe kunnen we deze uiteindelijk ook talentjes die daar binnen zijn gewoon gaan ondersteunen. Opleiden, zoals wij ook in het politiek vrouwennetwerk doen.
0: Maar is het alleen de omgeving, zeg maar, dat niet helemaal meewerkt als het gaat om de vrouwen in de politiek, tenminste op die wethoudersstoel? Of zijn het ook de vrouwen zelf die daar misschien niet voor kiezen?
1: Klopt, dat is ook een oorzaak. Het is ook een oorzaak, want je ziet gewoon ook, wat er natuurlijk een rol speelt is, op het ogenblik zie je dat die de online haat. Dat gebeurt. Hè, en ook zie je dat. We hebben ook nu. Dat vind ik juist zo zorgelijk. Er zijn geen rolmodellen meer. En daardoor denken sommige vrouwen ook minder snel van. Is die functie wel iets voor mij? En dan komt de hoge tijdsdruk er nog. En je wordt ook als vrouw vaak onder een vergrootglas gehouden. En dat kan. Dat kunnen allemaal drempels zijn.
0: Ja, maar wat moet er gebeuren? Meer rolmodellen, maar ja, die zijn er dus bijna niet in Drenthe.
1: Nee, die zijn er dus niet. Hè, dus, ik heb wat ik belangrijk vind van jongens, ga eens kijken. Hè, want we hebben genoeg,
0: talent.
1: Net wat ik zei, gewoon talentjes. En ga eens kijken, hè, ook in de maatschappij, van hoe kunnen wij die een rol gaan geven.
0: Ja, en kunt u daar als politiek vrouwennetwerk ook iets aan doen? Vrouwen bijeenroepen, wat beter informeren over wat het vak inhoudt en hoe je je staande houdt in dat vak bijvoorbeeld?
1: Nou, dat doen we al. Hè. We begeleiden al. En we hebben natuurlijk ook een platform. En we kijken ook, hè, want we hebben laatst ook een bijeenkomst gehouden met een groot aantal vrouwen, jongens, wat vinden, hè, vaak ook raadsleden dus, hè, die al gekozen zijn. Wat vinden jullie hele belangrijke thema's? Hoe we jullie kunnen ondersteunen? Nou, dat kwam al ook weer naar voren, die femicide, online haat en veiligheid. He, dus daar komt een bijeenkomst van. En straks ook begin volgend jaar ook echt de vrouwenimpact, impact en invloed. He, een bijeenkomst om te kijken van jongens, hoe kunnen we jullie eigenlijk daarin begeleiden? En we geven jullie handvatten.
0: In de hoop dat die 17% van tafel gaat en dat hoger gaat worden in de toekomst.
1: Maar de politiek, hè, de politieke partijen, die moeten eigenlijk nu al beginnen. Hè. Het is niet alleen straks komen er weer provinciale verkiezingen. Jongens, dan gaan we eraan trekken.
0: En gemeenteraadsverkiezingen later weer.
1: Ja. hè, wat ik nu zeg, joh, er zijn nu, ga nu alvast nadenken hè, wat, er, hè, wat je kan doen. En wat je ook heel erg ziet, hè, dat eigenlijk landelijke politieke partijen hier wel heel erg aan werken. Mm-hmm. Maar je ziet die gemeentelijke, lokale politiek, en daar zie je ook weinig vrouwen hè, die uiteindelijk wethouders zijn, die nog wat achterblijven.
0: Ja, daar is nog een stap te maken in ieder geval. En die oproep doet u ook aan de politieke partijen om die stap daadwerkelijk op tijd te maken. Anita van der Noord van het Politieke Vrouwennetwerk Drenthe, dank u wel.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: Daryl en John Out en Man Eater. 8:05 is het een overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Het is opnieuw onrustig in Iran. Amerika heeft weer aanvallen uitgevoerd. Daarbij zouden onder andere Iraanse commandocentra, luchtverdedigingslocaties, raket- en dronecapaciteiten en kustbewakingsinstallaties, jeetje, wat een scrabblewoorden zijn het ook, zeg, getroffen. En ook een olietanker die onder de vlag van Curaçao zou varen, toch?
1: Ja, inderdaad. Volgens Amerika negeerde dat schip de waarschuwingen en probeerde ze door de blokkade te breken. En toen is dat schip aangevallen. Het was een lege olietanker. Maar okay. Onder de vlag van Curaçao. Dat is wel bijzonder.
0: Ja. Ja. Heel dichtbij dan, of zo, hè? Nog dichterbij.
1: Ja.
0: Hey, over dichterbij gesproken. In Lichtenvoorde, de Achterhoek, daar begint de Zwarte Cross.
1: Ja, en ik weet zeker dat er heel veel Drenties daar ook weer naartoe afreizen dit weekend. Want zo'n 250.000 bezoekers komen er dat weekend naar de Zwarte Cross. En daarmee is het het grootste festival van Nederland. Er treden ook grote bands op, onder meer Within Temptation, Dropkick Murphys en de Kaiser Chiefs komen naar Lichtenvoorde. Maar ook
0: Jannes.
1: Ja. Ja, de koning der piraten. Die mag optreden op de Zwarte Cross. Dat is
0: hij is ook helemaal blij dat hij daar staat, volgens mij. Ja, mooi. En het is Argentinië, jawel, opnieuw gelukt om de finale te bereiken van het WK voetbal. Ik heb de eerste helft gezien. Joh, het werd bijna matte. Het was heel heftig. Vond ik in het begin.
1: Nou, de tweede helft was totaal anders.
0: Oké.
1: Toen werd er wel daadwerkelijk gevoetbald.
0: Lekker.
1: Zeker toen Engeland scoorde. Toen lieten de Argentijnen daarna opeens zien dat ze toch best wel aardig konden voetballen en niet alleen maar konden zuigen. In de 85e minuut scoorden ze de gelijkmaker. En ja, dan iedereen voelde het aankomen. Dan valt die 2-1 ook nog wel voor Argentinië. En dat gebeurde ook in de 93e minuut of zo. Ja, het zijn net Duitsers, die Argentijnen.
0: Dus is het Argentinië tegen Spanje zondag?
1: Ja, precies. Je hebt pas van ze verloren als ze in de bus zitten.
0: Ja.
1: En dat was nog niet zo. Nee, inderdaad.
0: Dat is een kwaliteit, hè?
1: Ja, het is wel knap, want het is volgens mij van de laatste 4 finales hebben zij in de finale gestaan, Argentinië. Dus dat is wel, dat is toch wel knap. Kun je
0: en dan
1: zeggen.
0: De troostfinale op zaterdag, die gaat dus tussen Frankrijk en Engeland.
1: Ja.
0: Ik zei gisteren ook al tegen Gerda, heb je toch helemaal geen donder zin in om zo'n troostfinale nog te voetballen? Gaat nergens meer om.
1: Nee.
0: Je wil alleen maar met die beker naar huis en de rest is onzin, weet je?
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: toch.
1: Je probeert het misschien dan toch nog een beetje goed af te sluiten.
0: Nee,
1: maar ik denk ook na een seizoen
0: waar je die bus in.
1: 60 wedstrijden hebt gespeeld, is het wel een keer klaar. Toen aan zomer. Hè?
0: Ja. Nou ja. Hey, een leuke bijeenkomst nog in het Gelderdoom in Arnhem gisteravond. Hè? Een hoop kale kopies daar.
1: Ja, inderdaad. De Amerikaanse rapper Pitbull trad daar op. En die heeft een kaal hoofd. En die heeft altijd zo'n piloten zonnebril op. En vaak ook een zwarte stropdas om. En nu is de trend onder fans dat als ze naar een concert gaan, dat ze zich net zo verkleden als hij.
0: Oh,
1: dus een kale kop, een zonnebril op en een stropdas. En die kale kop, doen ze zo'n petje, zo'n plastic kapje zeg maar, over hun hoofd.
0: Ja.
1: Zodat het net lijkt alsof ze
0: precies,
1: een bald cap.
0: Ja, precies. Dan hoef je het niet helemaal kaal te scheren, zeg maar.
1: Ja, nou ja, een heel stadion vol met kale koppen dus in de Gelderdoom. Ze hebben dat in Engeland onlangs daar zelfs een wereldrecord mee gehaald. Toen hadden ze 22.000 bold caps bij elkaar.
0: Misschien hadden ze dat gisteren moeten doen.
1: In Amerika, bij de wedstrijd. Ja.
0: Wie weet had het geholpen, hoe dan ook. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. En zometeen naar de klok van 8:00 horen we wat Robert allemaal gaat doen op de trekkertocht.
2: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
3: Start your engines for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. museumkoevoorde.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
13: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
17: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
16: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
18: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
16: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
20: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
21: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
22: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal. En wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
23: Nu bij Markt Kaufmeppen. Een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite.
0: Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
2: Radio Drenthe.
23: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.
24: Zo is het. Een heel goedemorgen Drenthe op deze donderdag de 16e juli. De dag waarop we weer terug zijn hier in de studio in Assen, naar die enorme stroompiek gisteren in ons pand. De collega's van de techniek die hebben zich werkelijk uit de naad gewerkt om de boel weer draaiende te krijgen. En dat is dus allemaal gelukt. Heel fijn. Er is ook werk aan de winkel als het gaat om het percentage vrouwelijke wethouders in onze provincie. Dat zegt Anita van der Noord van het Politiek Vrouwennetwerk. Je hoorde haar net, want Drenthe telt 17% vrouwen als het gaat om wethouders. Landelijk is dat 29%. Nieuw clubgebouw van VV Havelte is opgeleverd, maar kan het ook open? En het internationaal avontuur van de volleybaldames van Sudoza begint tegen de kampioen van Luxemburg. En zo Robert, die trapt zo af in Anne. Het gaat om de trekkertocht. Hij gaat van Annen kronkelend onderweg richting Grollo.

0: Albert Hammond was dat. En de Free Electric Band.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. Jammer. Met Robert Oosting.
0: Wat een bijzondere editie heeft hij ook gisteren meegemaakt. Op zijn tour tussen Bovensmilde en Annen is hij toch maar even langs die hele donkere studio van RTV Drenthe gegaan gisteren. Robert, een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat dacht je? Moet er toch maar even heen? Even kijken wat er aan de hand is daar in Assen?
3: Ja. Het was, precies dat, ja. Wij waren natuurlijk in Bovensmilde gisteren start. En tiens dat wij daar bezig waren met een radiobijdrage over het café Aldor, het dorpscafé. Voelt hele swing uit, dus ik weet niet of dat nog wat met te maken heeft. Ik hoop het niet. Maar ja, wij waren toch al in de buurt. Dus ik dacht zelfs even kijken. En terwijl alle collega's zich naar M verplaatsten, dachten wij gaan even spieken, zeg maar. En ja. Het was een haast apocalyptisch beeld met mensen die met kabels aan het trekken waren. Onze technische jongens die probeerden de boel weer te repareren. Noodvoorziening te treffen. En het was wel even goed mis, ja. Dus ik denk, wij zitten met de trekker toch natuurlijk aan de voorhoede van de journalistiek. Daar moet bij wezen.
0: Zo is me net, zo is me net. En jij trapt die trekker zo weer aan rond 9:45. En je begint in Annen, hè? Waar je bent geëindigd.
3: Ja, de trekker stiet nou bij de kudde van Anlo. Dat bent twee mensen in de vorm van Bert en Petra die met Schotse Hooglanders en geloof nog een ander type koe beheer doen van heidegebieden en natuurgebieden. Nou, daar mag de trekker staan. Daar starten wij en dan zullen wij zo via Annen. En dan moet ik even spieken. Want de route die is redelijk uitstippeld. En voordat ik net als gisteren weer een hele discussie met jou verzeld raak over waar we precies langs moeten. Eekst, dan gaan we daar naartoe. Rolde. Rol moet ik op zien rent zeggen, sorry. Am en Grol. En het is een route van totaal 24 kilometer. En ja, dat zit best wel wat mooie stukjes weer tussen. En ondanks dat gisteren de hele zender de route lag, waren er toch nog wel weer wat mensen die stopt, bent en die hoe koffie aanbeunen hebt. Dreugen was natuurlijk. Dus dat je dag voorbij gaan dat ze niet hard hebt. Ik weet niet wat dat is, maar ik heb wel een vermoeden. En ik hoop ook dat vandaag weer stiet te gebeuren. En ja, uiteindelijk komen we dan in Grollo aan. En ja, dat moet. Dit bent levendige dorp, niet alleen maar woondorp, waar van alles te doen is. Dus ja. Ik weet zeker dat het goed giet komt.
0: Helemaal goed. En het is leuk om onderweg ook uitgenodigd te worden, zullen we maar zeggen. Hè? Als mensen iets hebben, iets leuks, iets grappigs, noem het allemaal maar op. Als je denkt, dit is wel iets voor de trekker toch. Ze mogen wel even langskomen op hun weg van Anlo, in dit geval naar Grollo. Schroom niet,
3: zeker.
0: Bel ons gewoon even op. App kan ook. Hè? Dat kan op 0592-33-1188. En dan zorgen wij dat dat bij Robert en cameraman Mark terechtkomt. Moet helemaal goed komen vandaag, lijkt me zo. Je krijgt wel wat regen bij, hoorde ik van Hans. Maar, met niet van zoeken,
3: hè? Is het zo?
0: Ja.
3: Nou, dan doe ik een regenpak aan, het is niet anders. Er zit geen dak op trekken, dus...
0: Nou, kijk maar of je die meeneemt in ieder geval. En heel veel plezier op je tocht van vandaag, Robert. Ga ervan genieten.
3: Dat komt goed. Hartstikke bedankt. En dan spreek ik met elkaar wel weer.
0: Zo is het. Tot morgen.
3: Yo.
2: De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.

0: Lisse Meeuwissen was dat. En de wind van Zuid. Dat zal vandaag niet zo zijn. Het is 16 minuten over 8. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We zijn tot 9 uur bij je met weer nieuws en verkeer. We gaan naar Havelte, want daar is gisteren de oplevering geweest van het nieuwe clubgebouw van VV Havelte. Het gebouw staat er nu, maar aan de binnenkant moet de komende weken nog heel wat gebeuren. We gaan erover praten met Peter Heupink, voorzitter van VV Havelte. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gefeliciteerd. De oplevering is daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, was het feest gisteren?
1: Jawel, want het is natuurlijk een heel lang verhaal geweest en een behoorlijk langdurige geschiedenis gebleken. Maar dan is het wel heel fijn dat we na iets meer dan 3,5 jaar hebben staan wat we voor ogen hadden. De nieuwe accommodatie van VV Havelte.
0: Ja, en het verhaal is ook nog niet voorbij, hè?
1: Nee, nog niet.
0: Want de grote vraag is, mag die ook open?
1: Ja, dat is inderdaad een hele bijzondere wending. En dat wil je liever niet. Maar goed, ja, blijkbaar lopen zaken soms anders dan je vooraf had gehoopt of verwacht. Ja,
0: want er is een probleem met de omgevingsvergunning, hè? Kunt u dat uitleggen?
1: Ja, omdat wij het pand gingen verplaatsen van de ene zijde van het sportpark naar de andere kant. Ja, dan moet de gemeente de omgevingsvergunning aanpassen. Nou, hele lange procedures. Mensen kunnen dan een bezwaar aantekenen. Dat is gebeurd. Vonden dat toch niet voldoende? Nou, dan krijg je een beroepsprocedure bij een rechtbank. En omdat de gemeente van mening was dat de propositie verder voldoende was en ze er sterk voor stonden, mochten wij aanvangen met de bouw. Nou, dat hebben we netjes gedaan. Ja, dan is het toch wel bijzonder teleurstellend als aan het einde van de rit in één keer blijkt dat de rechtbank toch een andere mening is toegedaan. Echter, de mening van de rechtbank was dan ook weer niet dusdanig onherroepelijk dat er geen enkele mogelijkheid meer was om daar iets op aan te passen. En werd de gemeente weer teruggestuurd naar de tekentafel.
0: Ja, en u mag ondertussen wel gaan beginnen met de inrichting van het clubgebouw?
1: Ja. Nee, ik moet zeggen, compliment aan de gemeente Westerveld, want ik neem aan dat zij ook wel overvallen werden door deze uitspraak. Maar wij hebben sinds die datum een relatief en goed contact samen. Het is vakantieperiode, dus het is ook nog even schipperen. Wel, niet iedereen is natuurlijk aan het werk. Maar de gemeente heeft onze zorgen heel goed opgepakt. Begrijpt ook wat de ernst is voor de club. En ja, ik neem aan dat zij zeer spoedig met een nieuwe opzet zullen gaan komen. Of in ieder geval een plan zullen uitspreken. Waardoor wij enerzijds onze accommodatie gewoon mogen gaan inrichten en dat wij hem verder kunnen verduurzamen, toekomstbestendig maken, et cetera. En ook zorgen dat wij straks bij aanvang van het nieuwe seizoen hopelijk gewoon volledig weer op sportpark meer kan mogen voetballen.
0: Ja, want hij is dan wel opgeleverd, maar ik hoor zo van u dat er nog een gevalletje alle hens aan dek is voor de inrichting daarvan. Wil dat zeggen dat u de leden van de club oproept om mee te helpen? Hoe doet u dat?
1: Nou, voor een deel wel. Ja, natuurlijk, we hebben nog wat eigen werkzaamheden te verrichten. Een stuk straatwerk zal moeten, de omgeving rond het clubgebouw, er moet nog zand aangebracht worden. Daar zijn we momenteel druk mee bezig. Even de laatste puntjes op de i. Maar goed, ja, wij zijn ontzettend trots op onze accommodatie. En het is natuurlijk hartstikke leuk dat we in heel veel media ook foto's van de accommodatie voorbij hebben zien komen. En wij overal vanuit het mooie Drenthe heel veel complimenten ontvangen voor hoe onze accommodatie eruit ziet. En alle tijd en aandacht die eraan is besteed. Dus daar die laatste fase, het inrichten. Nou, daar hebben we nu de komende weken, ik zeg tot en met ongeveer de start van de competitie, tijd voor. Maar die zullen we ook wel nodig zijn, want er moet natuurlijk een heleboel gebeuren.
0: Wanneer is de oplevering? Ja, die is geweest, maar ik bedoel de officiële opening van het clubgebouw?
1: Nou, de officiële opening die willen wij eigenlijk plannen als wij ook meer weten omtrent fase 2. Want naast dat wij een nieuwe accommodatie hebben mogen ontvangen, zijn we ook drukdoende om een nieuw hoofdveld aan te gaan leggen in het najaar en twee mini-pupillenveldjes. Dus ja, ook die puzzel moet nog helemaal
0: gelegd worden. Ja.
1: Ja. Op het moment dat we daar meer zicht op hebben, we weten hoe en wanneer dat in gang zal worden gezet of zal worden afgerond. Nou, dan zullen wij onze nieuwe accommodatie op gepaste wijze gaan openen. Ja, je zult begrijpen dat we daar natuurlijk wel naar uitkijken.
0: Dat kan ik me voorstellen. Peter Heupink, voorzitter van VV Havelte, de komende week en misschien wel maanden. Succes met de inrichting daarvan. En met het straatwerk onder andere dat ook nog moet gebeuren. Dank u wel voor vanochtend.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: Casey and the Sunshine Band en Give It Up.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: En kaarten voor die Classic GP natuurlijk, hè, niet te vergeten. Die kun je winnen bij ons mooie, ja, oude spelletje eigenlijk. Het zijn niet alleen oude motoren en auto's die je kunt zien. Het zijn ook, ja, het is een beetje een polygoonachtig spelletje, David, hè?
3: Ja, de opgaven klinken een beetje oud en ja. Het antwoord is ook een beetje oud. Want het zijn eigenlijk allemaal artiesten die al enige geschiedenis hebben.
0: Ja, kun je wel zeggen, ja. Want ja. Gisteren de Stones. Nou ja, dik 60 jaar geschiedenis als band.
3: Precies.
0: Kom daar eens om, inderdaad. Want hoe werkt het? Nou, we hebben een soort polygoonjournaal-achtig iets. En die stem die vertelt je over een groep, over een zanger, over een artiest. Van, nou, die al een tijdje meegaat, dus zoals David zegt.
3: Ja.
0: En de vraag is, ja, wie is dit? En daarmee maak je kans als je belt op 0592-33-1188... op die twee kaarten voor de Classic GP. Zondag 30 augustus is dat, hè, uit mijn hoofd. En je maakt ook kans op een helikoptervlucht. Dus hoe lekker is dat, hè? Spannend. Dit is de opgave voor vanochtend.
4: Deze Amerikaanse groep is verantwoordelijk voor een van de grootste successen uit de geschiedenis van de populaire muziek. Bovendien bevat hun bekendste werk een gitaarsolo die door velen wordt beschouwd als een der meest indrukwekkende ooit opgenomen. Een prestatie waarvoor met name Don Felder en Joe Walsh de lof oogsten.
0: Jij mag het zeggen op 0592-33-1188. Over welke groep gaat dit? Kan je één ding verklappen? Het gaat niet over de Kings. Die hoor je nu. It's sunny afternoon.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: 1 minuut over 8:30. Je krijgt het laatste nieuws van David van der Spoel.
5: Goedemorgen. De Noorderbrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en daardoor schuiven de werkzaamheden verder op. Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor de nesten, eieren en jongen niet weggehaald kunnen worden. Bouwbedrijf Structon verwacht het werk nu op zijn vroegst half september te kunnen hervatten, tenzij de vogel opnieuw gaat broeden. En volgens het bedrijf is dat een reëel scenario. De werkzaamheden liepen eerder ook al vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Noorgevaart meer tijd kostte dan verwacht. De gemeente Westerveld gaat in hoger beroep in de zaak over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de sierteelt. Maatschappelijke organisaties stapten naar de rechter omdat ze willen dat Westerveld optreedt tegen siertelers die volgens hen giftige bestrijdingsmiddelen gebruiken. De rechter zei dat de gemeente meer onderzoek moet doen naar mogelijke overtredingen. Maar daar is Westerveld het niet mee eens. De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, gaat daar nu naar kijken. En Drenthe heeft het minste aantal vrouwelijke wethouders van Nederland, net als 4 jaar geleden. Gemiddeld is minder dan 17% van alle wethouders in onze provincie een vrouw. De gemeente Coevorde is een uitzondering. De wethoudersposten zijn daar gelijk verdeeld over 2 mannen en 2 vrouwen. Assen, Hogeveen, Midden-Drenthe en Noorderveld hebben een college met alleen maar mannelijke wethouders. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel. Gaan we naar het weer. Hans Nienhuis opnieuw. Goedemorgen.
6: Mooi dit. Goedemorgen.
4: Voor we horen wat het weer de komende dagen wordt. En natuurlijk ook volgende week, omdat er wel een omslag lijkt aan te komen. Wil ik je eerst even meenemen naar het Gardameer. Toch een plek waar ook veel Drenten hun zomervakantie doorbrengen. En ik sla vandaag wat sites open en ik zie heel grote hagelstenen bedoeld voor het Gardameer. Wat weet jij daarvan voor de mensen die komend weekend misschien wel naar Garda gaan, of Bardolino, of een van die andere plaatsen daar rond het Gardameer?
6: Nou, eigenlijk is die hele Po-vlakte en de rand van de Alpen is berucht vanwege dit soort weer in de zomermaanden. Want het valt daar vaak allemaal helemaal goed voor onweersbuien. Gisteren hadden ze er ook al flink prijs. 2 grote onweerscomplexen met wat valwinden en zulke dingen. En ook weer grote hagelstenen. En de komende dagen lijkt het daar onrustig te gaan blijven. Vandaag lijkt nog wel gaan mee te gaan vallen, maar bijvoorbeeld morgenmiddag in de namiddag, dan kunnen er opnieuw weer grote zware buien ontstaan in die regio. Of het nou precies bij het Gardameer gebeurt, of bijvoorbeeld het meer van Lugano of de volgende plek, dat laat ik nog in het midden. Maar het is daar onstabiel in het gebied.
4: Maar hoe kan dat toch, dat zo bekend staat daarom? Wat gebeurt daar steeds?
6: Je hebt eigenlijk koude lucht die over de bergen heen komt, en er staat warme lucht die staat in de Po-vlakte opgesloten. Die zit tussen de Apennijnen en de Alpen in opgesloten. En als je de bovenlucht daar gaat afkoelen, dan heb je dus warme, vochtige lucht die opeens onder koudere bovenlucht zit. En onweersbuien die gaan eigenlijk heel goed op koude bovenluchten.
4: Ah.
6: Dus als de contrast tussen de grond en de hogere luchtlagen maar groot genoeg is, dan kun je buien gaan maken.
4: Ja.
6: En omdat die bergen in de weg staan met noordoostelijke of noordelijke of noordwestelijke winden, zoals zometeen, ja, dan wordt alleen maar in de bovenlucht koude lucht aangevoerd en niet in de onderste laag. Ja. Dus het blijft lekker warm op de bovenlaagte terwijl de bovenlucht afkoelt. Ja, en dan wil het wel, ja.
4: Nou ja, die dikke hagelstenen of valwinden die hebben we hier gelukkig niet, maar wel wat neerslag vandaag, hè?
6: Ja, er valt hier wat dat betreft wel wat, maar het is bij ons beperkt tot vloeibaar water. En het grootste gedeelte van de neerslag trekt net over Overijssel heen. Dat is heel typisch als je nou op de radar kijkt, dat eigenlijk precies heel Overijssel is afgedekt onder de neerslag. En Drenthe heeft nu 1 klont die midden Drenthe binnentrekt. Die gaat het gebied tussen Assen en Bijlen zometeen bestoken. Zit nu bij Gieten en bij Borgen in de buurt. Uiteindelijk zullen we vandaag wel, dat trekt weg. En dan zullen we vandaag een redelijk gemengd weerbeeld gaan krijgen met bewolking, maar ook zon die er wel doorheen komt. Niet heel overtuigend in eerste instantie. Het blijft echt gemengd. Maar vanmiddag dan wordt het wel onstabiel genoeg om ook hier wat buien te laten vormen. Dat komt absoluut niet in de buurt van wat er bij het Gardameer ontstaat of zoiets. Het zijn bij ons gewoon regenbuien. De meeste plekken houden het vanmiddag droog. Andere plekken krijgen een bui met misschien 1 of 2 millimeter. Dat idee, geen grote buien. Maar toch net voldoende om het even nat te maken. Temperatuur bij dat alles, een graad of 25 in het noorden van Drenthe en ruim 26 in het zuiden bij een zwakke noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht een graad of 14. En dan zien we morgen dat het eigenlijk zo goed als droog blijft, maar wel begint de wind te draaien. Die is morgen noord en morgenmiddag noordwestelijk. In de ochtend en de avond de meeste zon, in de middag wat meer bewolking. Temperatuur is morgen nog goed, 4 tot 25 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Maar die noordwestelijke wind gaat de temperatuur van de zeemetels met zich meebrengen. En zaterdag en zondag doen we een gevoelige stap terug. Zaterdag een graad of 21 en zondag misschien maar 19 tot in het zuiden 20 graden. Bij een mix van zon, bewolking en dat kan best hardnekkige bewolking zijn, waar ook weer zo'n lichte spat regen uit kan vallen. Dus herinner je je vorige week hoe het weerbeeld er ongeveer uitzag toen? Ja. Dat idee, maar dan weer opnieuw.
4: Ja, en geldt dat dan voor de rest van de week na die zondag?
6: Er zit niet heel veel perspectief in na zondag. Dus inderdaad ook de eerste helft van volgende week. Lage twintigers of rond 20 graden, noordwestelijke winden. Mix van zon en bewolking, waarbij bewolking best wel dominant kan zijn. En soms een spat regen die geen regen van betekenis gaat zijn. Het gaat niks doen aan de oppervlakkige droogte. Maar het wordt, de verdamping wordt ook wel flink getemperd. Dus er komt eigenlijk een soort van stilstand.
4: Goed. We gaan het ermee doen. Hey, dankjewel. Heb een mooie dag vandaag. We horen je later.
6: Hetzelfde.
4: Dag Hans. Wie of wie gaat er vandoor met die kaarten voor de Classic GP en maakt kansen op een helikoptervlucht?
7: Deze Amerikaanse groep is verantwoordelijk voor een van de grootste successen uit de geschiedenis van de populaire muziek. Bovendien bevat hun bekendste werk een gitaarsolo die door velen wordt beschouwd als een der meest indrukwekkende ooit opgenomen. Een prestatie waarvoor met name Don Felder en Joe Walsh de lof oogsten.
4: Laat maar horen, welke groep is dit? 0592-33-1188.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Goedemorgen Drenthe.

0: Jimmy Cliff. En Reggae Night.
1: Maak kans op een helikoptervlucht.
2: Tijdens de Classic GP.
0: Ja, de Classic GP. Je weet wel, die motoren, die klassieke, die historische motoren en Formule 1 wagens. Die allemaal in het weekend van 29, 30 augustus te zien zijn op het TT-circuit van Assen. Met ook echt, ja, Le Mans sportwagens van vroeger. Klassieke tourwagens, historische Formule 1 wagens. Hartstikke leuk om natuurlijk een keer te zien. Want ja, die gaan ook racen, hè? Hoe doen ze dat? En hoe hard gaan ze? Ik heb geen enkel idee. Ik ben er nooit bij geweest. Jij ook niet, David, hè?
3: Nee, wel bij de TT inderdaad. Bij andere evenementen daar, maar niet bij de Classic GP.
0: Nou, wat toch wel heel gaaf om te zien een keer. Jeanette Kramer uit Sleen, een heel goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Judith.
0: Heb jij die historische wagens en motoren ooit zien racen?
4: Nee, ik heb die historische wagens nooit zien racen. Ik heb wel zelf eens een keer gereden.
0: Oh.
4: Op de TT-baan.
0: Op een motor of in een auto?
4: Nee, in een auto. In een auto.
0: Hoe hard ging je?
4: Nou, best wel hard. Maar ik mocht niet in de snelste auto. Ik mocht in zo'n Aygootje. Dus dat is dan, dat vond ik weer minder. Maar dat was gewoon heel leuk. Werd het toen aangeboden door de kinderen dat ik mocht een keer racen op de baan.
0: Maar je bent de normale maximumsnelheid wel overgegaan?
4: Duidelijk. En ik heb daar ook wel wat bochtenwerk geleerd.
0: Oh, geweldig, ja.
4: Mooi kon nemen. Dus die heb ik altijd wel onthouden. Ja.
0: En zit je dan ook met helm op achter het stuur in zo'n auto? Hoe gaat dat?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja, volgens mij wel. Ja? Hij moest er wel iets aangetrokken worden.
0: Ja.
4: Dus,
0: Oh, wat leuk. Maar wat leuk.
4: Goed. Ja.
0: Nou, die ervaring heb je op het TT-circuit. Je bent ook een regelmatig bezoeker van de TT zelf. Met de eigen tijdse motoren. Ja. Maar die historische, die heb je nog niet gezien. Misschien gaat het gebeuren.
5: Deze Amerikaanse groep is verantwoordelijk voor een van de grootste successen uit de geschiedenis van de populaire muziek. Bovendien bevat hun bekendste werk een gitaarsolo die door velen wordt beschouwd als een der meest indrukwekkende ooit opgenomen. Een prestatie waarvoor met name Don Felder en Joe Walsh de lof oogsten.
0: Over welke groep gaat dit, Jeanette?
4: Nou, als ik Joe Walsh hoor, dan denk ik aan de Eagles.
0: Jij gaat ze zien. Die historische motoren en die historische raceauto's. Allemaal op 30 augustus op het circuit van Assen. Waar je zelf ooit overheen scheurde in een klein gebakkie, zomaar zeggen.
4: Ja.
0: Ja. En je maakt ook kans op een helikoptervlucht. Ik weet niet of je dat ooit hebt gedaan, in een helikopter zitten.
4: Nee. Ja. Dat heb ik nooit verteld.
0: Nou,
4: ik ben best wel één.
0: Wie weet.
4: We moeten alles een keer geprobeerd hebben.
0: Zo is het maar net. Je maakt de kans op, Jeanette. Ik wens je heel veel plezier. 30 augustus. En toi. Dank voor het bellen.

0: Wat een uithalen ook, hè? De band die we zochten, The Eagles in One of These Nights.
1: Radio Drenthe. Altijd in de buurt. Radio
0: Drenthe. Het hebben over volleybal, want het is duidelijk tegen wie de volleybalsters van Sudoza gaan spelen internationaal. En het wordt tegen de kampioen van Luxemburg. Dat is uit de loting gekomen. Het was allemaal een beetje spannend, hè? Of Sudoza, die zich geplaatst had voor Europa, Europa wel in kon, want daar was nodige geld voor nodig. Nou ja, dat is binnengehaald. Ze konden dus meeloten. En ja, de kampioen van Luxemburg kwam uit de hoge hoed. Ik ga erover praten met trainer Stefan van der Veen van Sudoza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, heeft hij die loting live kunnen volgen? Hoe ging dat?
2: Ja, ja, we kunnen de loting live volgen via een YouTube-stream. En dan wordt zeg maar de hele Europa Cup wordt geloot. Zo ook onze competitie. Dus ja, dat kun je volgen. Dat is een evenementje en dat volg je dan live, ja.
0: Wat dacht u toen de kampioen van Luxemburg eruit kwam als tegenstander?
2: Nou, leuk, hartstikke leuk. We willen natuurlijk graag Europa in, dus we hoopten op een Europese ploeg. Want je kan natuurlijk ook een Nederlandse ploeg loten, dat zou wel minder leuk zijn. En we hoopten iets verder weg dan Duitsland of België. Want
0: is net gelukt.
2: We wel tegen in de voorbereiding. Dus wat dat betreft konden we alle boxjes afvinken en is het hartstikke leuk. Dus nee hoor, hartstikke goed. Echt, we hebben er heel veel zin in.
0: Wat weet u van deze ploeg?
2: Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Behalve dat ze kampioen zijn in Luxemburg. Maar verder rest moeten we gaan kijken wat ze kunnen, hoe goed ze zijn. Wie er spelen, of het de selectie dezelfde selectie is als afgelopen seizoen. Of dat daar wijzigingen zijn. Dus daar gaan we ons rustig op voorbereiden straks.
0: Maar er worden de komende tijd dan beelden terugkijken van deze ploeg?
2: Ja, dat gaan we doen. We gaan wat beelden opzoeken en dan kijken of we wat kunnen ontdekken en wie ze zijn en hoe goed ze zijn. Maar ja, dat is niet zo dat we die zo hebben. Dus daar moeten we even goed naar kijken en goed onderzoeken, maar dat komt helemaal goed.
0: Ja, want pas je daar je eigen spel dan op aan?
2: Nou, niet te veel hoor. Niet te veel. We kijken natuurlijk wel wat ze kunnen, waar we rekening mee moeten houden. En waar we zelf ons misschien iets op moeten aanpassen. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk zelf goed gaan volleyballen. Dus zijn we ook vooral met onszelf bezig. Het is relatief vroeg in de competitie. De competitie in Nederland is dan net een paar weken onderweg. Dus we komen dan uit de voorbereiding. Dus we gaan zelf ook vooral naar onszelf kijken. En kijken wat we zelf goed moeten doen. Maar uiteraard moeten we wel kijken met wie we te maken hebben. En waar we rekening mee moeten houden. Dus het zal een beetje van beide zijn.
0: Europa weer in. En dat was het doel ook, inderdaad. Hoe lang is het geleden dat u een Europese wedstrijd speelde?
2: Ik zou het eigenlijk niet eens weten. Volgens mij, we hebben heel vroeger natuurlijk wel Eredivisie gespeeld. Ook wel met de mannen. Maar met de vrouwen, ik zou het eigenlijk niet weten. Echt
0: lang geleden. Nou, bijzonder moment. Denkt u dat er ook veel Drenthe meekomen? Want waar spelen jullie eigenlijk?
2: Ja, in Luxemburg, in de hoofdstad zelf.
0: In Luxemburg zelf.
2: Ja. Dus ja, we hebben toevallig gisteren even gekeken. Het is 5,5 uur rijden, dus het is goed te doen, denk ik, met de auto. Alleen, het zijn natuurlijk wel door de weekse speelrondes. Dus het is in het weekend Nederlandse competitie, dan in de midweek Europees en dan in het weekend weer Nederlands. Dus het is maar net of het wie het past. Maar het is in ieder geval niet onmogelijk. Laten we het daar dan
0: maar
2: houden. Ja.
0: Maar hoe werkt het dan? Dan speel je daartegen, dan win of verlies je. En dan is het een soort competitie of is het een afvalrace?
2: Ja. Nee, het is een knock-out. Dus je speelt eerst. We spelen eerst thuis. Dan spelen we die week daarna uit. En dan over die twee wedstrijden gaat er een winnaar door. En dan zal er opnieuw geloot worden voor de laatste 16, geloof ik. Dus we zitten nu in 32. Maar het is een knock-out. Dus het is winnen of verliezen. En het is doorgaan of eruit.
0: Maar eerste wedstrijd is dus thuis en niet in Luxemburg?
2: Nee, dat begreep ik, ja. Volgens mij spelen we eerst thuis en daarna uit. Ja,
0: en weet je de datum al?
2: Nou, nee, want het kan op een dinsdag, woensdag of donderdag. Okay. Dus het is, de exacte datum is niet bekend. Maar het is volgens mij de laatste week van oktober. En dan in de eerste week van november uit.
0: Nou, kunnen die in ieder geval alvast in de agenda. En de precieze datum, die komt dan nog wel. Nu maar even nog vakantie vieren. En dan voorbereiden op dat nieuwe seizoen. Het seizoen waarbij jullie dus ook Europa ingaan. Hoe mooi is dat?
2: Ja.
0: Sudoza-trainer Stefan van der Veen, dankjewel voor vanochtend.

0: Alex Warren was dat, een fever dream.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We hadden het over het aantal vrouwelijke wethouders. Drenthe is de provincie met de minste vrouwelijke wethouders van heel het land. Nog geen 17% van alle wethouders hier bij ons in de provincie is vrouw. En landelijk is dat 29%. Volgens Anita van den Noord van het Politiek Vrouwennetwerk Drenthe moeten jonge vrouwelijke politieke talenten gestimuleerd worden om wethouder te worden. Dan moeten de politieke partijen meer werk insteken. Mooi nieuws voor VV Havelte. Het nieuwe clubgebouw is opgeleverd, maar voorlopig zijn ze daar nog wel even druk. Want er moet nog van alles gebeuren om en in het pand, horen van de voorzitter van VV Havelte, Peter Heupink. En hij heeft nog een zorg trouwens, want er is een probleem met de omgevingsvergunning. Die is ingetrokken naar klachten over geluidsoverlast. Heupink gaat ervan uit dat dat goed komt voor de club en dat dat clubgebouw open kan binnenkort. En als je binnenkort door Nationaal Park Drenthe aanloopt en denkt, wat ligt het gebied er mooi bij? Nou, dat hebben we te danken aan 15 vrijwilligers uit alle hoeken van de wereld. Mexico, Frankrijk, Colombia, noem het maar op. 2 weken lang helpen deze vrijwilligers met maaien, hooien en snoeien in Drenthe. En je hoort het net, de volleybalsters van Zuidoza, die mogen een tripje plannen naar Luxemburg. De kampioen van Luxemburg is de eerste tegenstander in het Europese avontuur van de volleybaldames. Trainer Stefan van der Veen, die heeft er zin in. Volgens hem is de eerste wedstrijd eind oktober thuis hier in Assen. En een maand later is de return in Luxemburg. En de winnaar, die gaat door naar de volgende ronde. Zometeen na de klok van 9 is het tijd voor koffie en keuvelen met Dimitris. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Hallo. Dat was een gekke gewaarwording gisteren. Jij stond te presenteren. Je was bezig met de show en opeens klapte alles uit, hè? Hoe ging het?
2: Ja. Nou ja, ligt het dan aan mij, hè?
0: We zullen het zo meteen vernemen.
2: Het was heel vervelend, want we gingen net de trekkertocht opstarten.
0: Ja.
2: En toen was het in één keer, pats, alles op zwart. Een stroomstoring gehad. Je hebt het kunnen lezen op de website en zo. Dus we gaan vandaag om 9:45 gaan we een nieuwe poging doen. En ik hoop echt, ik ga me vasthouden.
3: Als het weer gebeurt, dan gaan we toch vragen stellen.
2: Is het vannacht? Ja.
0: Nou goed, in ieder geval de trekker toch straks om 9:45. We gaan nog meer doen.
2: Ja, de schatkist van Nederland. We staan in het teken van Frankrijk. En hele mooie plaats zometeen.
0: Oh, we gaan dan luisteren. Dimitris en onze David natuurlijk zometeen in Koffie en Keuvelen. Plezier erbij, tot morgen.
4: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus super gezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
8: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
10: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
9: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
11: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
9: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Radio Drenthe.

0: de weg.
1: Koffie en Keuvel.
2: Ah, prachtig, hè? Boudewijn de Groot, een meisje van 16. Dit is Radio Drenthe. Van harte welkom bij Koffie en Keuvelen. Het is 8 minuten over 9. Mijn naam is Dimitri. Wim hoor je later vandaag op Radio Drenthe. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten hier in Koffie en Keuvelen. Als de stroom aanblijft, dan komt dat helemaal goed. We geven kaarten weg voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Dat is op zondag 30 augustus. Het hele weekend wordt het dan met oude racewagens en oude motoren geraced over het circuit. En daar kan je bij zijn. En ook nog eens op een hele speciale manier. Je maakt namelijk ook kans op de hoofdprijs. Dat is een helikoptervlucht voor 2 personen boven het circuit. Nou, dat is wel leuk om te winnen. En hoe je dat kan winnen, dat vertel ik je later deze ochtend. En ook, ja, gaat de trekkertocht weer verder. Leuk, daarvoor hebben we zometeen contact met Robert om 9:45 ongeveer, dan start de trekkertocht. En dit uur tussen 9 en 10 op Radio Drenthe alleen maar nederpop. Muziek van eigen bodem. We hebben een Drentse duizend klassieker die goed aansluit bij onze trekkertocht. Die hoor je zo meteen. En we openen ook de Schatkist van Nederland met daarin wel een heel bijzondere plaat van Ellen ten Damme. En muziek onderweg van Vitesse en Bluff. En eerst hier Jan Henk de Groot.

0: Ieder jaar hoor je van 24 december tot en met Oudjaarsdag de Drentse Duizend hier op Radio Drenthe. En jij bepaalt wat er in de Drentse Duizend staat. Ieder jaar kan je weer stemmen op je favoriete muziek. Zo wordt het de lijst Feur en Deur Drenthe. Deze weken zijn we druk met onze trekkertocht hier op Radio Drenthe. En daarom eens kijken in de Drentse Duizend naar platen die daar mooi bij aansluiten. En ik heb er eentje gevonden. Soms zit geluk niet in luxe of in verre reizen, maar in iemand die houdt van het buitenleven, houdt van gezelligheid en houdt van eenvoud. Samen genieten van het platteland, samen genieten van een feestje op z'n tijd en ook samen genieten van vooral elkaar. Liefde voelt het mooist als je allebei jezelf kan zijn. Nou, dat gevoel wordt echt uitstekend beschreven door Jannes. Zijn hit Ik wil een boerenmeid vond je vorig jaar in de Drentse Duizend op nummer
1: 670.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
5: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
6: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
7: Goedemorgen, het is 3:03. Tijd voor de headlines van het nieuws. Het nieuws uit Drenthe, dit zijn ze. De Noorgerbrug en de N373 zijn nog langer afgesloten voor verkeer. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en die dieren zijn bij de wet beschermd. De werkzaamheden rond de Noordervaart liepen al eerder vertraging op. En de gemeente Westerveld gaat in beroep tegen de uitspraak rondom bestrijdingsmiddelen in de sierteelt. De gemeente moet van de rechter meer onderzoek doen, maar daar is Westerveld het niet mee eens. De Raad van State die buigt zich nu over de zaak. En Drenthe is de provincie met de minste vrouwelijke wethouders. Minder dan 17% van alle wethouders in de provincie is een vrouw. Dit en veel meer ook op rtvdrenthe.nl. En dan gaan we naar het weer met Hans Nienhuis.
8: Er is veel bewolking deze morgen en daaruit kan zelfs een beetje regen vallen. Later krijgt de zon wat ruimte, maar het blijft een gemeente.

0: windweerbeeld van deze morgen. Tegen de middag is het een graad of 3 tot 24 bij een zwak tot matige noordoostenwind. Maar vanaf de voormiddag kan zich wel weer een losse plaatselijke bui ontwikkelen.
1: Zometeen hier op Radio Drenthe. Meer nederpop tot aan 10 uur alleen maar muziek van Nederlandse bodem. Met onderweg hier Bluff en ook Lief komt eraan.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: De Schatkist van Nederland.
1: Deze week staat de Schatkist van Nederland hier op Radio Drenthe helemaal in het teken van Frankrijk. Ellen ten Damme laat met Tour de France horen dat ze moeiteloos muziek, theater en verbeelding weet te combineren. Het nummer ademt de sfeer van een zomerse wielerronde vol vaartromantiek en Franse charme. Het nummer neemt je echt vanzelf mee naar slingerende bergwegen, juichende supporters en de magie van de Tour. Ja, uit de Schatkist van Nederland, Ellen ten Damme. Hier is ze met Tour de France.
0: De Schatkist van Nederland.

0: 9.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Robert Oosting.
2: Spannend moment. Gisteren op dit tijdstip maakten we contact met Robert. En viel al het stroom uit. Dus we gaan kijken of we het nu wel voor elkaar krijgen. De Trekkertocht. 3 weken lang rijden we met een trekker door onze mooie provincie. En deze week is verslaggever Robert Oosting op pad. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ah, fijn om jou te horen.
3: Ja, insgelijks. Gisteren ging dat helemaal verkeerd.
2: Ja, dat ging helemaal. Ja, toen hoorde we je heel even.
3: En nu hoor ik weer jou niet. Hallo? Ja, nou wel. Nou ja, hoor ik je wel.
2: Geen grapjes, Robert. De Trekkertocht.
3: Nee, dat was geen grapje. Ik wil die echt even niet meer.
2: Echt niet? Oh, oké. Okay. Nee. Nou, ik zou zeggen, alsjeblieft, de microfoon is van jou.
3: Cameraman Mark, die maakt ons even
2: helemaal gek. Dat kan natuurlijk, hè.
3: Die ons
2: vandaag
3: even angst weer doet uitbreken. Maar. Ja, nou, ik begon maar gewoon te ratelen. Wij bent hier bij de kudde van ja, Ann Loist, maar we bent in Ann. En daar heeft de trekker overnacht. Daar moet zo even over hebben, want er is nog wel met de olie aan de hand. En als Gerrit Heek neigenaar zit te lusten, dan wil ik hem al vast geruststellen. Dan eigenlijk is er niks met de olie aan de hand, maar dat komen we zo op. Bert en Petra, die zit hier bij mij, of ik zit eigenlijk bij hun, zo is het. Want we moeten de boel niet omdraaien. En gisteren hebben we elkaar getroffen midden in het natuurgebied waar jullie de koeien hebben staan. En vandaag ben we op de ranch, hè?
4: Klopt, klopt.
3: Een prachtige vergelijking maakt tussen de Yellowstone, de prachtige serie uit Amerika. Met de Rangers en de Cowboys. En eigenlijk doen jullie dat werk ook maar dan hier in Drenthe.
4: Helemaal juist, helemaal juist. Ja, zo gaat dat alle dagen weer.
3: Ja. Ja. Wat begint de dag straks met koffie? Maar
4: ik heb al wat maaiwerk in de polder, dat ga ik straks even doen. Yeah. En de rest is vrij maaien.
3: De koeien die maait niet?
4: Ja, ook wel wat. Maar wat er dan staan blijft, dan moet toch in weg.
3: Dat doe je met een bosmaaier of zo? Of met een machine?
4: Met machine ervoor, ja. Een vingerbalk, bosmaaier. Ja. Dat soort werk, ja.
3: En Petra, wat is je taak vandaag?
5: Ik ga in de administratie. Oh. Heerlijk daarbinnen. Ja, het is niet anders. Hoort er ook bij.
3: Achter mij is ook een winkel, geloof ik.
5: Ja, we hebben hier een winkel waarin we het vlees van de Schots Hooglanders verkopen. En wat andere leuke en lekkere dingetjes. Ja. En die is morgen weer open.
3: Okay, dus, die bestier jij dan ook?
5: Ja, dat ben ik ook inderdaad degene van die alles mag regelen.
3: Juist. Nou, hartstikke fijn in ieder geval dat de trekker hier op tarf kon staan. Heeft zich goed gedragen?
4: Ja, normaal. We hebben er niks van gehoord. Hartstikke mooi rustig was er.
3: Gelukkig, daar ben ik blij van.
4: Ja, zelf ook in het buurtje, ja, dus daar ben je er zelf bij.
3: Dat is helemaal waar. Maar we zullen dus even naar de trekker toe lopen met Henk. Henk zit ook bij ons. Henk is de chauffeur van vandaag. Een van de vrienden van RTV Drenthe. Of nou, eigenlijk is het net een klein beetje anders. Hè? De vrouw is geloof ik een vriendin van RTV Drenthe. Die heeft gezegd, nou Henk, doe maar eens.
6: Ja, doe maar.
3: Ja. Je hebt er helemaal geen aardigheid aan, man.
6: Nee.
3: En dan moet je de dag met ons op stap.
6: Ja, maar als je aan poosje trouwt bent, dan ken je je plek wel.
3: Ja, dat geloof ik direct. Nou, dan hoop ik dat je vrouw je eeuwig dankbaar... Wij bent je in ieder geval wel eeuwig dankbaar. Goed. Maar Henk, jij bent boerwest.
6: Ja.
3: En ook verstand van trekkers.
6: Nou, een beetje.
3: Zullen we eens even naar de jullie kijken? Want ik heb er altijd hef namelijk, want dat is het verhaal, zegt dat er wel een sloggie lust. Liedertje per dag. Ik denk, nou, dat weet ik niet. Ik heb zelf een olle Harley Davidson, dus een liedertje per dag kwam mij niet helemaal onbekend voor. Maar menig boer die ik spreuk heb, die zegt, nou, dat is wel heel veel. En ik elke dag aan het peilen, op die manier. En er ging maar niks hoe. Dus ik denk, nou, voordat wij straks de trekker van Gerrit Heek uit Sleen kapot hebt, moet er maar eens even een expert bij hebben. En in dit geval is dat in de vorm van Henk. Moet ik je nog even een doekie pakken, Henk? Want we hebben in het kassie hier een doekie liggen. Of veeg je hem zo in de broek af? Ja, echt?
7: Nee, joh.
3: Oh, ik schrok al. Dit is een mooie blauwe... Even kijken, hoor. Dit... Liekt toch niet verkeerd als op het eerste oog zo?
6: Hij is bijna op maximum. Dus ja, er is niks aan de hand. Zie je dat? Kun je het zien op...
3: Ja, en dat is minimum. Die twee ballen gingen daar een streepje tussen zitten.
6: Ja.
3: Zouden de pijlstakken nou indrukt dan? En dan de roede haalt.
6: En dan even weer op nee.
3: Ja. Zo even kijken of dit allemaal goed gaat. Ah, dit is toch super?
6: Hartstikke mooi, hoor.
3: Ja. Niks aan de hand. Nou, en het is simpelweg zo dat ik er nog geen liter bij in dan heb. En ik geloof Bert en Petra ook niet. Of al, nee, jullie hebben er stiekem... Nee, die schudt ook van nee. Niet stiekem bijvoorbeeld. Dus ik denk dat Aal dat iets met die trekker dan heeft. Ik weet niet wat. Dat het er al een liter bij in doen is. Het is in ieder geval helemaal goed. En de temperatuur zal niet liggen. En de trekker zal niet liggen. We kunnen nog even heel snel de radiator kijken of de koelvloeistof in zit. En ja, dat is ook allemaal dik en nader. Nou, dan is trekker die er klaar voor, Dimitris. En wij ook. We komen straks nog, geloof ik, een buigje tegen op weg naar Eekst. Maar dan mag de pret niet druk. We hebben een regenpak bij ons, dus het komt helemaal goed. Vanuit Eekst giet de reis overrolde naar Am, naar uiteindelijk Grollo. En daar zullen wij vandaag stoppen. Dus zoek ons op onderweg. Als je denkt, we hebben een mooi verhaal of anders wat, dan, ja, dan meld je. En nog één klein ding. Dat wil ik toch nog even zeggen. Wij hebben voor mensen die meute hebt om de schoenen aan te trekken. Ergens op de kar geloof ik nog schoenlepels liggen die wij gisteren kregen hebben van Roelof uit Tienarel. Ja, hier ligt ze. En als er dus mensen zijn die verlet hebben van zo'n hele lange schoenlepel, lang genoeg voor mij en ik ben bijna 2 meter, dan geven wij die gratis weg. Dus meld je bij de trekker. En ook kleinere modellen trouwens. Dus ja, daar kunnen we ook nog even een mooi handeltje van maken. Ik mocht geen geld voor vragen voor Rob, dus dat is dan even wat het is. Maar wij gaan in ieder geval die trekker aan trappen en die kaart op. Oh!
5: Ik heb begrepen dat jullie droge worsten missen de hele toertocht.
3: Ja!
5: Je hebt enorm erom gezeurd.
3: Ja, dat klopt.
5: Ja, ik kan er niet achter blijven. Oh. Voor onderweg, jongens.
3: Peter, wat super. Hartstikke mooi. En dit bent echt droge worsten voor jullie eigen...
5: Van onze eigen koeien natuurlijk. En lekker gekruid, kruidnagel erin. Daar houden wij van.
3: Nou, moeten ze nog even dreugen? Moeten ze nog even naar Wiemel?
5: Nee, je kunt ze gewoon open doen en eten.
3: Nou, mochten wij geen lunch hebben onderdag, we gaan vandaag zeker even een stukje proberen. En het is niet om Aalder de ogen te steken. Maar dit ben al de weet ik hoeveelste, hè, Aalder de Oosterhuis. En je hebt er nog geen één gehad. En ik wel, dus ik weet niet wat jij verkeerd doet en ik niet. Maar hartstikke bedankt in ieder geval.
5: Ja, goed.
3: En dat is wat wezen met maken dat we op Eekst aankomt. Tot straks.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Blom maakt je blij. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. op onlinebibliotheek.nl.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Radio Drenthe.
15: Koffie en keuvel.

0: 8 tijdens de Classic GP.
1: Dat hoor je goed. Je maakt kans op een helikoptervlucht tijdens de Classic GP. Ja, je maakt sowieso kans op 2 kaarten voor de Classic GP op het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus. Wat gaat daar nou gebeuren? Nou, het hele weekend wordt er met oude racewagens en motoren geraced op het circuit. Ik zit even te kijken, maar dat ziet er echt spectaculair uit. Dat zijn echt ook oude Formule 1-wagens.
2: Ja, alles op
1: en
2: aan.
1: En dat is nog zonder halo.
2: Ja.
1: Dat is bijzonder om te zien, hè?
2: Ja.
1: Dat ben je helemaal niet gewend.
2: Ik weet eigenlijk niet, misschien is dat tegenwoordig wel verplicht, hoor. Dat je een soort van beveiliging nog inbouwt, ook in oude auto's. Dat zou best kunnen, maar het zijn in ieder geval klassieke raceauto's en ook klassieke racemotoren. En dat ga je allemaal zien die zondag, ja.
1: Ja. En dan maak je ook nog een keer kans op de hoofdprijs. Dat is namelijk dat je gewoon in een helikopter stapt.
2: Ja.
1: En dat je gewoon boven het circuit gaat kijken vanuit de helikopter.
2: Precies. Onder alle winnaars verloten we vrijdag 1 helikoptervlucht voor 2 personen.

0: Dus dat zou hartstikke leuk zijn als je die er nog bij wint.
1: En stel je voor, je woont in Bijlen en je denkt, ik wil mijn huis nog even van de bovenkant zien. Is daar ruimte voor, David? Weet jij dat?
0: Oh, dat zou ik niet durven zeggen. Nee? Volgens mij is die helikoptervlucht, blijft die in principe in de buurt van het circuit.
1: Okay.
0: Maar als hij hoog genoeg is, dan kun je Bijlen wel zien liggen.
1: Ja, dat is waar. Ja, ja, je kan de hele provincie zien liggen, inderdaad. Ja. Ja, het is nogal wat. Je moet het wel durven om in een helikopter te stappen. Maar even een klein zetje. Ja, de ervaring van je leven lijkt.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Boven het circuit. Wat zijn we aan het doen hier bij Radio Drenthe? Nou, we hebben een polygoonstem. Dat is zo'n ouderwetse stem die je vroeger op het nieuws hoorde, weet je wel. Ik kan het niet nadoen, maar je gaat het zo meteen horen. En dan denk je, ah, zo'n stem. En die gaat een paar details vertellen over een artiest. En aan de hand daarvan is aan jou de vraag, ja, over wie heeft deze stem het? Zullen we eens gaan luisteren naar de opgave?
0: We gaan het horen.
2: Bestaat er een grotere legende binnen de rock'n'roll dan deze man? Hij groeit uit tot een wereldwijd fenomeen en wordt voor miljoenen bewonderaars de verpersoonlijking van een nieuw muzikaal tijdperk. Bijna een halve eeuw na zijn overlijden trekken nog altijd talloze fans naar Graceland, waar zij hun eer bewijzen aan hun grote idool.
1: Nou, die is wel te doen, toch?
0: Jawel, jawel.
1: Op de donderdagochtend. Ja, jouw kans op 2 kaarten voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen. En ja, zoals David al zei, je maakt als je wint meteen kans op de hoofdprijs. Dat is namelijk om met een helikopter boven het circuit te vliegen. En dan maak je het echt mee op een spectaculaire manier. Goed, ja, over wie ging dit? Heb je enig idee, dan mag je nu bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. 0592-33-11-88. En volgens mij is hij wel te doen deze ochtend. 0592-33-11-88. Ah, Graceland. Kan natuurlijk maar één zijn, hè? Laat maar weten. 0592-33-11-88. Voor jouw kans op 2 kaarten voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Dit is Bruno Mars op Radio Drenthe.

0: de vlucht tijdens de Classic GP.
1: Aan de telefoon heb ik Joop. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hoeveel bakken koffie heb jij al gehad vanmorgen?
2: Ik heb nog geen koffie gehad, alleen aan de thee.
1: Maar je weet toch dat je luistert naar Koffie en Keuvelen?
2: Ja, ja, maar ik kan ook keuvelen zonder koffie.
1: Ja, maar dan had het toch maar thee en keuvelen gegeten.
2: Ja, ja, nee, maar s'morgens begin ik altijd met thee. En dan gaan we later op de dag wat over naar de koffie.
1: Oh, dus met andere woorden zeg jij van, we moeten dat programma aanpassen. We moeten dat omdraaien.
2: Je hoeft het voor mij niet aan te passen, maar ik pas mezelf aan.
1: Ja, nou ja, goed. Je bent er helemaal vrij in, Joop, hoor. Hey.
2: Mooi, man.
1: Ja, ja, ja. Waar bel je vandaan, Joop?
2: Ik kom uit Koekangen.
1: Kijk eens. Kijk eens. En is het daar ook bewolkt?
2: Het is, ja, het is bewolkt, maar het is wel aangenaam zo buiten. Ja,
1: ja, het is wel lekker warm, hè? Dat is dan wel weer fijn.
2: Ja, ja, prima weer zo. Ja, hoor.
1: Ja, ja, lekker zeg. Heb je nog wat op de planning staan vandaag?
2: Nee, nee, rust en kalmte. Nee, oh. Ik denk vanmiddag even op de fiets of met de motor. Even kijken.
1: Zo, het is maar net of je nog energie hebt voor de fiets en anders voor de motor.
2: Ja, anders voor de motor, ja. Oh,
1: lekker zeg. Wat voor motor heb je?
2: Nou, er staan er wat meer.
1: Oh, ja, een hele collectie.
2: Er staan er wel een paar, ja. Ja, nee, een BMW, een Indian, Moto Guzzi en nog een paar Honda's.
1: Zo! Zo, ja. Dus een groot liefhebber hier aan de telefoon.
2: Dat klopt, ja, ik ben wel aardig van de motorfiets.
1: Ja.
2: Maar ook aardig van de TT.
1: Ja, dat begrijp ik, maar dan sta je dus elke keer als je nu besluit om te gaan rijden, dan heb je het volgende probleem, met welke ga ik vandaag?
2: Nee, dat is nooit een probleem. Nee, gewoon altijd hopen dat er eentje doet. En dan,
1: je hebt dan voor de donderdag heb je een speciale klaarstaan en voor de vrijdag weer een andere. Dat...
2: Nee, valt mee hoor. Nee.
1: Oh, oké. Nee, dat is helemaal duidelijk. Zeg Joop, ja, je bent een groot liefhebber dus van motoren en ja, de Classic Grand Prix komt eraan op het TT-circuit in Assen. We hebben hier twee kaarten klaar liggen en de hoofdprijs natuurlijk, dat is een helikoptervlucht. Maar eerst maar eens even kijken of jij het antwoord goed hebt op de vraag, hè?
2: Ja, nou, dat lijkt me duidelijk. Dat is Elvis.
1: Dat is Elvis, zeg jij. Nou, we gaan nog even luisteren naar de opgave. En dan kijken we eventjes of we Elvis daaraan kunnen linken, oké?
2: Ja, komt prima.
3: Bestaat er een grotere legende binnen de rock'n'roll dan deze man? Hij groeit uit tot een wereldwijd fenomeen en wordt voor miljoenen bewonderaars de verpersoonlijking van een nieuw muzikaal tijdperk. Bijna een halve eeuw na zijn overlijden trekken nog altijd talloze fans naar Graceland, waar zij hun eer bewijzen aan hun grote idool.
1: David zit hier. Wat zeg jij ervan?
4: Ja, ik weet het antwoord wel, maar ik heb de opgave ook bedacht. Dus... Dat is niet zo spannend. Ja.
1: Dus?
4: Ja, volgens mij is het goed.
1: Het is goed, ja! Joop, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, mooi. Dankjewel.
1: Jij krijgt twee kaarten voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus. Dan kan je al die oude raceauto's en oude racemotoren zien racen, ja, over het mooi circuit. En we gaan je gegevens noteren. En ja, dan ga je in de hoge hoed. En wie weet, word je later deze week nog wel terugbeld. Dat kan morgen al zijn, toch, David?
4: Vrijdag. Is het morgen vrijdag? Ja, morgen is vrijdag. Ja, morgenmiddag om 4:15 ongeveer. Dan trekt Jeffrey een naam uit de hoge hoed van alle winnaars. En ja, diegene mag met een helikopter boven het circuit.
1: Oh, dat zou ook wel mooi zijn, Joop, hè?
2: Nou, ja, ja. Ja, dat zou bijzonder zijn.
1: Ja, ik ga voor je duimen, Joop. En Elvis Presley, die wordt even gedraaid op Radio Drenthe.
2: Mooi zo.
1: Succes vandaag met alles.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
1: Doei. Hoi, hoi.

0: KTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
4: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Goedemorgen, 1 minuut over 10:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is David van der Spoel.
6: Goedemorgen. De Noorderbrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd. En daardoor schuiven de werkzaamheden verder op. Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor de nesten, eieren en jongen niet weggehaald kunnen worden. Bouwbedrijf Structon verwacht het werk nu op zijn vroegst half september te kunnen hervatten. Tenzij de vogel opnieuw gaat broeden. En volgens het bedrijf is dat een reëel scenario. De werkzaamheden liepen al eerder vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Noordgevaart meer tijd kostte dan verwacht. Drenthe heeft het minste aantal vrouwelijke wethouders van Nederland, net als 4 jaar geleden. Gemiddeld minder dan 17% van alle wethouders in onze provincie is een vrouw. De gemeente Coevorde is een uitzondering. De wethoudersposten zijn daar eerlijk verdeeld over 2 mannen en 2 vrouwen. Assen, Hogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en Noorderveld hebben een college met alleen maar mannelijke wethouders. En VV Havelten kan het nieuwe clubgebouw voorlopig nog niet gebruiken. Gisteren werd het gebouw opgeleverd, maar de omgevingsvergunning is door de rechter afgekeurd. Omwonenden vrezen geluidsoverlast en stapten naar de rechter en met succes. Volgens de gemeente Westerveld kan het nieuwe clubgebouw gewoon blijven staan, maar moeten ze voor de juiste vergunning opnieuw naar de tekentafel. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
7: Er is veel bewolking deze morgen en daaruit kan zelfs een beetje regen vallen. Later krijgt de zon wat ruimte, maar het blijft een gemengd weerbeeld van deze morgen. Tegen de middag is het een graad of 3 tot 24 bij een zwak tot matige noordoostenwind. Maar vanaf de voormiddag kan zich wel weer een losse plaatselijke bui ontwikkelen.
5: Muziek onderweg op Radio Drenthe van Shaboozie en Womack & Womack komt er ook aan.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
2: 3 weken lang rijden we met een trekker. Ah, niet zomaar een trekker, een mooie rode trekker.
3: Digger International.
2: Rijden we door onze provincie. En deze week is verslaggever Robert op pad. Hij legt ongeveer 30 kilometer per dag af. En zo zie je ook wat van de prachtige provincie. Je kan alles bekijken ook op TV Drenthe. Robert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Waar ben jij inmiddels?
4: Nou, wij bent van Anne op Eekst aan gegaan. En compleet spontaan, dit is niks geproduceerd. Het bleek dat hij een boerderijenfietstocht aan de gang was. En dat is nog helemaal leuk, nee. Want Eekst is een van de dorpjes in Drenthe met misschien wel de grootste trekkerdichtheid van heel West-Europa. Dat laatste moet je niet opzoeken, want dat heb ik er zelf bij verzonnen net. Maar laten we voor deze bijdrage er even vanuit gaan dat het zo is. Nou, je kunt al zien dat dit niet Oost trekker is. Want het is geen karrejachter, die van Oost die daar. Maar het is exact dezelfde. En ja. Ik weet niet of je wat verstaan hebt van techniek, maar zo worden dus kleine trekkerties gemaakt. Wij laten ze maar mooi hebben geworden straks. En misschien ligt er straks wel een, ja, ik weet niet, lekker trekker eieren. Nou, dat slaat allemaal nergens op, maar goed. Ja, precies, we zullen zien wat er straks van komt. Wat, is dit van jou, Wim, of niet?
5: Nee, die bent niet van mij. Nee, okay. Nee. Ik maak hier op de boerderij altijd een mooi wezen. En ja, de eigenaar van de boerderij hier, mijn kameraad, die is wel erg met Volvo's begaan. Yeah. Dus die starten gewoon bij de alle Volvo's.
4: Ja, maar toch ook wel, ja, want ik zie daar inderdaad. Een alle Volvo, een alle Renault. Dit liep wel een Duits, of wat is het?
5: Er is nog een alle Duits, ja. We hebben een Renault. We hebben er helemaal voor aan nog een Gultner staan. Een al Duits ras, ja, merk. En ja, maar de liefde hier is eigenlijk wel Volvo's.
4: En toch zie ik 2 in McCormick Internationals 423. Want achter ons karregie daar, ja, je kunt hem bijna niet zien staan achter die grote Miedema-wagen. Ziet er nog één. Ja. Maar dit zijn ook wel vrij populaire trekkers, hè?
5: Zeker, en die kon ik voor heel veel tegen. En ja, dit zijn mooie trekkers. En ze worden door de hobbyboer nog gebruikt. De ene van deze trekkers is van een schapenboer. Ja. Dus ze zijn ook nog in gebruik ook nog. En daar is helemaal nog mooi natuurlijk.
4: Ja, dat is hartstikke mooi. In de 423, ik wist dat helemaal niet. Maar dat is blijkbaar ook nog een populair type onder de internationals, als ik dat zo bekijk. Hé, maar die trekkerdichtheid, hè? Want jij staat hier vandaag op het boerenbedrijf hier bij de familie Brinks, geloof ik, een verhaal te vertellen over het boerenleven. De eerappelschuur is, geloof ik, jouw decor vandaag.
5: Ja, dat is zeker mijn decor. En ik mag natuurlijk over mijn eigen stukje werk ook doen in de sukkerbieten. En dat is altijd mooi natuurlijk dat je wat over de landbouw kunt vertellen. En mensen dan wat kunt laten zien ook nog.
4: Ja, precies. Want het is allemaal fietsers hier en toeristen. En net gelijk waren allemaal. Vaders met kinderen die de trekkers even komen bekijken. Maar nog even, man. Ik heb hier een deusje in de hand gekregen van een van de medewerkers hier. Trekkerkaartspel stiet erop.
5: Ja. Ja, dat is een initiatief wat hier in het dorp nog mis.
4: Ja.
5: En dat was wel een heel groot en een geweldig initiatief. Want in een normaal kwartet, ik zal niet eens weten hoeveel erin zit in kaarten. Maar wij hebben hier bijna 100 verschillende tractoren en alle shovels staat er nog bij, geloof ik. Ja. Van alles en nog wat staat erin. Maar in ieder geval 96. Allemaal unieke machines. Ja. En dat is toch wel heel speciaal. En dat is eigenlijk de alle trekkervereniging die ook van hier uit Durbal is. Die hebt ook altijd Joris een grote toertocht. Ja. Daar kunnen we nagaan dat is hartstikke mooi. En door heeft ze een kaartspel van gemaakt. Ja, je moet er even een poosje met bezig zijn om te snappen. Maar om te kijken. En is ook hartstikke mooi.
4: Nou, we kunnen even, want hey, we hebben er nog een deusje. Maar hey, metloop, we hebben daar geloof ik te binnen leuk je net al zien. Een groot bord hangen. En daar hangt alle de kaarten ook op. Aan de wand van de eerappelschuur. We zullen er even, oh, bliksem, even heen lopen. Kijk, melkbus achter op Corrigie. Nou, dat weet deze week ook nog hard. Even kijken, hoor. Ja, kijk. Dan bouwen we er bijna. Het is even een stukje lopen. Maar hier hangt alle kaarten mooi uitstald, zeg maar. Heb jij zelf ook een alle trekker, Wim, of niet?
5: Nee, er ben hier genoeg, dus ik kan er altijd één pakken. Ik ga je metnemen wel.
4: Werkt dat hier zo? De sleutel zit erin?
5: Ja, nou, niet altijd, maar ik weet hoe ik ze moet krijgen, dus dat is geen probleem. Maar dat niet, nee.
4: Het is wel echt heel bijzonder, als ik dit zo zie.
5: Ja, dit is hartstikke mooi. Ja. En alle heel veel markten ben toch ook vertegenwoordigd. En dat is toch wel uniek, dat er in zo'n kleine omgeving zoveel van dat soort trekkers met.
4: Heb jij zelf ook een favoriete trekker bij dit kaartspel?
5: Ik heb een favoriet, ja. Ja.
4: Welke is dat?
5: Ja, dat is eigenlijk wat is. Dat is een oude Volvo, een 650.
4: Yeah.
5: In dit geval in een cabrio-uitvoering, zoals dat mooi zijn. De cabine is eraf.
4: Yeah.
5: Maar daar zit zo'n mooi geluid in als dat ding laf.
4: Is dat zo?
5: Ja, daar zit echt gewoon heel mooi geluid in.
4: Wat maakt dat geluid bijvoorbeeld aan, zoals van die International?
5: De hoedelaar die erop zit, die moet er ook echt op hebben. En dat maakt ook echt dat geluid.
0: Hij is al voer.
5: En hij is niet afvoer, maar het is gewoon, ik vind het gewoon geweldig. En bij de zomerdag zit hij erop en dat is mooi weer. Hè? En dat is een cabrio toch het allermooiste.
4: Ja, vertel mij wat. Je moet je wel insmeren, want ik begon al te vervelden.
5: Maar dat moet erin bij. Maar het is gewoon, het is iets. En eerder hebben we hier het bedrijf ook zo'n trekker gehad. En hij is dan weer terug. Ik vind dat wel hartstikke mooi.
4: Ja, precies. Ja, ja. Ik loop nog even gewoon naar deze meneer toe. Want die was hier met twee kinderen. Die is geloof ik... ik geloof dat jij ook echt een trekkerliefhebber bent, hè? Of niet?
6: Ik, hè? Ja zeker. Nee, niet.
4: Nou, jij vertelde ons eigenlijk net dat ik de grootste trekkerdichtheid had. Dus,
6: dat kortspel. Sowieso.
4: Ja. Ja. Heb je ook een favoriet?
6: Een favoriet? Een McCormick.
4: Toch wel?
6: Zeker.
4: Kijk, met jou kan ik praten. Wil je ook nog wat zeggen? Ja, dit is een grote, hele grote... Ja, is dat zo? Traptrekker liefhebber.
6: Traptrekkers, ja, dat mooiste.
4: Ik zal nog even... Heb jij ook een favoriete trekker? Nee, dat snap ik. Dat is doodeng als er een man met een microfoon op je afkomt. Dat geeft ook helemaal niks. Maar goed, wij gaan nog even lekker deze trekkers bewonden hier op het Arf. En dan hoor je ons straks voor weer. Want we hebben nog een heel leuk neetje. Dat heeft iets te maken met de bartjes die wij al de hele week uitdeelt. Dus tot zo, Dimitris.
1: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
7: Radio Drenthe.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
5: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
11: Maar ook wel joken. Het is een Veldhof.
10: Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
10: Maar mij?
11: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
12: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Radio Drenthe.
15: Koffie en keuvel.

0: Goedemorgen, het is 11:05. Dit is een bijzonder moment hier op Radio Drenthe. Koffie en keuvelen, mijn naam is Dimitris. Want Wim, die hoor je zo meteen op Radio Drenthe. Maar Wim is er al.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja. Welkom in je eigen programma.
0: Welkom in je eigen programma.
1: Ik zei net tegen David, ook een andere collega. Ik heb deze week een identiteitscrisis. Want ik ben net 2 dagen René geweest en vandaag ben ik Anouk.
0: Ja.
1: Dus, en morgen is er nog hoop, want dan mag ik mezelf weer zijn.
0: Oh ja? Ja. Dan ben je gewoon weer...
1: Dan ben ik gewoon weer Wim.
0: Gewoon weer Wim.
1: Ja. Het is even een beetje schuiven deze week, maar dat geeft ook niks. Een keer wat anders.
0: Hè? Zo is dat. Het is
1: verandering
0: een
1: van spijs doet eten.
0: Zo is dat.
1: Zeggen ze. Ja.
0: Het is een hectische week, want het programma heet Koffie en Keuvelen. Alleen gisteren hebben wij hier een stroomstoring gehad bij Radio Drenthe.
2: Nee!
0: Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle koffiezetautomaten zijn geploft, hè?
1: Ja, dat is wel een dingetje. Maar er is... Een cateraar heeft hier een hele grote bak vol met koffie neergezet. Dus er staan nog een paar liter. Dus dat komt allemaal goed, denk ik.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Lekker. En David heeft een geheim plekje ontdekt in het pand.
2: Oh. Ja, er is ergens nog één apparaatje voor oorlogs, maar die doet het. Er komt goede koffie uit, dus maar niet doorvertellen hoor, want dan kunnen we daar mooi koffie.
0: Ja, maar jij had het over een noodtrap, die had ik nog nooit gezien. Die moet je omhoog en dan helemaal naar achteren en dan
2: Je moet er wel wat voor doen inderdaad. Het komt je niet aanwaaien, maar dan heb je een goede koffie.
1: Oh. In de krochten van dit pand vind je soms de meest leuke dingen. Ja, mooi.
0: Mooi. Ja. Ik heb nog een goede tip trouwens.
2: Mm. Oh.
0: Ja, ik heb nog een goede tip. Want als je een auto koopt, dan schrijft hij altijd af, hè?
1: Ja.
0: Maar er is nu een auto in Nederland in 2019 geïntroduceerd. Ik weet niet of jullie die kennen. De Suzuki Jimny.
1: Helemaal niet.
0: Nee. Die moet je maar eens opzoeken. Dat is een hele hoekige auto. Dat is een soort 4x4, heel hoekig.
2: Ja.
0: Suzuki Jimny. Die is in 2019 geïntroduceerd met een vanafprijs van €26.700. En daar staat nu ook, dankzij zijn stoere, hoekerige retro-uitstraling... is die heel aantrekkelijk vandaag de dag. Dus echt jaren later, in 2026. En die dingen die worden nu tweedehands met echt kilometers op de teller aangeboden.
1: Mm.
0: Tussen de 40 en de €50.000.
1: Oké.
2: Okay. Oh.
0: Dus dat is eigenlijk de auto die je had moeten hebben.
1: Is dat een beetje dezelfde als de Fiat Multipla, die zo lelijk is dat iedereen wil hebben?
0: Nou, zoiets. Daar heeft hij wel iets van weg. Hij is iets mooier.
1: Ja.
0: Hij heeft er wel iets van weg, inderdaad.
1: Oké, okay. Ja, wonderlijk ding.
2: Maar lekker een beetje op onze oude op Chakbak.
1: Ja, klopt. Was ook zoiets.
2: Ja.
1: Ja. Nee, dan maar de Multipla, denk ik.
0: Ja. Ja. Ik denk, het is toch een handige tip voor als je denkt van... ja, shit, als ik een auto aanschaf, ik rijd ermee de garage uit... dan is hij al de helft minder waard.
1: Ja, zo gaat het wel.
0: Koop dus zo één, dan wordt hij steeds meer waard.
1: Oké. Okay.
0: Goed, ik wou toch eventjes doorgeven.
1: Mooi.
0: Zeg, Wim, ik zie dat je iemand hebt meegenomen hier in de studio. Rutger van Barneveld, wat wil je? Rutger.
3: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Oh, nou, dan gaan we dat gelijk maar even doen. Wat een zomerrit, hé.
1: Tafels en stoel aan de kant. Kom op.
0: Jongens, daar gaan we. Haal een teug adem en zing lekker mee.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
2: Ja, leuk, leuk, leuk. 3 weken lang rijden we met onze trekker door onze mooie provincie. En deze week is verslaggever Robert Oosting op pad. Hij legt 30 kilometer per dag ongeveer af. En de grote vraag is, ja, loopt hij een beetje op schema? En waar is hij beland? Robert, goedemorgen.
3: Nou, ik heb het schema maandag al loslaten. Dat is geen doen. Hè. Je maakt een planning en dan rijaarings in. En dan kon je onderweg weer tekenen. Dat is waar we net waren bij de trekkers en de boerenfietsdag was. Wak niet van op de hoogte. Maar goed, ja, dan moet toch even stoppen. Om die mooie trekkers te bekijken en een praatje te maken. Maar wij waren eigenlijk onderweg naar Elke Berkepies. En die woont ook in Eekst. En ja, dat is niet helemaal zomaar toevallig dat wij hier naartoe onderweg waren. Want Elke die doet iets wat, nou, ik denk iedere Drent wel aan het hart giet. En dat heeft te maken met ons iconische mascotte. En dat is Bartje. Nou, daar ben je helemaal gek van, hè?
4: Ja, ik ben lyrisch van Bartje.
3: Hoe is dat zo kom?
4: Nou, het is begonnen met, ik ben ook babs. En de bruidspaarden die in de gemeente Aanhunt, ze trouwden, die krijgen altijd een Bartje van de gemeente.
3: Yeah.
4: En die mevrouw die dat deed, die stopte ermee, Calavidder. En toen zeiden ze dus van, goh, we zoeken iemand die Bartjes wil pimpen. Nou ja, een lang verhaal kort te maken. Ik heb
3: dat is helemaal uit de hand lopen.
4: Ja, dat is helemaal uit de hand gelopen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, want jij zegt Pim, je kreeg dan een Bartje binnen van keramiek. Ik zie daar blanco Bartjes staan.
4: Ja, porselein en polystone.
3: Ja.
4: De zandkleurige hier bijvoorbeeld.
3: En die maak je dan helemaal tot een uniek item?
4: Ja, ik geef ze een broekje aan, kleertjes, kleurtjes, klompjes of schoentjes. Maak er soms meisjes van. Alles kan.
3: Ja. Ja, ik weet dat RTV Drenthe ook al eens weggegeven heeft als een relatiegeschenk. Nou, zo bent er heel veel bedrijven in Drenthe die dat denk ik doet.
4: Precies.
3: En die komt allemaal bij je uit.
4: Ja.
3: Ja. Want dat is dus begonnen omdat je zelf babs bent en dan om de Bartjes die voorgeven we naar de gemeente wat te pimpen,
4: ja,
3: zeg maar.
4: Precies.
3: Mooi Drents woord te gebruiken.
4: Ja.
3: Toen dacht je, nou ja, dat rolt dan zo verder en verder en verder.
4: Helemaal uit de hand gelopen, wat heet. Ik vind het hartstikke leuk om te doen natuurlijk. Ik doe niks anders meer. Ik heb mijn baan opgezegd. Mijn reguliere baan.
3: Speciaal om Bartjes te kunnen aankleden.
4: Ik was en babs. En ik had nog een baan als coördinator in de

0: Ja, ik zie je een Bartje Ketting om de nek hangen. Wat ben je dan aan van de artikel?
1: Nou ja, wat had je toen allemaal? Een asbak, een koek.
0: Ah, oh, zo. Een ja, koek. Alles wat met Bartje te maken heeft.
1: Ja, de boeken natuurlijk. Ja. En, ja.
0: Ja. Wat is een. Want je staat allemaal op Bartjes waar je drank met aan het. Niet naar het benoemen. De Raiffeisen Boerenleenbank. Maar moet geen reclame maken. Ik zie daarnaast iets staan met. Bettes en Diane, Titi-circuit Assen, dat werd allemaal...
1: Dat bruidspaar trouwt op het Titi-circuit.
0: Oh, dat weten ze zelf al of zo? Dit is nog geen...
1: Dit is een verrassing van de babs die hun trouwt.
0: Oké, dus dit moet je eigenlijk nog niet vertellen?
1: Nee, mag je niet verder vertellen.
0: Nee, want als ze nou kijken, dit is live, dan hebben we wel een probleem. Nou, dan knippen we dat wel uit. En hier zien we bijvoorbeeld de hulptroepen nog staan.
1: Ja, de brandweer. De politie, ambulance en hartstikke leuk. Ik heb de stof van de brandweerpakken gekregen.
0: Dit is de echte brandweerstof.
1: Ja, dit is de originele stof.
0: Dus Bartje is ook brandweerend.
1: En van, nou ja, er bestaat uit heel veel lagen, hè, de pakken. Dus, en de ambulancepersoneel net zo.
0: Ook de stof
1: dat
0: van
1: is
0: de
1: ambulance. Eigen stof.
0: Ja,
1: ja, kijk,
0: super.
1: De details die. Die print ik.
0: Bartje die mist nog een mini vuurwapen, zie ik. Maar dat kan misschien de handboeien even wel.
1: Ja, heb ik wel eens gedaan hoor. Maar dat ligt eraan op wat voor politieagent het is.
0: Ja.
1: Sommigen willen ook met hondenbegeleider. En
0: dat kun je ook allemaal maken.
1: Nou ja, dan komt er een hondje bij, ja.
0: Ik schat zo in, hè, en verbeter mij als ik het mis heb. Maar ik schat zo in dat jouw hoofd ook altijd wel aanstiet om dingen te bedenken en te verzinnen. Ja. Dat stopt nooit.
1: Nee.
0: Wat is nou iets waarvan je zegt, dat wil ik nog heel graag een keer maken, een Bartje?
1: Nou, het is meer andersom. Dat ik vragen krijg van, wil je een chirurg maken?
0: Nee, dat begrijp ik. Maar ik kan me voorstellen dat je, omdat je er zo vaak mee aan de gang bent, dat je dan zelf ook wel eens een keer wat zit ervan te zitten.
1: Daar kom ik eigenlijk niet eens meer aan toe.
0: Dat je er niet naartoe komt, maar heb je iets waarvan je denkt, dat liep mij nog mooi om een keer te maken? Of dat ik misschien die vraag kreeg?
1: Nou, misschien die hele grote bij Bijlen een broekje aangeven. Broek aangeven.
0: Dat moet toch de regel weten.
1: Ja, wie weet.
0: 36 vierkante meter speakerstof.
1: Stof, ja, nou ja, ik verzamel alles, hè. Stofjes, draad,
0: bakken vol, kisten vol.
1: Ja.
0: Dit is voor de VVD, zie ik.
1: Daar
0: maak je ook Bartjes voor.
1: Jazeker.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou. Hé, maar ik heb misschien nog wel een leuk aardigheidje om me aan te sluiten. Want jij spaart Bartjes, maar...
1: Ja, geweldig.
0: Had je dit al?
1: Nee.
0: Die kreeg me dus de hele week fort moeilijk versjoeld. Maar goed, daar redden we niet. Maar die kreeg van mij. Die kan dan in de vitrine kijken.
1: Ik ben blij mee. Echt, super.
0: Een uniek item.
1: Ja, dankjewel.
0: Niet geproduceerd in niet na te benoemen winkel ergens in Aard. Maar goed, dat moeten we allemaal vergeten. Maar dit kun je mooi in ieder geval een collectie toevoegen.
1: Ja, geweldig. Dank je. Dit broekje heb ik voor jullie gemaakt met Bart en andere Bartjes.
0: Ja.
1: Maar daar is dus ook weer een sleutelhanger van. Ik ben er heel blij mee.
0: Nou, gelukkig. Daar ben ik blij van. Dan gaan wij eens even kijken of wij in anderen komen kunt. En na anderen op Roldaan. Maar daar stiet de barbecue... Alan.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
3: Radio Drenthe.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Goedemorgen, 3:30. Is het tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is David van der Spoel.
7: Goedemorgen. De Norgerbrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en daardoor schuiven de werkzaamheden verder op. Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor de nesten, eieren en jongen niet weggehaald kunnen worden. Bouwbedrijf Structon verwacht dat het werk nu op z'n vroegst half september te kunnen hervatten, tenzij de vogel opnieuw gaat broeden, en volgens het bedrijf is dat een reëel scenario. De werkzaamheden liepen al eerder vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Norgevaart meer tijd kostte dan verwacht. Drenthe heeft het minste aantal vrouwelijke wethouders van Nederland, net als 4 jaar geleden. Gemiddeld is minder dan 17% van alle wethouders in onze provincie een vrouw. De gemeente Koevoord is een uitzondering. De wethoudersposten daar zijn eerlijk verdeeld tussen 2 mannen en 2 vrouwen. Assen, Hogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en Noorderveld hebben een college met alleen maar mannelijke wethouders. En VV Havelte kan het nieuwe clubgebouw voorlopig nog niet gebruiken. Gisteren werd het gebouw opgeleverd, maar de omgevingsvergunning is door de rechter afgekeurd. Omwonenden vrezen geluidsoverlast en stapten naar de rechter met succes. Volgens de gemeente Westerveld kan het nieuwe clubgebouw gewoon blijven staan, maar moeten ze voor de juiste vergunning opnieuw naar de tekentafel. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: En dan gaan we nu naar het weer. En daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
8: Er is veel bewolking deze morgen en daaruit kan zelfs een beetje regen vallen. Later krijgt de zon wat ruimte, maar het blijft een gemengd weerbeeld deze morgen. Tegen de middag is het een graad of 3 tot 24 bij een zwak tot matige noordoostenwind. Maar vanaf de voormiddag kan zich wel weer een losse plaatselijke bui ontwikkelen.
6: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Diana Ross en Ace of Base komt er ook aan.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Kooi en Keuvel Service Dienst.
1: Vandaag met
2: Bert Hoezen. Hij is van de band Midlife. Goedemorgen is het nog, Bert.
3: Ja, een hele goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen en welkom in de servicedienst hier op Radio Drenthe.
3: Ja, dankjewel.
2: Jij staat met alle anderen op 18 juli, dat is dus komende zaterdag, sta jij in Emmen.
3: Ja, dat klopt, dat is correct.
2: Ja, vertel eens, wat gaat er gebeuren in Emmen?
3: Nou ja, in Emmen hebben we elk jaar het grote Cellavie-festival, een tweedaags festival met heel veel muziek en straattheater. En wij de spits af op het Hemaplein met onze liveband en met nog wat andere bandjes morgen of zaterdagavond.
2: Ja, het wordt ook wel het grootste dorpsfeest van Emmen genoemd, ja, van de stad Emmen. Ja. En gaat er allemaal gebeuren?
3: Wat er allemaal gaat gebeuren, nou, ik ken niet het hele programma uit mijn hoofd, dat moet echt even bij de organisatie zijn, maar wij trappen af om 5 uur met, zoals ik zeg, echte liveband, echte handgemaakte muziek. Het is wat anders dan een DJ of mensen die inmiddels alleen een microfoontje staan te zingen. En we hebben een aantal leuke bandjes waaronder wij met Midlife en de New Now, een heel leuk jong bandje die speelt, Oxford Miners, als ik het goed heb. En als afsluiter op de avond, Sister Sister. En dat zijn allemaal hartstikke leuke bandjes, maken hele leuke muziek. Nou, je staat op een fantastisch leuk plein tussen de Hema en de Grote Markt in Emmen. Met heel veel terrasjes en hapje drankje erbij. Dus ik zou zeggen, kom allemaal en geniet van het lekkere weer en van de mooie muziek.
2: Ja, het klinkt wel alsof jullie al bezig zijn met grote voorbereidingen. Hoeveel werk gaat er nou precies in zitten?
3: Er zit best wel veel werk in. Gelukkig hebben wij zelf niet zo heel erg veel werk. De band Sister Sister, die hebben hun spullen er allemaal staan. Dus die denken dat die al 3 dagen bezig zijn met opbouwen. En wij komen op het laatste moment onze spullen erop zetten en maken lekker muziek. En daarna dan gaan we heel snel weer weg en laten we de ruimte over voor de rest.
2: Heel goed. En wat kunnen bezoekers verwachten? Nieuwe nummers of ook oud materiaal of alles door elkaar?
3: Van alles door elkaar, denk ik. Wij spelen hoofdzakelijk covers. We hebben een aantal eigen nummers, waaronder ons Drentse Land. Wat ook regelmatig bij jullie eens een keer op de zender wordt gedraaid. En Sitting in the Sun is een nummer die we zelf hebben gemaakt en geproduceerd. Dus die zal ook ongetwijfeld nog wel voorbij komen. En het repertoire van andere bands ligt een beetje in het verlengde, denk ik. Lekkere poprockmuziek, lekkere luisterliedjes, dansliedjes en alles wat erbij komt kijken.
2: Ja, precies. Ja. Dus voor mensen die Midlife nog niet kennen, dan zou je het zo willen omschrijven dus.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Nee, helemaal goed. Cellavie in Emmen. Het is een tweedaags festival, maar jullie staan er dus zaterdag vanaf 5 uur, zei je?
3: Ja, vanaf 5 uur tot 6:30 spelen wij. En het is de hele avond muziek. En zondag is de hele dag straattheater en ook muziek. En er is van alles te doen in de binnenstad. Het is altijd heel gezellig. En het belooft heel mooi weer te worden. Niet super warm, dus dat is ook wel eens een keer fijn.
2: Ja.
3: En ik zou zeggen, kom allemaal naar Emmen.
2: En het is gratis, dus de portemonnee kan thuis.
3: Ja, het drankje zal betaald worden, denk ik.
2: Ja, okay. dat is waar, maar je hoeft geen kaarten te kopen.
3: Nee, anders wordt voor de horeca een beetje armlastig.
2: Ja, dat is waar, hartstikke goed. Hey, dankjewel voor het aan de telefoon komen. En je zei het al, Sitting in the Sun is een nummer die jullie zelf hebben gemaakt. Is het leuk om die even te draaien?
3: Dat lijkt me wel lekker toepasselijk met dit weer, toch?
2: Hartstikke goed. Gaan we draaien op Radio Drenthe. Bert, heel veel plezier, maar ook succes. En maak er wat moois van in Emmen zaterdag.
3: Dankjewel, komt helemaal goed. Bedankt voor het interview.

0: Simon Webb op Radio Drenthe. En no worries.
1: Radio Drenthe.
2: De trekkertocht met Robert Oosting.
0: Ja, 3 weken lang rijden we met een trekker door onze mooie provincie. En alle beelden zijn ook te zien op TV Drenthe. Robert, goedemorgen nog.
3: Goedemorgen, mooi.
0: Hi. Waar ben jij?
3: Oh, ik dacht dat jij de vraag ging stellen. Nou ja, nee, wij bent onderweg naar Rolde, waar ik net zei. En wij kwamen eraan en het is hier op een paar kinderen. Nou, mooi. Hebben jullie vakantie, jongens, of niet? Ja? Oh, nou, wat ben je aan het doen hier, of niet? Ben je gewoon een beetje aan de rondtour met de Skelter vandaag, of niet?
4: Nee, we zijn bij mijn vader nu.
3: Oh, en die woont hier in het dorp?
4: Die woont hier pas net.
3: Oh, die woont hier pas net? Waar komen jullie vandaan dan?
4: We komen uit Winschoten.
3: Winschoten? Nou, dan kun je beter hier wonen in Drenthe.
4: Ja.
3: Ja, misschien voel je dat nog niet zo, maar als je hier een tijdje gewoond hebt, dan denk ik dat dat hartstikke goed ging komen.
4: De huis is nog niet helemaal af.
3: Nee, precies, jullie zijn nog aan het verbouwen.
4: Ja.
3: Ja, precies. Ja, weet je, ik wou hier eigenlijk... Kijk, deze boerderij om de hoek wel eens gezien?
4: Nee, ik ben hier pas net.
3: Echt pas net?
4: Niet vandaag, maar wel wat later.
3: Oh, oké. Okay. En wat is je eerste indruk? Hoe bevalt het hier tot nu toe dan?
4: Leuk.
3: Toch wel?
4: Ja.
3: Gelukkig. En dan hoop ik dat je snel thuis gaat voelen. Je hebt in ieder geval een mooie skelter met een karretje erachter.
4: En we hebben ook nog een huis in Westerlee.
3: Oh, kijk, dat zijn de... Ja, precies. Eigenlijk heb je gewoon 2 huizen.
4: Ja.
3: Heel chic is dat. En wat heb je achter op een skelter liggen dan van moois? Een dikke box, zeg jij. Kan die ook aan, of niet?
5: Ja, die kan aan, ja.
3: Nou, laten we eens even... Oh, dit is een ghetto-blaster. Maar ja, we kunnen anderen niet een ghetto noemen. Dus noemen het maar een brinkblaster.
5: Ja.
3: En hoe giet die aan?
5: Ja, dat doe je met een telefoon. Met
3: nou.
5: Telefoon. Ja, ik heb...
4: Je hebt die helemaal zelf gemaakt.
3: Helemaal zelf?
5: Ja.
3: Te gek.
5: Ja.
3: Heb je dit helemaal zelf gebouwd?
5: Ja, helemaal zelf.
3: Nou, dit is toch super. Ik vind het heel knap.
5: Ja.
3: Hoe ben je daar dan mee begonnen? Hebben we filmpjes op internet gekeken van hoe moet dat? Of gewoon prutsen, draaien?
5: Ja, gewoon draaien, knutselen naar elkaar, een beetje het solderen.
3: Ja.
5: Ja.
3: Bluetooth module erin.
5: Ja.
3: Dikke disco landenboom af.
5: Yep.
3: Nou, ik vind het heel knap.
5: Ja.
3: Kan die ook, hoe hard kan die?
5: Hij kan best wel hard.
3: Ja, hè? Ja. Ja, dat klinkt goed.
5: Ja.
3: Het is muziek wat wij anders nooit op Radio Drenthe zouden draaien. Dus nou hebben de hardcore fans aan de andere kant van de zender ook een klein beetje plezier.
5: Ja.
3: Precies. En wat is jouw favoriete muziek?
5: Ja, een beetje hardcore zoals, ja.
3: Dit?
5: Ja, wel nou, mooi.
3: Lekker hoor. En dan kan ik me voorstellen, dan kan je mooi een rondje door anderen heen fietsen. Ja. Even, of trappen op de skelter.
5: Ja.
3: Stukje muziek erbij.
5: Ja.
3: En dan heb je een prachtige zomer.
5: Ja.
3: Yo. Hartstikke mooi. Ik weet niet hoeveel tijd er nog over is. Jongens, veel plezier vandaag in ieder geval met de speaker. Wij horen jullie zometeen nog wel even voorbij komen. Ach, en er komt nog weer een andere hobby van me. We wonen eigenlijk een verhaaltje maken over de boerderij hierachter. En dit is, wat is dit dan? Een al iets Japans in ieder geval. De meneer die riet er snel van deur. Het is werkelijk waar. Het is een momentopname. Hè? Zo'n stukje verslag wat ik net al zei. Een tijdsframe eigenlijk van Drenthe dorpie. In die 5 minuten daar waar je bent. En er gebeurt van alles. Ik wil eigenlijk even naar deze boerderij toe. Daarom stunden wij hier voordat al die andere gekkigheden gebeuren. Want ik vind dit by far het mooiste erf van Drenthe. Als je dit zo ziet. En ja, nou komt het. Want dan kun je wel zeggen van zwijmel. Hartstikke mooi Oosting. Hol die praterij maar voor je. Maar kijk eens even Dimitris. De dag is nog niet voorbij. En wij zagen hier in de tuin staan een te koop bord. Dus straks, als de microfoon weer in de bus gaat, dan gaan wij op Funda kijken of wij met ons RTV Drenthe salaris deze prachtige boerderij kopen kunt. Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar droom mag. En over droom gesproken, ik droom dat ik zometeen in Rolde ontvangen word met barbecue. En het zou best eens kunnen dat die droom wel uitkomt.
0: Oh, lekker zeg. Zijn er droge worsten al op eigenlijk?
3: Nee, die bent nog niet op. Die ligt nog achter in de bus. We hebben er nog helemaal geen tijd voor om een hap van te nemen. Dus, en als er nog mensen bent met droge wassen onderweg, dat we ze nou in de bus hebben liggen, wil niet zeggen dat we niet meer plek hebben voor nog meer droge wassen. Hè? Dus we zorgen allemaal dat hij een goed plekje krijgt. Dus dat komt helemaal goed.
0: Hartstikke Hoi. Mooi. Robert, dus, dankjewel. En,
3: we gaan onderweg naar Rolde toe en dan hoor je ons straks wel weer.
0: Hartstikke goed. Ik ga hem afsluiten hier. Wim!
6: Ja!
0: Je komt eraan!
6: Ja, kom eraan!
0: Veel plezier. Fijne dag. Doei.
7: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
8: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
9: Ja.
6: Dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
8: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
9: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
10: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
9: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
11: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
12: Aardbeien bij Boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.
1: Met Wim Boer.

0: Het origineel van deze plaat was van de Valentine Brothers. En in 1985 maakte Simply Red er een grote hit van met Money's Too Tight to Mention.
1: Anouk in de middag.
0: 9 minuten over 12, een hele goede middag. Dan moet ik even wennen om weer middag te zeggen, natuurlijk. David, ook goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, ik zei het al, het is een beetje identiteitscrisis die ik deze week heb. Ik ben begonnen als mezelf. Toen ben ik 2 dagen René geweest en vandaag ben ik Anouk.
2: Ja.
0: En morgen ben ik weer Wim.
2: Nou, gelukkig maar.
0: Ja, dus nou, ik mocht wel 3 dagen uitslapen.
2: Dat is ook lekker.
0: Dat is wel een ding. Ik ben niet...
2: Kon je dat?
0: Ja. Nou, moeilijk. De eerste dag niet, want mijn biologische klok die gaat om 6 uur altijd al.
2: Ja.
0: Zowaar gisteren 7 uur was ik wakker. Uit mezelf. Ik had de wekker niet gezet. Dus want dat hoeft dan niet. Dus dat scheelt alweer. En vanochtend was het ook al 1:07.
2: Dus we moeten niet in paniek raken als jij morgen om 8:55 binnenkomt handelen.
0: Nee, dat denk ik niet. Maar ik ga mijn wekkertje wel weer zetten, geloof ik. Ja, dat is wel verstandig. Goed. Nou, in ieder geval tot 3 uur natuurlijk Anouk in de middag. Met Robert, die nog steeds met zijn trekker en wagen over de Drentse Dreven dendert. Zo moet ik het dan zeggen. Hans Dienhuis, die komt van het weer. We geven natuurlijk ook 2 kaarten weg voor de Classic GP. En je maakt kans op een helikoptervlucht boven het circuit. En we gaan vandaag natuurlijk ook slingeren. En we zijn nog even druk. Ik kon klaven over een onderwerp, maar daar komen we vast wel uit, denk ik, David.
2: Ja, dat komt goed.
0: Jawel, volgens mij wel, hoor. En natuurlijk ook de leukste muziek die hier voorbij komt op Radio Drenthe. Een mooie mix van 2 hits van de Edwin Evers Band. Dit is Ik Ben.

In Nederland kennen we haar uiteindelijk alleen maar van deze hit. In Duitsland is echt een grootheid. Deze dame Ecke Sumir was bijvoorbeeld ook een groot hit voor deze Marianne Rosenberg. En dit was natuurlijk Ich bin Wedo. Sneeuw in augustus van Frank en Mirella in 1985. En dan in een ander jasje gestoken. En dat is maar eentje die dat op een goede manier kan. Dit is Arjan Plaat op Radio Drenthe. Poems.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken. Iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij

0: en overdag werken. Meer vrijheid als kok. Dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
2: Het is even over half één. David nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag. Waterschappen bereiden zich voor op een watertekort. Door de aanhoudende droogte, lage waterstanden in de rivieren en de grote vraag naar water is er een dreigend tekort. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor op een daadwerkelijk tekort. De regen die verwacht wordt kan wel helpen, maar het is maar de vraag hoeveel. De Noorderbrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en daardoor schuiven de werkzaamheden verder op. Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor de nesten, eieren en jongen niet weggehaald kunnen worden. Bouwbedrijf Structon verwacht het werk nu op zijn vroegst half september te kunnen hervatten, tenzij de vogel opnieuw gaat broeden, en volgens het bedrijf is dat een reëel scenario. De werkzaamheden liepen eerder ook al vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Noorgevaart meer tijd kostte dan verwacht. En Drenthe heeft het minste aantal vrouwelijke wethouders van Nederland, net als 4 jaar geleden. Gemiddeld is minder dan 17% van alle wethouders in de provincie een vrouw. De gemeente Coevorden is een uitzondering. De wethoudersposten zijn daar eerlijk verdeeld over 2 mannen en 2 vrouwen. Assen, Hogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en Noorderveld hebben een college met alleen maar mannelijke wethouders. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
2: Dankjewel, David. En we gaan naar onze weerman van vandaag, Hans. Goedemiddag.
4: Mooi, Wim. Goedemiddag.
2: We hebben ook een weervrouw, hè? Dus bij ons is het niet helemaal goed verdeeld, maar ze zijn wel aanwezig.
4: Nee, het is wat dat betreft bij ons 75% om 25%. Maar ja, een paar jaar geleden viel Margot ook nog eens een keertje in en zulke dingen. Dus, en nog langer geleden hadden we Leidy van der Veen. Dus wat betreft hebben we best wel een geschiedenis, hoor.
2: Ja, dat dacht ik wel, ja. Goed. Hey, het weer van vandaag. Ik reed vanochtend om 9:30 naartoe. En zo waar dat de ruitenwisser van mijn auto eventjes aanging. Want het spetterde een beetje.
4: Oh, je hebt zo'n automatische ruitenwisser?
2: Ja, klopt. Ja.
4: En ik moest hem met de hand aandoen. Ik reed naar Eelde en ik had eigenlijk hetzelfde. En er was morgen een neerslaggebied dat vanuit Duitsland over ons heen trok. En die was wat actiever dan eigenlijk de bedoeling leek in de modellen gisteren. Ik had er ook niet op gerekend, laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen. Want er was geen vocht op de grond voorhanden, dus ik denk, waar moet hij het van doen? Is nog steeds een beetje de vraag, al heb ik nou geen tijd om het uit te zoeken. Wat wel eens gebeurd is dat hij geleidelijk aan is opgelost. Overijssel heeft er een aantal millimeter gehad. De meeste plekken bij ons in de provincie misschien 1 millimeter. Ik zal morgen eens kijken wat de getallen zijn. Of Gert, want die heeft morgen dienst. Zo is het ook weer verdeeld. Inmiddels is het in elk geval droog geworden in onze provincie. En vanmiddag zou er hier en daar wel een losse bui kunnen ontstaan. Die waren wel voorzien. Een paar plaatselijke buien. Maar daartussendoor is het eigenlijk meest bewolkt met soms wat van die opklaringen die vooral voor het oosten van de provincie zijn weggelegd. Temperatuur nu 21, 22 graden. Daar gaat nog wat bij komen, afhankelijk van in hoeverre de bewolking oplost. Wordt het 4, 25 graden in de kop. Misschien nog net iets daarboven in het zuiden van de provincie, maar ik denk dat het eigenlijk wel bij 25 gaat blijven.
2: Het is weer aardig verdeeld in Nederland volgens mij, hè?
4: Nou, het is de afgelopen paar weken wel vaker zo dat het zuiden van het land hoog zomer heeft en dat wij een beetje moeten behelpen met wat meer bewolking. Op dit ogenblik ook 27 in Eindhoven, ja, 21 in Groningen stad, zie ik hier op de waarnemingen staan. Dus het is weer schuin verdeeld.
2: Ja.
4: Maar goed, het is wat dat betreft eigenlijk heel modaal zomerweer, dus we mogen nergens over klagen.
2: Ah, daarom. Morgen.
4: Nou, vanavond en vannacht ga ik eerst nog eventjes door. Sorry. Want het koelt af naar een graad of 13 en dan is het droog. Maar dan komt dus inderdaad die dag van morgen. Dan is het wat zonniger dan vandaag. In de middag ontstaan er wel weer wat bewolking. Maar het lijkt eigenlijk droog te gaan blijven morgen. Geen buien en zulke soort dingen. In de ochtend en de avond de meeste zon. En de temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Een 4, 25 graden in de kop en misschien net 26 in het noorden. Maar we zien wel dat de windrichting begint te veranderen. Die is vandaag zwak noordoost, vannacht wordt die noord en morgen komt die als noordwestelijke wind matig weer terug. En dat begint, of dat is eigenlijk het begin van een weersverandering. De komende dagen zien we dat hoge druk tanende is. Dan komt de stroming op gang over de Noorse Zee, over de Noordzee van vrij koude lucht uit de Poolstreken. Zaterdag is het 21 graden en zondag, nou, als we geluk hebben, halen we de 20 nog. Maar ik zal ook niet verbaasd zijn als het bij 19 blijft steken. Met een noord-noordwestelijke wind, vrij veel bewolking, de zon heeft echt een bijrol. En er zou ook weer eens zo'n lichte spat regen uit dat wolkendek kunnen vallen. Dus eigenlijk keert dat weerbeeld wat we vorige week hadden opnieuw weer terug. Het lijkt wel of we ook maar 2 smaken hebben dit jaar. Of het is zomersweer met soms 's ochtends nog wat hardnekkige wolken. Of het is de hele dag noordwest. En dan hebben we zo'n gesloten wolkendek waar af en toe een spatje regen uitvalt. In ieder geval, de droogte gaat zich niet nog veel verder verdiepen bij ons. Want neerslag van betekenis komt er niet, maar de verdamping wordt wel getemperd vanwege die bewolking.
2: Ik zal de lange broek weer even uit de kast halen.
4: Ja, goed, je hoeft er nog geen muts bij te hebben. Want 2021, wat ik daarna zie begin volgende week, is eigenlijk ook redelijk dicht bij de normaal. En de zomer is nog lang, dus we zien waar het heen gaat.
2: Anders doe ik me 3/4 wel aan. Hans, bedankt.
4: Goed zo, fijne middag.
2: Hoi.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy!

0: Vaya con Dios en Heading for a Fall.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Robert die meldde zich vanmorgen ook nog even. Toen zat hij volgens mij in Anden bij een prachtig mooie grote oude boerderij die te koop stond. Ik heb even nakeken, Robert. 894.000 euro.
3: Nou, dan zal ik even contact hebben met de bank. En dan denk ik dat dat ten einde van de middag wel geregeld is.
0: Wat denk ik, ja. Een paar buurcenten,
3: hè? God, man. Wat een geld. Maar ja, het is natuurlijk... Ik zal even de trekker uitzetten, trouwens. Oh. Zo, dat is beter. Nee, dat is serieus een centje. Maar het is wel echt een daalders plekje. Ik zal er straks ook nog even de foto's bekijken. Want ik ben echt verliefd op dat boerderij. En vooral dat plekje daar. Het is een heel old ding. Mm. Net als deze trekker trouwens. Dat is ook een heel old ding. Die wij vanaf Anden op rol aan koers hebt. En we staan hier bij de Wenning. Want daar hebben we een uitnodiging gehad. En ik klim even van de trekker af. Ik heb een beetje last van de nieren. En dat schijnt nogal een probleem te wezen met zulke al trekkeries. Er zit niks geen vering in. Er zit een vering in de stoel. Maar het is een gestuite, jongens. Benauwd. Dus je moet heel goed balanceren tussen de snelheid. En anders heet het een soort ritmische hobbelaal. En ik heb er last van. En hier wonen een paar mensen die daar vast wel wat over vertellen kunnen. Alle loonwerkers of alle boeren. Dus we zullen eens even kijken. Hmm. En dat is niet de enige reden waarom je bent. Want wij bent ook uitnodigd omdat je aan het barbecue bent. Nou ja, en alle boeren die eet natuurlijk nog warm tussen de middag. Dus de barbecue stiert ook al aan. Ik heb een grote rookpluim hier achter de schutting vandaan zien komen. Kijk, de deur heb ze al voor u glas zet. Nou, hier. Dit moet goed wezen. MAN... Akkerdiesel. Nou, ik weet niet precies wat het is, maar dat komt vast goed. Loop maar eens even met. Oh, ik zie de barbecue al. En ik ruik hem ook al. Oh, jongens. Wat dacht je, we wilden die vreters van de trekker toch wel even over het mat hebben?
4: Wat dacht je? Zeker.
0: Ja, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, lekker, hè?
0: Heerlijk.
4: Kippenpootjes, speklapje, worstjes. Oh. Spareribs hebben we nog, vegetarisch vlees. En we doen altijd bewust... Halve stukjes, dat lijkt zuinig, maar dat is het niet. Maar dan kunt mensen wat meer prumen. En doe je toch hem, of niet?
3: Ja, precies, want dat snap ik. En is dat ook een beetje dezelfde reden dat... ik heb ook ooit in verzorgingstoes gewerkt. En als er koffieronden dan kwamen, dan zal hij de eerste kopje vol. En de tweede?
4: Nou, meestal krijgen ze hier maar één kopje koffie als de koffieronde giet. Oh. Ja,
3: is
4: maar,
3: ook een zuinigheid?
4: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar sommigen hebben wel een wat groter koppie. Dat is eigenlijk 1:2.
3: Oh, ik ben altijd gewend dat ze dat zeggen, doe maar een halfie.
4: Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben nou niet meer van de koffieronde, maar sommigen zullen dat ook doen. Er zijn ook mensen die zetten zelf koffie of thee. Ja. Dus dat kan ook, hè?
3: Ja, precies.
4: Zeker.
3: Ja, dus. We dachten, ze zitten allemaal op terras, maar ze zitten allemaal binnen, geloof ik.
4: Ja, mensen vinden dat heel snel cold of het tocht. Of, nou ja, het is wat het is, weet je? Nou, dan smakt het niet minder, hem, toch?
3: Nee, oh nee. Die ziet er heerlijk goed. En we zullen hopelijk straks ook weer van dit heerlijk spruim. Oh, gelukkig. Nou, we gaan even naar binnen toe. Dan kijken we even... Even binnen, het is een hele grote groep. En mensen zitten heerlijk te eten. Soep vooraf, ook kijk, grote schaal met vlees komt er voorbij. Nou, en ik heb het idee dat hier een... is net al hem aanwezig, een meneer zit. Die, ik ga er even tussen zitten op mijn knieën. Goeiedag, eet smakelijk.
5: Meneer, ja, dankjewel.
3: Ja, ik ben wel even heel...
5: Wat gaan we nou doen?
3: Wat we gaan doen, dat zal ik je vertellen. Want ik heb eigenlijk een beetje tips nodig. Want het schijnt dat jij jouw boerwest hebt.
5: Nee.
3: Trekkerliefhebber.
5: Wel een liefhebber van trekkers.
3: Wat heb je dan nog niet gedaan?
5: Chauffeur.
3: Kroegholder.
5: Op het Chichibon in Grol. Dorpshoes.
3: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Maar goed, jij bent nog in bezit van alle trekker, hè?
5: Zullen we hem kijken? Ik heb hem op een foto.
3: Waar heb je hem op foto?
5: In huis.
3: Hoe is dat lopen?
5: Wij kwam binnen de deur.
3: Nou, dat hopen we dan, want we bent live op de zender. Wat is je naam trouwens?
5: Bonder.
3: Bulba.
5: Hille Guinness Bonder.
3: Bonder? Ja. Oh, we gaan hier langs.
5: Mijn stok ligt door.
3: Oh, nou, dan moet je hem kijken. Is dit hem? Kijk eens hem.
5: Kom hier maar langs.
3: Nou, dan gaan we hem achter Hille Guinness Bonder aan. Oet Grol. Is het, er is mij ooit het verhaal verteld van de kroeghalder Aldar Hofstegen. Ja. Dat toen Harry Musquet naar Grollo toe kwam is. Daar heeft hij die boerderij ook uitleend van Bonder, geloof ik.
5: Dat was mijn vader.
3: Dat was je vader?
5: Ja.
3: Die had de boerderij waar nou het Musquet Museum is.
5: Ja, die is nog leeg.
3: Ja.
5: En hij moet een plek hebben.
3: Ja.
5: En mijn vader was boer op Vredenheim.
3: Ja.
5: En Harm zegt ting Harry, ga maar hem naar boven, dat is die hoes leeg.
1: Harm Hofstegen was
5: Harm,
1: dat, hè?
5: Ja, ja, Harm, ja. Dat is die hoes leeg. En hij ging naar Vreenheim toe. En dan komt een keer aan met lang hoor. Ik heb wel een dikke jas aan. En ze doen allemaal. Ik zei, nou, dat weet ik niet, hoor. Kan die boerderij verhuren van je bonder? Nou, 80 gulden in de maand, macht. Wat mag er mee doen allemaal dan? Wat mag er allemaal mee doen dan?
1: Ja.
5: Je mag er alles mee doen en maar niet opbrand.
3: Nou, dat is gebeurd. Er is ook van alles mee gedaan. Er is ook van alles gebeurd, maar...
5: Door is hij toen komen te wonen.
3: Ja. Er gaat nou even ben je de deur naar binnen toe. Het grasveld hier over stukken. Loop weer, mag die, hè? Dan, nou ja, je ziet de hoestrekker hier al staan. Een mooi zicht op vanaf hier.
5: Hier woon ik.
3: Wat een prachtig plekje.
5: Ja.
3: En hier heeft een foto. Oh, kijk eens even. Dat is hem. De MAN.
5: Ja.
3: Dat is een Engels merk, geloof ik, hè? Het is een Duits merk, geloof ik, hè? Dat ben ik, ja, dat is in mijn trekkerkennis die mij dan in de steek
5: laat. Machinefabriek Oostburg-Nürnberg.
3: Juist.
5: En dat is overgenomen door Steyr.
3: Ja.
5: En mijn kameraad Jan Siebeng, die heeft net zo'n, maar dan luchtgekoelde. En die is van 49, deze.
3: Ja. En die stiet nog in Grol?
5: Die stiet in Grol bij Jan Siebeng, ja.
3: Nou, wij komen nog over Grol. Hij wordt tiet vandaag de code misschien nog even langs, maar hij redt ook nog dus.
5: Ze loopt allemaal, ze hebben het doen met een optocht en allerlei dingen. Ik rijd er niet zoveel meer op.
3: Nee.
5: Maar ze gebruikt hem gewoon. Mm-hmm. Trekker in, optocht, dingen allemaal.
3: Yeah. Wat Heligines was het, hè?
5: Heligines.
3: Ja, Heligines. Het Minoba ook, dat vind ik typisch. Maar Heligines, deze trekker, heb jij de vroeger zelf ook nog met wark? Of is het puur liever?
5: Nee, jongen. Mijn vader heeft de trekker van een steiger, een inkcilinder.
3: Yeah.
5: Van 47, meen ik.
3: Hmm.
5: En daar is hij met begonnen. Eerst een A-vordenbouw, toen stij je een oude oor op. Maar ik zelf persoonlijk wil veel helpen op een boerderij, maar geen boer.
3: Nee. En hoe oud ben je nou, als ik mag vragen?
5: 88 jaar.
3: 88 jaar. En als ik nou zeg, je riet er zo, dan riet je dan zo weg?
5: Nee, nog niet. Ik kan er niet meer opkomen.
3: Nee, dat is ook je bent wat Steven.
5: Ja, klopt precies. Ja.
3: Nou, ik kan me het helemaal indenken, want dat was eigenlijk waarom ik nog even een tip van je wil. Want als ik met deze trekker, wat een prachtig trekker, die is al international, over de weg rijd, dan is het een ritmisch gestuiter van een wonder. Ja,
5: maar daar kun je, ik weet niet wat hier zien kunnen, er zit een hele dikke kussen op.
3: Ja. Dat moet opvangen.
5: Ja, ja.
3: Maar de stuiter, daar kun je niks aan doen.
5: Nee.
3: Gewoon accepteren.
5: Ja, precies.
3: Maar ik denk, nou, misschien heb jij nog de tip. Die...
5: Nee. Dan moet je er een nieuwe zitting opzetten.
3: Ja.
5: Van tegenwoordig weer wel.
3: Ja. Nou. Dikke kussen, dat is misschien nog wel het idee. Dan trek ik wat kussen van Berra af vannacht. En de Lesterrit die morgen via Grollo naar Buneveen gaat, geloof ik.
5: Oh. Minder harder rijden, dat kan ook.
3: Ja, dat kan ook. Maar het is soms hij harder rijden, hold dat met stuit. En soms hij zachter rijden, hold dat met stuit. Dus het is net even hoe de weg is, denk ik.
5: Je hebt slechte weken in Drenthe, hè?
3: Ach, man, benauwd. Hé, wij gaan lekker eten. Wij gaan een stukje vlees opeten.
5: Jan Zevering, Oosterheen, Grollo. Familie Zevering.
3: Precies. We gaan kijken of we dan nog komen kunnen vandaag. Ik doe geen beloftes, maar we hebben in ieder geval alleen maar foto's zien. Ja. Wij gaan op Aanman straks we hier de pot op hebben. En dan op Grol. En als we dan allemaal met zitten, dan hoor je ons dus straks in Aan.
0: Mooi zo. Dankjewel, Robert.

moment is ze druk bezig met een nieuw album op te nemen. Die moet in het najaar verschijnen, Sunrise. En dat doet ze dan ook nog een keer in haar eigen studio, deze Ilse de Lange. Dit was de single Something Good. Straks natuurlijk na 1 uur het vervolg hier van Anouk in de Middag gaan we onder andere slingeren. Dus blijf een beetje scherp en gaan we vast eventjes wat rek- en strekoefeningen doen, zodat je straks met een leuke suggestie komt. I Can Hear Your Heartbeat. Dit is Chris Rea.

0: Sanne te Vel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Maak kennis met de Emihit zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emihit.nl.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 2 mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag.
5: Met Wim Boer.

0: tasje in de midden. En dan dansen op deze plaat van Tavares. Have been, must be missing an angel.
1: De slingerplaat.
0: Het is 8 minuten over 1. Wij gaan slingeren, David. En we denken, ja, we moeten alweer een themaatje bedenken. En ik heb het in dit geval een beetje bij mezelf gehouden. Want ik zei al aan het begin, ik heb iets last van een identiteitscrisis deze week. Ik ben niet altijd mezelf. Dus ik luister wel als je Wim tegen me zegt. Maar ik was ook René en ik ben nu Anouk. Dus dat bracht me een beetje op het idee. Misschien een beetje vergezocht. Maar bijvoorbeeld naar artiestennamen. Je hebt heel veel artiesten, maar die heten helemaal niet zo.
2: Ja. Inderdaad, een heleboel zangers en zangeressen die hebben een andere naam dan ze eigenlijk ooit gekregen hebben bij geboorte.
0: En soms snap ik dat wel. Ik zag bijvoorbeeld ook 50 Cent. Nou, ik denk niet dat zijn moeder hem 50 Cent genoemd heeft.
2: Dat mag je hopen, nee.
0: Nee, die heet iets van Tony Curtis of zo, weet ik dat wat. Of zoiets in de geest. Maar zelfs bijvoorbeeld een, ik ga een voorbeeldje noemen, maar een Bill Wyman van de Rolling Stones.
2: Ja?
0: Die heet helemaal geen Bill Wyman.
2: Echt?
0: Nee, die heeft gewoon een heel andere naam. Dus, en Conchita Wurst, die ooit het Songfestival gewonnen heeft, die heet ook in dit echt niet Conchita Wurst. Die heeft ook een heel andere naam.
2: Mag je ook hopen dat dat zo is?
0: Dat denk ik ook, ja, goed. Of een Bono bijvoorbeeld. Ja, die heeft ook later zijn artiestennaam aangenomen. Dus we zijn een beetje op zoek. En dat mag dan ook wel een beetje een bijzondere zijn. Tenminste, waar je zelf iets van denkt. Van een artiest. En dan ook graag even de originele, zijn eigen naam erbij. En dan ook misschien een leuke plaat van die artiest. En maar, niet een groep, maar echt puur een artiest. Zijn we nou op zoek?
2: Ja, want alle bands, dat is natuurlijk sowieso vaak een bedachte naam. Dat is minder leuk.
0: Ja.
2: Dus we zoeken echt een zanger of een zangeres. Of Conchita Wurst.
0: Ja.
2: Die waarvan we niet precies weten.
0: Ja, die is af.
2: Die een andere naam heeft aangenomen dan ooit gekregen bij geboorte.
0: Ja, en dan misschien ook wel een hele opmerkelijke. Waarvan je zegt, ja oké, als je het zo had gehad, dan had je volgens mij nooit een plaat uitgebracht. In ieder geval.
2: Precies.
0: Kom maar door, een appje sturen naar 0592 33 11 88. Of een belletje mag ook. En dan ben ik benieuwd welke plaat wij iets voor tweeën gaan draaien. Dit is Sam.

Train was dit. En hey, Soul Sister, hier in de Noek in de Middag, op deze donderdagmiddag. De slingerplaten, we zijn op zoek naar bijzondere artiestennamen. En dan ook graag de originele naam erbij vermelden. En er komen best leuke dingen voorbij, hoor. Straks even een overzicht. Maar eerst Downtown, dit is Petula Clark.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het is 13:30. David nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag. Waterschappen bereiden zich voor op een watertekort. Door de aanhoudende droogte, lage waterstanden in de rivieren en de grote vraag naar water.

0: is er een dreigend tekort. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor op een daadwerkelijk tekort. De regen die verwacht wordt kan wel helpen, maar het is maar de vraag hoeveel. Waterbedrijf WMD en boerenorganisatie LTO verwachten vooralsnog geen grote problemen door het tekort. De Norgebrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en daardoor schuiven de werkzaamheden verder op. Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor nesten, eieren en jongen niet zomaar weggehaald kunnen worden. Bouwbedrijf Structon verwacht het werk nu op z'n vroegst half september te kunnen hervatten, tenzij de vogel opnieuw gaat broeden, en volgens het bedrijf is dat een reëel scenario. De werkzaamheden liepen al eerder vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Norgevaart meer tijd kostte dan verwacht. En Drenthe heeft het minste aantal vrouwelijke wethouders van Nederland, net als 4 jaar geleden. Gemiddeld is minder dan 17% van alle wethouders in de provincie een vrouw. De gemeente Coevorde is een uitzondering. De wethoudersposten zijn daar eerlijk verdeeld over 2 mannen en 2 vrouwen. Assen, Hogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en Noorderveld hebben een college met alleen maar mannelijke wethouders. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: Dankjewel, David. En voor het weer is hier Hans Dienhuis.
2: Vrij veel bewolking deze middag, maar vooral in het oosten van de provincie weet de zon nog wat ruimte te benutten. De temperatuur is in het zuiden een graad of 26 en in de kop maximaal ongeveer 25 graden. En er staat een zwakke noordoostelijke wind. Plaatselijk ontwikkelt zich deze middag ook een enkele bui.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

Ooit werd zij ontdekt door de Eagles. Linda Ronstedt was dat en It's So Easy hier op Radio Drenthe. En er komen heel veel leuke suggesties binnen met vreemde artiestennamen. Of tenminste dan de originele naam en de artiestennaam die soms heel iets anders doet vermoeden. En je suggesties zijn allemaal welkom op 0592 33 1188. Stuur maar even een appje.

0: Ik weet niet eens of er eigenlijk een naam is, deze Sandra. In ieder geval had ze een dikke hit in de jaren 80 met Maria Magdalena.
1: De slingerplaat.
0: We gaan even slingeren, David. Tenminste, we doen even een overzichtje van wat allemaal binnengekomen is. Het zijn heel veel artiesten met namen waar ik nog nooit van gehoord had.
2: Nee, inderdaad. En ik ben ook wel weer een paar keer verbaasd, moet ik zeggen. Maar daar komen we zo wel op.
0: Ja.
2: Een artiest waarvan we wel een vermoeden hadden dat ze misschien een artiestennaam zou hebben aangenomen is Lady Gaga. Jan Dijkstra kwam daarmee.
0: Maar wat is haar eigen echte naam dan?
2: Stefanie Germanotta.
0: Tuurlijk.
2: Ja.
0: Dan verkoop je geen plaat weer, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Hey, Greet Engelbo die kwam met een hele mooie. Sjoukje Spijker. Maar wij kennen haar veel beter natuurlijk als Maggie McNeil. Dat snap ik dan ook wel weer. Dat
2: ja, ik vind een mooie naam. Sjoukje Spijker vind ik ook een goede naam, hoor.
0: Ja, zal wel kunnen. Maar misschien niet als je een internationale carrière
2: ambieert. Nee, dat is waar.
0: En nou, Sjoukje Spijker.
2: Ja, maar misschien moet je ook geen Nederlandstalig liedje zingen als je internationale ambities hebt. Maar
0: zo'n ding, David. Heel goed.
2: Ja, ja, ja. Ja. Leo die gaat voor een favoriet van mij. Misschien omdat we dezelfde naam dragen. Zowel de artiestennaam als de voornaam is hetzelfde.
0: Ja.
2: Alleen de achternaam van zijn artiestennaam heeft hij wel aangepast. David Robert Jones, zegt hij iets?
0: Hebben ze gezegd David Bowie, dan snap ik het heel goed.
2: Ja, precies.
0: Ah, prachtig. Ja. David Bowie, oftewel David Robert Jones. Van deze snap ik het eigenlijk wel. Anne die zegt dat ook. Want je noemt je kind geen Dr. Anders P.
3: Ja, je zit er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar.
0: Steeds een mooie woordkunstenaar, deze Heinz Herman Polzer. Ook nog. Ja, dat
2: als
0: was
2: Zwitsers, hè?
0: Ja, ja, klopt. Ja. Mooi.
2: Een heleboel mensen die gaan voor Leenhuizen. Dat is toch wel een bekende, want die kennen we beter als Litouwers.
4: Walk on, walk on, with hope.
0: Ah, natuurlijk Leenhuizer. Ook bekend als de zingende kraanmachinist. En dat blijft hem ook nog steeds bij, volgens mij, in dit geval. Hey, de volgende, dan zou je denken van, nou, dat is haar eigen naam.
2: Ja, Bert, ik was echt komt verbaasd. Mee.
0: Ja, dan denk je van Edith Piaf. Oh,
5: rien de rien.
0: Wat is het eigenlijke naam?
2: Giovanna Dachon.
0: Tuurlijk. Ja, dat snap ik inderdaad heel goed. Ria die zegt P. en Rinus.
6: Er zit van alles in. Er zit van alles in.
0: Ja, die P natuurlijk van Peter.
2: Ja, Peter de Haan en de Rinus van Frank den Hollander.
0: Ja, dat is heel erg logisch. Ja, ja.
2: Precies.
0: Hey, de volgende, als je zo noemt, dan verkoop je volgens mij geen plaat meer. Maar iedereen die kent hem wel.
2: Peter Gene Hernandez.
0: Ah, tuurlijk. Ik stond nog in die galbak volgens mij, hè, vorige week. Toch?
2: Ja, een paar inderdaad.
0: Keer. Ja.
2: Rika kwam ermee. Ik wist al dat Bruno Mars een artiestennaam was, maar ik zou ook niet weten hoe wat zijn echte naam dan was.
0: Nee,
2: maar
0: echt.
2: Peter Gene Hernandez dus.
0: Ja, ik dacht meteen aan Patrick Hernandez. Born to be alive. Maar nee, dat was ook weer heel iets anders in dit geval. Heel veel mensen die komen ook bij deze. Hans Bouwens. Beter bekend als George Baker. En zijn selectie natuurlijk in dit geval. En dan hebben we nog één fragmentje, David. En van deze, ja, ik snap wel inderdaad wel dat het een artiestennaam is, maar de eigen naam nooit van gehoord.
2: Henny Bijl?
0: Ja, Henny Bijl.
2: Zeg je niks?
0: Henny Bijl zegt helemaal niks.
2: Oh, oké.
0: Okay. Nee, ik heb niet bij je in de klas gezeten. Wij kennen haar beter als. Imka Marina. Volgens mij onlangs haar 80ste verjaardag nog gevierd, ja. Deze dame, dacht ik. Er zijn zoveel artiestennamen. Freddie Mercury, die komt voorbij.
2: Ja, natuurlijk.
0: Farrokh Bulzarak, heet hij. Meatloaf, Marvin Lee Day. En die ik ook nog zag, en die snap ik wel. Ik vond op het internet een heel overzichtje ervan. George Michael, maar die heet eigenlijk.
2: Ingewikkeld, hè?
0: Georgios Kyriakos Panagiotou. zoiets. Het is een Griek uiteindelijk van oorsprong. Ja. En dan verkoop je volgens mij geen één plaat meer in dit geval. Hey, we hebben er volgens mij al zo'n beetje 26 binnen. Al met al, allemaal bedankt natuurlijk voor alles wat jullie hebben doorgegeven. We gaan eens even kijken of we het alles een beetje op een rijtje kunnen zetten. En vervolgens pakken wij het rad erbij. En eens even kijken of wij een mooie slinger ding kunnen geven. Waarmee we een plaat uitkiezen waarmee we dit uur eruit gaan. Ik weet niet of dit zijn eigen naam is. Eros Ramazzotti. Dit is Pui Bella Cosa.

0: California Dreaming.
1: De slingerplaat.
0: Het is al bijna 2 uur, oftewel, wij moeten er toch een einde aan gaan breien. De slingerplaat, we waren op zoek naar bijzondere artiestennamen. En ik snap het heel goed, wat wil zij, 50 Cent, ja, je noemt je kindie zo, dus die heeft echt een andere naam. Er kwam me best wel hele leuke voorbij, ook wel denken, die wist je wel, maar dan misschien net niet het origineel. En bijvoorbeeld ook Im Camarina, Henny Bijl, had ik er nooit echt gezocht.
2: Nee.
0: Willeke Alberti, die had ook een hele andere naam, volgens mij. De familie Alberti, die heette ook niet zo.
2: Willy Alberti, die heette Kareltje Verbruggen.
0: Ja, zoiets.
2: Zag ik dat goed? Iemand appte dat.
0: Ja, klopt.
2: Wel grappig dat Willeke Alberti dan dezelfde artiestennaam, zeg maar, achternaam dan overneemt.
0: Bijzonder is dat. Ja. André van Duin, Adrianus Kifon, heet hij eigenlijk. Dus prachtig. Ja. Iedereen hartstikke bedankt natuurlijk voor alles wat jullie bijgedragen hebben. We hebben ze allemaal in een grote lijst gezet. En David gaat een slinger aan het rad geven. En het letter die daaruit komt correspondeert met een van de liedjes die we in dit geval hebben. Ik heb ze allemaal in een mapje gezet. Het was echt een beste slinger dit, hè?
2: Ja, en dan komen we uit bij de A.
0: Zinloos geslingerd in dit geval. Precies. Dat was een van de eerste die in dit binnenkwam. Eens even kijken.
2: Dat is wel leuk. Sjoukje Spijker.
0: Dat is mooi. Sjoukje Spijker, inderdaad. Oftewel Maggie McNeil. En die werd aangevraagd door Greet Ekkelboom. En hiermee gaan we eruit. Allemaal nogmaals bedankt voor jullie bijdrage van deze slingerplaat. Morgen nieuwe ronde, nieuwe prijzen natuurlijk. En straks na 2 uur nog een uur lang Anouk in de middag hier op Radio Drenthe. Maar eerst gaan we terug naar de kust.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
0: Dekkerslapen.nl.
4: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
0: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
0: Dekkerslapen.nl.
5: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld, dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
16: Met Wim Boer.

0: hadden het over artiestennamen. Eigenlijk heet Alidus Hidding Alidus Hidding. Dus weet je dat ik weer de time manager was dat hij naam specialized in you?
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: 10 minuten over 2. Nou, de laatste uren volgens mij. Tenminste, ik weet niet of je het vandaag gaat redden, Robert.
3: Ja, zeker. Goud redden. Ik wil zeggen, dat weet je toch wel. Maar zo vanzelfsprekend is dat inderdaad niet. We zijn inmiddels aanbeland in Am. En ook zijn bestemming is Grol. Nou, dat is die kant op. Je kunt Grol bijna zien liggen. Dus ik weet zeker dat we een bestemming hadden gehad. We zijn net onderweg van Raal hier naartoe. Over een aantal derpies komen. Nijlanden, geloof ik. Eldersloo. Hartstikke mooi. Mooie plekjes, van allerlei dingen te doen ook aan de weg. En dat heeft van alles te maken met een boerenfietstocht die ook gangs is en die toevallig ook daar langs ging. Mm. Ik moet wel zeggen, we hebben net een fantastische barbecue gehad in De Wenning, het verzorgingstehuis in Rolde. En dat geeft hem alle lof, want we hebben toen verpenst, zoals dat zo mooi heet. Nou, en ik weet niet, als je wel eens op een trekker zit en hebt te stuiten met de ballen helemaal vol met lekkere stukjes vlees en erpelsalade en weet ik voor wat allemaal. Het is niet aan het beveel in ieder geval. Dus het is goed dat we hem stop, want dan komt op spijt aan. Maar goed, onderweg. Voor de mensen die de beelden niet zien hebben, ik kan het wel even vertellen. Maandag hoe zijn vrouw met een busje tot stoppen. Nou ja, en dat doe je dan maar. En ze wil niet op de camera. Of in ieder geval, ze zei, ik heb de hartstikke druk. Maar die heeft mij drie dingen in de hand gedrukt. En het ging al ongeveer riedend. En ik weet, het begon niet wat het bent. Het was verouderd voor mij en voor Harm. Harm die volgende week de trekker gaat besturen. Nou, en ik heb ze hier. Het bent broene enveloppies, zal ik zeggen, met iets erin. En het is behoorlijk zwaar. En ja, ik maak hem maar gewoon in één mee open. Om eens even te kijken wat we nou in gekregen hebben. Wat voor prachtigs dit is. Ja, of niet, dat kan natuurlijk ook. Het zal wel geen bom weten. Mooi!
0: Als we nog een beetje gingen op langs.
3: Fietstag, bed doet die. Ja, nou. Ach, jongens. Ik moet nog even kijken, maar het liep wel een... Het is een tegeltje.
0: Oh.
3: Ja, moet je eens even kijken. Dit is wel heel leuk. De trekkertocht die erop. Harm, Aldert en Robert. En met daarop een foto van Oes met Klompman. En op de trekker met een mooie boerderij erbij. Er zal wel de enige AI aan te pas westfeest. Maar het is een hartstikke mooie tegelie. Die kunnen we straks in de keuken metselen. Of net gelijk waar. Ik zal Harm en Aaldert dan ook een tegelie doen. Dat zal ongetwijfeld dezelfde wezen. Dus die zal ik niet losmaken. Maar hartstikke bedankt. Ik heb geen naam. Maar wacht eens even. Boutique Jaantien die erachterop. Okay. Utnurg.
0: Ach,
3: nou, we hebben dat ook weer. Nou, Jaantien, hartstikke bedankt dan voor dit mooie tegelie. We zullen hem een mooie plekje geven. En dan zullen wij ondertussen eens even kijken wat er hier en daar allemaal nog wieder te beleven is. Voordat we op Grol aan tocht. Er zal hier wel wat te doen. Dat ben ik van overtuigd. Café de Amers zit hier vlakbij. Dus allicht dat we daar nog even aan kut. Niet voor de raakbal dit keer, want dat giet er niet meer in. Nou, Wim.
4: Nou,
3: terug naar mijn plaat. Dan gaan wij eens even op zoek naar mooie verhalen hier. Om eens even weer betekenis te geven aan het alledaagse.
0: Hartstikke goed, dankjewel.
2: Maak kans op een helikoptervlucht tijdens de Classic GP.
0: Maar eerst is het even tijd voor wat aans. Oh ja, ik moet weer naar Nederlands doen. Natuurlijk weer even schakelen. Ja, ik kan wel in de rest bedienen.
4: Als jij het rest op praat, dan ik kan het niet tegen, hoor.
0: Ja, we hebben gewoon kaarten weggeven namelijk voor de Classic GP. En dat wel op de T-circuit in Assen. En die is zondag 30 augustus, aan het einde van de volgende maand. Het hele weekend met alle racewagens en motoren racen op circuit. En daar kun je dan bij wezen samen met iemand anders. En er is nog een bijzondere extra prijs, namelijk een helikoptervlucht voor twee personen boven het circuit. Dat liep me wel mooi om dat een keer helemaal van boom te gaan bekijken.
4: Ja, inderdaad. Maar die is maar weggelegd voor één gelukkige winnaar.
0: Ja.
4: Morgen dan gaan alle namen van de winnaars van de week in een hoge hoed. En dan mag Jeffrey er een naam uitpikken. Die gaan we even bellen in de uitzending. En dan die winnaar die krijgt bovenop die kaarten voor de Classic GP ook nog die helikoptervlucht.
0: Oh, prachtig. Maar sowieso, als je in de uitzending komt, die 2K, die bent van je. Nou, wat doen we dan in dit geval? Wij gaan ook de altijd in. Wij moeten namelijk op zoek naar alle artiesten. En die worden in dit geval een beetje omschreven op een wat bijzondere manier. Een soort van polygoonstem. Luister maar eens.
1: Deze Amsterdamse zangeres treedt in de voetsporen van haar beroemde vader, die geldt als een van de bekendste vertolkers van het Jordaanlied. Ook haar eigen loopbaan kent grote successen. Met onderscheidingen als Edisons, gouden platen en een gouden harp weet zij zich een vaste plaats te verwerven binnen de Nederlandse muziekwereld.
0: Als je nou het vorige uur ook lust hebt, dan is de naam al een keer voorbij komen. Dus 0592-33-1188. Naar welke zangeres ben we in dit geval op zoek? Commodeur, appje stuurt, mag natuurlijk ook naar het

0: 1971 regelde hij de ene hit naar de andere achter elkaar. To Who met Concerns bijvoorbeeld, maar ook deze Pretty Belinda was dat van Chris Andrews.
1: Maak kans op een helikoptervlucht tijdens de Classic GP.
0: Het is 20 minuten over 2. We gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Nel. Nel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nel, goedemiddag. Afkomstig uit?
2: Ede.
0: Uit Ede? Oh.
2: En weet je wel waar dat ligt?
0: Ik weet wat, nou, sterker nog, mijn broer en mijn schoonzus, ja, die woont er ook.
2: Die woont achter ons.
0: Ja, die woont achter je. Och.
2: Ja.
0: En weet, je, weet je wel hoe ik inwoners van Ieder soms wel eens gekscheerd num?
2: Nee.
0: Idioten.
2: Ja, dat weet ik wel.
0: Nee, een grapje.
2: Maar dat
0: ben, je een echte Idenaar, of een Idense, hoe moet ik dat zeggen?
2: Nee hoor.
0: Nee hè?
2: Ik ben in 88 jaar komen wonen. Ik woon nou. Dat weet je wel.
0: Heb je je telefoon op de speaker staan? Of, want het klinkt net alsof jij de Sint-Bernard-tunnel net...
2: Ja, ik
0: heb
2: hem wel op de speaker, anders kan je
0: slecht horen. Anders kan je slecht horen. Nou, dan ga ik gewoon even zo de deur doen. Hé, we waren op zoek naar iemand. Ik start het fragmentje nog een keer in, daar komt-ie.
3: Deze Amsterdamse zangeres treedt in de voetsporen van haar beroemde vader. Die geldt als een van de bekendste vertolkers van het Jordaanlied. Ook haar eigen loopbaan kent grote successen. Met onderscheidingen als Edisons, gouden platen en een gouden harp weet zij zich een vaste plaats te verwerven binnen de Nederlandse muziekwereld.
0: En over welke zangeres hebben we het hier in dit geval, Nel?
2: Willeke Alberti.
0: Willeke Alberti. En ze kwam net bij de slingerplaat ook al voorbij, want ze heet eigenlijk geen Willeke Alberti, hè?
2: Nee.
0: Nee, weet je haar echte naam?
2: Nee, dat heb ik niet gehoord.
0: Willy maar... Albertina Verbrugge.
2: Zo.
0: En pa, dat was dan Willy Alberti.
2: Ja.
0: Zijn dochter van, die was Karel Verbrugge.
2: Ja, dat had wel gehoord.
0: Ja, oh, hartstikke goed. Hé, ik mag je feliciteren, want jij wint in ieder geval 2 kaarten voor de Classic GP. 1 ja. augustus bij de T-baan. En je gaat ook met je naam de Hoge Hoed in. En wellicht morgen in het programma van René, wat dan door Jeffy wordt gepresenteerd, dan wordt er een winnaar uittrokken. En die mag dan ook nog met een helikopterboom het circuit.
2: Dat is niet
0: zo, ja. Ja, nou, dat is hartstikke spannend in dit geval. Ja. Hé, blijf nog even in de lijn, dan gaan we de gegevens doteren. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag.
2: Ja, oké. Okay.
0: You know, boy.
2: Doei,
0: en die gingen natuurlijk om Willeke Alberti. Dit is Ome Jan.
4: When

0: Niet zo heel fiet. Dat heeft ook alles te maken met de oppervlakte van Hamer. Dat is niet zo heel groot. We bent nog altijd bij Café de Hamer. En ja, wat wij eigenlijk de hele week al bij die aan het doen bent, betekenis geven aan het alledaagse. En ook dit is weer zo'n moment uit het leven gegrepen. Wat hier allemaal binnen ziet er gebeuren. Niks is geregisseerd, niks is geproduceerd. Ik heb werkelijk wel geen idee. Maar we kunnen er echt eens even kijken. En het enige wat ik weet is dat de Hamer dit jaar feest heeft. Want die bestaat zoveel jaar. En ik geloof dat dat 34 jaar is. Dus we lopen gewoon eens even met tras op. En we gaan eens even kijken waar het tegenkomt. En dan kun je vast goed vinden die er wat over vertellen kunt. Ik zie al iemand lopen van de bediening. Dan loop ik hem gauw achteraan, want het is straks weer. Mooi! Even stellen vragen. Ik zeg net 34 jaar bestaat de Hamer dit jaar, toch?
1: Ja.
0: Dat heb ik wel goed, hè?
1: Dat heb je helemaal goed.
0: Ja, jij werkt hier?
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Met plezier of niet?
1: Heel veel plezier.
0: Wat is er zo leuk aan de Hamer? Wat is nou de magie van dit Broene Café?
1: Er komen altijd hele leuke mensen. Dus dat is altijd heel erg gezellig.
0: Bedankt.
1: Ja. Ja, echt altijd heel veel plezier en gezelligheid. Ja.
0: Nou, dat is goed om te horen. Ja, dit is goed om te horen. En je accenten horen kon je hier niet weg. Maar
1: ik kom uit Assen, dus ik kom er inderdaad niet vandaan.
0: Nee, oh, nou, Assen, dat is een klein eentje. Maar je praat zo keurig Nederlands, dat schrik ik dan van.
1: Ja, sorry. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb nooit gedaan. Dus
0: nooit anders gesproken?
1: Nooit anders gesproken. Nee, dat, ja, dat zin wel hoor, maar ik zelf niet.
0: Oké, nou, dat geeft niks. Dat moet er ook wezen, mensen die gewoon Nederlands praten. We zullen eens even kijken wat hier boet allemaal nog op. Het terras zit verder. 34 jaar, dus de Hamer. Er zoeken twee mensen heerlijk aan een kopje thee. Je hebt het al op. Sportieve kleren aan, wandelschoenen. Dit ziet er sportief uit.
2: Ja, dat is zeker. Dat is heel sportief. Ja, ja. Wie bent op de fiets, hoor? We zijn niet lopend. Kijk, daar staan ze.
0: De vouwfiets?
2: De vouwfietsjes, ja.
0: Kun je dan wel een beetje fatsoenlijk met je verplaatsen? Of?
2: Ja, helemaal hartstikke best. Ja. Ja, dat gaat fantastisch.
0: Ben je toevallige wies neerstreken? Of?
2: Nee, we staan op die prachtige mooie camperplek Hof van Grollo. Okay. Van Rolf en Marion. Dat hebben ze fantastisch voor elkaar. Echt helemaal goed.
0: Een schaamteloos stukje reclame, dit even voor Rolf en Marion.
2: Ja. Maar dat doe ik met alle liefde. Ja.
0: Ik kan dit ook niet tegenhouden, want het is live en ik kan er niks aan doen. Dus,
2: nou ja, goed. Dus ja. Rolf en Marion, jullie hebben een prachtige mooie camperplek. Doen we het nog één keer.
0: Nou is de Hamer zonder weer reclame te maken natuurlijk al een heel oud Broen Café hier in Hamer. Ook het enige café in het dorp. Bevalt het je wat? Denk je van, nou, het is een mooi plekje? Of nou, wat vind je ervan?
2: We zijn hier op aanraden van Enid van der Hoef. Ja. Die had hier ook connecties mee. En die is hier vanmorgen nog geweest met kleine Kees. Dus toen zeiden we van, dan moeten we toch maar naar de Hamer toe. Okay. Dus we zitten hier voor het eerst. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat voor lekkers we krijgen.
0: Dan ben je de verwachting natuurlijk. Nou, volgens mij komt dat lekkers er al aan.
2: Ja, ik zou het er maar opzetten. Ja. Dus we gaan heerlijk van genieten.
0: Oh, dat ziet er lekker uit. Het is dat wij al 35 kilo barbecue vlees weggekouden hebben. Anders zou, dat ziet er heerlijk uit. Wat heb je besteld voor lekkers?
2: Nou, wat heb ik besteld? Ze hebben speciaal voor mij brie warm gemaakt.
0: Oh, er komt nog een oude trekker aan. Het is een Ford 3000 met een kunstmeststrooier erachter. Ja, het is werkelijk, de agrarisch Drenthe is toch super.
2: Moet je toch eens kijken.
0: Broodje met brie?
2: Broodje brie met walnoten en rucola erop.
0: Het water lukt me in de mond.
2: Dan zou je mij vannacht van wakker kunnen maken. Maar
0: nou, misschien doen we dat nog wel, maar we weten je nou, er zitten op de camping in ieder geval. Dus, en je hebt gewoon onderwets kroketten met brood.
3: Ja, dat leek me beter dan een bal gehakt. Dat had ik niet zoveel trek in.
0: Nee, hè? Nee. De bal gehakt is dat ze bekend doen. Maar,
3: dat kan wel zijn.
0: Nou houden we ook op om stroop onder de mond van de Café de Hamer te smeren. Want anders dan hebben we het commissariaat van de media weer op ons dak. In ieder geval 34 jaar de Hamer nog dit hele jaar. Dus dik feest. En dan gaat ze vast uitgebreid vieren. Wij trappen zich en die al trekken weer aan. En wij toogden op Grollo aan. Dat wij nog een dik half uur hebben. En het is ook fijn om een keer ergens op tiet te komen, Wim.
4: Dat dacht ik. Mooi zo. Tot straks.
5: Yo. Nu bij Mark Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Mark Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
7: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. AZN Bank en Heller en Heller.

0: voor zekerheid en gemak.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
3: Het is even over 2:30. David nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag. Waterschappen bereiden zich voor op een watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de grote vraag naar water dreigt er een tekort. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich al voor op een daadwerkelijk tekort. De regen die verwacht wordt kan helpen, maar het is maar de vraag hoeveel. Waterbedrijf WMD en boerenorganisatie LTO verwachten vooralsnog geen grote problemen door het tekort. De Norgerbrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en daardoor schuiven de werkzaamheden verder op. Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor nesten, eieren en jongen niet weggehaald mogen worden. Bouwbedrijf Structon verwacht het werk nu op z'n vroegst half september te kunnen hervatten, tenzij de vogel opnieuw gaat broeden. Volgens het bedrijf is dat een reëel scenario. De werkzaamheden liepen ook al eerder vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Norgevaart meer tijd kostte dan verwacht. En Drenthe heeft het minste aantal vrouwelijke wethouders van Nederland, net als 4 jaar geleden. Gemiddeld is minder dan 17% van alle wethouders in onze provincie een vrouw. De gemeente Coevorde is een uitzondering. De wethoudersposten zijn daar eerlijk verdeeld over 2 mannen en 2 vrouwen. Maar Assen, Hogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en Noorderveld hebben een college met alleen maar mannelijke wethouders. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
3: Dankjewel, David. Hans Nieuws dan met het weer.
5: Vrij veel bewolking deze middag, maar vooral in het oosten van de provincie weet de zon nog wat ruimte te benutten. De temperatuur is in het zuiden een graad of 26 en in de kop maximaal ongeveer 25 graden. En er staat een zwakke noordoostelijke wind. Plaatselijk ontwikkelt zich deze middag ook een enkele bui.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

Paul Simon en Kodachrome. En daarvoor hoorde je Beat It van Michael Jackson. Nou, het is inmiddels bijna 3:15. En Robert is op dit moment bezig met de laatste, nou, denk ik zo'n beetje kilometer, voordat hij in Grollo arriveert. Dus neem straks nog even contact met hem op, want hij zit in de laatste fase van zijn bijdrage voor vandaag, voor de trekkertocht. Eerst even luisteren naar Rigera. Dit is No Tengo Dinero.

0: De Tramps op Radio Drenthe. En dat met Hold Back the Nights.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. Met Robert Oosting.
0: Nou, het is 3:10, dus dan wordt er wel zo'n beetje tiet. Gisteren is het volgens mij ook redelijk goed gelukt. Alleen toen hadden we wat malheur met de uitzending. Dus ja, had je een klein beetje vertraging. Maar vandaag is volgens mij alles goed gegaan. En ben je op dit moment op de plek van bestemming of niet?
3: Ja, we hebben de Grollo gehaald en we staan hier bij het QB en de Blizzard Museum. Nou, de eindbestemming, daar komen we zelf een beetje invullen. Maar dat is even een mooi verhaal, dat zal ik zo even vertellen. Ik wil eerst nog even mijn excuses aanbieden aan iedereen die net bij de Amor op het terras zat. Mijn neef kwam langs in een grote vrachtwagen en die heb ik jaren niet spreuken. Dus die stond met draaiende motor toe die met mij te praten totdat iedereen boos aan de bel trok of de vrachtwagen ook goed kon. Dus ja, voor de mensen die dan nog lusten, excuus, kan gebeuren. We zijn in ieder geval aanbeland bij het QB en de Blizzard Museum, was gezegd. Ja, en waarom ben we hier nou start? Nou, dat heeft alles te maken met een man die wij spraken in de Wenning in Rolde. En die man had was een hele Guinness Bonder. Nou stuurt hij toevallig, Roelof Ending. Ja, het is wat typisch als ik hier kom. Roelof, dan sta jij hier ook altijd.
4: Ja, mooi.
3: Ja, je woont hier natuurlijk ook in Rolde.
4: In de buurt, ja.
3: Precies. Hé, maar de naam hele Guinness Bonder, dat zeg je ook wel wat, denk ik.
4: Jawel, ja, die ken ik wel. Jazeker.
3: Want die zien vaar had dit boerderij hier, geloof ik.
4: Ja, klopt. Ja.
3: En Muskee, die kwam hier op een goede dag naar een optreden, geloof ik, in de Hofstegen, bij Harm Hofstegen.
4: Bij Harm in de kroeg. Er moest een plek hebben.
3: Ja.
4: Nou ja, dat was hier, die is dan leeg.
3: Ja, precies.
4: Dus, en toen zei Harm Hofstegen, moet je mijn vrienden hebben, gewoon een woontje behandelen. Nou ja, zo doen is hier komen doen.
3: Precies, en die zijn zoon, hele Guinness, die hebben we dus vanmiddag spreuken.
4: Ja, ik wel zin.
3: Oh, daar zit nou, ja. Een cirkel weer rond.
4: Ja, een cirkel weer rond, ja. Ja, nee, dat klopt.
3: En dat is allemaal niet op de opname gekomen, maar ik had er nog met hem over. Dat het eigenlijk wel bijzonder was, dat als een Bonder in die West was, of een Harm Hofstegen in die West was, dat was bijvoorbeeld het hele bluesfestival hier ook Noordwest.
4: Nee, dat denk ik niet.
3: Nee.
4: Dat misschien even toen Grol wel op elkaar zijn. Dat is makkelijk staat, ja.
3: Maar eigenlijk is dat bij die twee mannen misschien wel begonnen.
4: Ja, misschien wel, ja.
3: Zo kun je het zien.
4: Het wordt nog anders begonnen.
3: Ja, dan?
4: Ja. Ja. Zo is het.
3: Is het museum ook los vandaag, of niet? Het
4: museum is los, ja.
3: Nou, ik gooi hem nog gewoon even binnenspeak. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, Wim. Hoor. Je draait met een minuut als het voorbij is. Speak. Ja, dat is ook zo, ja. Dat klopt, ja. Je kunt nog al zien.
4: Ja.
3: Ja, dat is... Ben jij vandaag ook de vrijwilliger hier, Roelof, of niet?
4: Nee, Rita was er maar afvalt en wat rommel hier. Ik denk, oh, dat zou ik een beetje op.
3: Ja, voor de boerenfietstocht. Nou, spiek we even gauw in het museum. Het is mooi. Oh, ze kieken alweer. We hebben het verscheiden keren al vandaag over die bedsteden zat van Harry Muskee. Daar heb je heel wat in slapen, zeg je ook.
4: Hè? Nou, dat denk ik wel, ja.
3: Je hebt er nog nooit in leek?
4: Jawel.
3: Ook al?
4: Ja.
3: Nou, dan wil ik niet weten onder wat voor omstandigheden dat West heeft, maar dat... We spieken even. Wat zei je, Ron?
4: Een pojo linde.
3: Dat geloof ik. Alleen of...
4: Nee. Toen woonde Wanlop onder hier.
3: Ja?
4: Er was een broer van Hille Gines die net trof. En die had twee zoons. Dus had ik van leeftijd net door nee. Dus, en ik woonde hiernaast.
3: Ja.
4: Nou ja, dan lijkt me wel een keer in de beste hier toe.
3: Voordat misschien je komt.
4: Ja, dat was al voordat misschien je komt.
3: Ja, precies. Ik dacht tiens of daarna. Nee, precies. Nou, dan gaan we eruit weer met deze befaamde bedsteden wat mij betreft. Grote plannen van Herman Brood hier ook nog. God weet wat allemaal in Daan heeft. En als deze bedsteden eens kunnen praten, Roel, wat denk je dan?
4: Ja, nou ja. Ja, dan krijg ik me hier wat te horen, denk ik.
3: Nou, dat denk ik ook. Dat is misschien niet geschikt voor dit tijdstip van de dag.
4: Nee, maar misschien is heel dat kwam we weer en ze zeggen, oh, dan wil ik ook wel een tour in bed moeten. En ze zeggen, maar ja, dan lagen er een paar dames in de beste, dus dan mogen we eerst nog helemaal afwerken.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nou, die impact heb ik nog niet bij de regionale omroep behaald. Maar goed, Wim Boer misschien wel, dat weet ik niet. Ik weet niet, hoe is je dat bevalt, Wim, de afgelopen jaren?
5: Ja, best hoor, echt.
3: Ja, best. Nou, als ik thuis kom, dan... Toe maar. Wij praten morgen rustig verder over. Dan is de startplek hier van deze Grol. We gaan de trekker een mooi plekje geven hier om Perenstal in de buurt. Vredenheim, nou, naast Jan Bonden.
4: Ja, dat klopt. Ja, Peren, ja. Oh, ja.
3: We gaan naar de boerderij, wat toch allemaal begonnen is. Maar goed, dat zie je morgen allemaal wel. Dus dan begint we morgen daar om 9:45 ongeveer. Heurioes dan weer.
0: Mooi zo. Dan meer in dit theater. Dankjewel, Robert. En veel succes morgen. En misschien nog even een tip van mijn kant. Misschien dat je een niergordel om moet doen of zo. Want dan kun je ook wat harder met die trekker aan het hobbelen.
3: Dat is een heel goed idee.
0: Nou, wellicht. Goed zo. Hey, tot morgen.
3: Yo.
0: Straks veel plezier met Studio Steunberg hier op Radio Drenthe. Tot slot Robert Palmer samen met UB40. Mooi.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring, heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
6: 60s and 70s. Met Jeffrey Verdel.

0: Drie hitjes in totaal voor deze Britse band. En dit was de eerste ervan. We hadden ook de eerste plaats in de top 40. Lay All Your Love On Me van Racy.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s met Jeffrey Verdel.
0: Ja, dat is de volgende vakantieinvaller alweer. Hallo, Jeffrey hier, aangenaam. En wat fijn dat ik met jou deze dag mag afsluiten. Een nieuwe Studio Steenbergen. Met natuurlijk het komende uur hele fijne muziek uit de jaren 60 en 70. We hebben de platenkast weer ondersteboven getrommeld. Op deze dag, wat een zomerse dag is, maar toch, ik heb regenspetters gezien. Dat voelt dan toch altijd een beetje onwennig. En ik weet dat dan het gemiddelde koffiezetapparaat verhaal, gesprek daar dan ook over gaat. Hè? Over de regen en over het weer, want daar zijn we zo goed in als Nederlanders. Maar het kan ook altijd goed gaan over muziek. Dus laten we dan bij deze het gesprek gaan kantelen. En dan ga ik jou vertellen wat je in ieder geval het komende uur gaat horen. Altijd van de partij zo'n beetje zijn natuurlijk de Beatles. Heerlijk, Long Tall Sally ga je horen. Ook de Bellamy Brothers komen eraan. Ja, en het is een thema hoor, de B vandaag. We hebben de Beatles, de Bellamy Brothers en ook de Bee Gees.

gelukkig ook nog artiesten die niet beginnen met de B, hoor. Komen er ook nog aan. Onderweg voor je, George McRae, Rock Your Baby. En dan van de B naar de C, naar de Fortunes. Dit is Caroline op Radio Drenthe. Goedemiddag.

0: 8 weken lang stond hij op nummer 1 in de top 40 in 1975. Het was de laatste nummer 1 die werd gedraaid vanaf het schip van Radio Veronica, toen de top 40 daar nog werd uitgezonden. George McRae en Rock Your Baby.
1: Op deze dag in...
0: Als we dan toch zo bezig zijn met de geschiedenisboeken doorspitten, laten we die van 16 juli er dan maar even weer bij pakken. Zoals altijd even een kleine blik naar de jaren 60 en 70. Begin in 1962. De Beach Boys die tekenen dan een 7-jarig contract met Capitol Records, nadat ze bij hun vorige label uitgegooid zijn. Het eerste nummer dat ze bij Capitol uitbrengen is een nummer dat ze nog op de plank hebben liggen. Deze...

0: En dat wordt met een nummer 14 notering meteen een flinke hit in Amerika. Het is trouwens opgenomen tijdens een tweede bezoek ooit aan een professionele opnamestudio. Dus het klinkt dan allemaal heel professioneel. Misschien dat dat ook wel een bijdrage deed aan die hoge notering voor die plaat, dus Surfing Safari. Nou, op deze dag in 1965 wordt tussen Frankrijk en Italië de Mont Blanc-tunnel geopend.
1: A road tunnel under Mont Blanc. The dream of decades has come true. To both France and Italy, this was an historic occasion. And the joint opening ceremony was performed by General de Gaulle and President Sarraguet. It's the longest road tunnel in the world.
0: Nou, de tunnel is bijna 12 kilometer lang en jaarlijks rijden er zo'n 2 miljoen voertuigen doorheen. En ik hoorde hem net zeggen dat het de langste tunnel in de wereld is, in 1965 dus. Nou, inmiddels kan ik zelf bevestigen dat dat niet meer zo is. Ik heb ooit namelijk een paar jaar geleden in Noorwegen gereden door een tunnel en daar gaf de navigatie aan dat het nog 25 kilometer was. Ja. Nou ja, misschien dat ik dat gedroomd heb. Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar ja, er stond mij wel bij dat ik dacht, wow, zo'n lange tunnel. Ja. Correct me if I'm wrong. Op deze dag, in 1969 dan, weer terug in de tijd. Het Kennedy Space Center, daar wordt in Florida de Apollo 11 gelanceerd. Het doel is de man. Of niet de man, de maan. Ja,
2: en de mannen die erheen gaan zijn Aldrin, Armstrong en Collins. Toen de drie astronauten met de lift naar de top van de Saturnus-raket waren gebracht om er plaats te nemen in de Apollo 11, mocht gezegd worden dat voor de eerste reis van de mens naar de maan niets, maar dan ook niets aan het toeval was overgelaten. Voor de technici in de controlekamers op Cape Kennedy en in Houston lijkt het allemaal gesneden koek. Maar deze keer is het toch anders. Allen zijn zich sterk bewust van de grootheid van deze tocht naar de maan. De 21ste ruimtereis van de Amerikanen.
3: 5, 4, 3, 2...
0: Het doel was wel een soort van de man natuurlijk. De man naar de maan brengen. Het wordt een succesvolle en historische missie natuurlijk. Want 5 dagen later zijn Neil Armstrong en Buzz Aldrin de eerste mensen ooit die een voet op de maan zetten. Ja, en inmiddels wordt er alweer flink over gesproken natuurlijk om weer een voet op de maan te gaan zetten in deze huidige tijden. Ook in 1979, op dezezelfde dag dus van die lancering van de Apollo 11, zijn het de Beatles die op deze dag aan 2 nummers werken. Die uiteindelijk zullen belanden op het album Abbey Road. Beide nummers zijn geschreven door George Harrison. Het gaat namelijk om deze.
4: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Here comes the sun.
4: It's alright.
0: En ook deze.

heerlijk. Ja, die eerste die ik liet horen, Here Comes the Sun. Nog een keertje even, gewoon voor de vorm, nog een keertje laten horen. Deze dus, hè. Here comes the sun. Inspiratie, die krijgt het nummer, wat George dus schrijft als hij een dagje vrij neemt en rondwandelt in de tuin van zijn vriend, die ken je misschien ook wel, Eric Clapton. En daar deed hij de inspiratie op om Here Comes the Sun te schrijven. Dan tot slot nog even naar de jaren 70. Eén nieuwtje uit de jaren 70 op deze dag, de 16e van juli. Het is namelijk de dag dat de AVRO de 250ste aflevering uitzendt van dit legendarische muziekprogramma. Hey.

En dan in die 250ste jubileumshow zijn onder andere The Brotherhood of Man en Jesse Green te gast. Voor de gelegenheid rijdt er ook een speciale trein door Nederland, de Top Pop Express. Eerst is het de bedoeling dat die trein een heel artistiek uiterlijk krijgt door hem met papier te beplakken. Alleen waait alles eraf. En dus wordt de trein beschilderd door de decorbouwers van Top Pop. En de jubileumuitzending is zo'n succes dat die eind augustus dan nog een keertje herhaald wordt. Nou, op naar de muziek dan maar even. De top 40. Ja, in dit geval van 16 juli 1964. Toen er nog geen top 40 was, want die was er toen nog niet. Maar wel een top 10 die werd samengesteld met zometeen, ik liet hem al eerder horen, de Beatles, Long Tall Sally. Die stond op nummertje 1 voor de tweede week. Stonden er uiteindelijk 3 weken lang op nummer 1 staan. Ook een, daar gaan we weer. Hè. Moet ik weer in het Frans gaan praten. Vous permettez, monsieur, van Adamo. Die stond op nummertje 4. De ene laatste week dat hij in de lijst stond. Want hierna nog 1 weekje en daarna verdwijnt hij na 22 weken uit de lijst. Maar we beginnen met een nieuwe binnenkomer op nummertje 10. Roy Orbison en It's Over. It's Over.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
6: Het is 4:30. Ik heb voor je de hoogtepunten uit het Drentse nieuws. Het OM heeft 6 jaar cel geëist tegen een 23-jarige MNA voor een schietpartij bij het Turks buurtcentrum in zijn woonplaats. De politie houdt hem verantwoordelijk voor 3 pogingen tot doodslag. En er is watertekort in Nederland, maar de gevolgen en het tekort vallen mee in onze provincie. Maar toch nemen de waterschappen ook hier maatregelen. En de werkzaamheden aan de Norgebrug en de N373 zijn opnieuw vertraagd door een broedende zwaluw. Het bouwbedrijf verwacht pas 30 september verder te kunnen met het werk. Nou, dit lees je allemaal uitgebreid op rtvdrenthe.nl en in onze app. En het weer, dat krijg je vanmiddag van Hans Nieuws.
7: Vrij veel bewolking deze middag, maar vooral in het oosten van de provincie weet de zon nog wat ruimte te benutten. De temperatuur is in het zuiden een graad of 26 en in de kop maximaal ongeveer 25 graden. En er staat een zwakke noordoostelijke wind. Plaatselijk ontwikkelt zich deze middag ook een enkele bui.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door...

0: nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Studio Steenbergen.

0: Het is Billy Paul en Thanks for Saving My Life.
1: De Drentse Dozent.
2: Het beste van de Drentse Dozent.
3: Met Jeffrey Verdel.
0: Ja, dit klinkt dan vertrouwd. En ik hoop dat het voor jou ook een beetje vertrouwd klinkt. Want dat zou betekenen dat jij samen met mij luistert elke zaterdag. Nou ja, ik zit hier dan. Jij luistert elke zaterdag naar Radio Drenthe. Deze hele zomer tussen 12 en 2. Dan zit ik namelijk hier voor jou met het allerbeste van 5 jaar Drentse Dozent. Want we doen het alweer 5 jaren. Dus ik zit daar lekker in en dat voelt heel erg vertrouwd om dan deze tune af te spelen, zoals ze dat dan zo mooi noemen. En wat ik zeg, ik hoop dat het voor jou ook vertrouwd voelt. Dat voelt het natuurlijk sowieso altijd een beetje als we het hebben over de Drentse Dozent. De lijst Veur en Deur Drenthe, ooit dus samengesteld door jou aan de andere kant van de radio. Dus eigenlijk heb jij hier alle invloed. Dat is natuurlijk gewoon zo. En zeker als we het hebben over de Drentse Dozent. Nou, wat ik al zeg, de hele zomer zit ik hier met het beste uit de Drentse Dozent. Het beste wat de lijst ooit heeft voortgebracht. En in dit programma pikken we er ook elke dag even eentje uit om je alvast een beetje lekker te maken voor die zaterdagmiddag. En dat moet dan natuurlijk wel eentje zijn uit de jaren 60 en 70. Hè? Want we zitten nou eenmaal in het 60-70 blok, zoals we dat zo mooi noemen. Ja, en voor vandaag heb ik dan een pareltje uitgekozen. Eentje die er ook al daadwerkelijk 5 jaar lang in staat. En ook wel een beetje aan een stijgende lijn bezig is door de jaren heen. De eerste editie op 768, daarna op 153, toen 188, toen 120. En vorig jaar maar liefst op plekje 58. Nou, dat is toch de top 100, hè? Dat mag je vermelden. De Bee Gees, ja natuurlijk. En deze heerlijke titel om uit te spreken. Massachusetts.

0: Oorspronkelijk uit de musical Hair. Deze uit 1969. Een eendagsvliegje, Eamon Corner. En If Paradise is Half as Nice. Daarvoor ook nog Anita Meijer. Jawel.
1: De jukebox.
0: Zeker wel met de Alternative Way. De jukebox van vandaag. Daar staat een duo centraal. Een duo wat op deze dag in 1976 stopt als duo. En dat is ook precies de reden waarom we hem in de jukebox hebben gestopt voor vandaag. Ik neem je even mee naar 1970. Dat is namelijk het jaar waarop dit duo ontstond. En dan heb ik het over Jim Messina en Kenny Loggins. Zij ontmoeten elkaar omdat Jim Messina, Jim dus, die was een onafhankelijke producent voor Columbia Records. En Kenny die had daar net een contract gekregen en ze gingen samen wat nummers opnemen. Want Jim die moest dat album gaan produceren voor Kenny. En nou ja, die samenwerking was best wel intensief en het klonk wel aardig. En toen dachten ze, waarom gaan we niet gewoon verder als een duo? Toch?
2: Ja.
0: En zo was er daar Loggins en Messina. Uit de vroege jaren 70 dus. Debuutalbum ontstond verscheen in 1971. En het was best wel een succesje. En dus gingen ze daar gewoon lekker mee verder. Grootste hit hebben we natuurlijk in de jukebox gestopt. Mama Don't Dance uit 1972 van het album Loggins en Messina. Op die dag dat ze dus uit elkaar gingen in 1976, vandaag dus, op deze 16e van juli, gingen ze allebei dus uit elkaar en werkten ze aan hun solo carrière. En dat ging voor de een wat beter dan de ander. En voor die ene, dan heb ik het over Kenny Loggins. Hij scoorde bijvoorbeeld nog een hit met Stevie Nicks, Whenever I Call You Friend. En ook die hebben we dan in de jukebox van vandaag gestopt. Maar goed, om nou te zeggen dat ze allebei heel succesvol waren. Solo. In ieder geval vonden ze elkaar in 2005 weer. Want toen gingen ze samen weer toeren door de Verenigde Staten. Loggins en Messina dus in de jukebox van vandaag. Daar gaat hij. Met dus deze grootste hit sowieso. Hè? Your Mama Don't Dance op Radio Drenthe.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
4: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
8: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
8: Met Jeffrey Verdel.

0: extra plaatje uit de jaren 70 erbij aangeplakt. Tony Christie en Is This The Way To Amarillo?
1: Studio Steenbergen met Jeffrey Verdel.
0: Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert op deze 16.07 om 16.07 uur. Nou, dat komt niet vaak voor, hè? Dat je precies daarop uitkomt. Het is een Studio Steenbergen voor je op Radio Drenthe, zo richting het einde van de middag. Heerlijk. Ben vooral ook benieuwd wat de middag jou nog brengt. Ben je al op weg naar huis? Ga je nog op weg naar huis? Heb je vakantie? Kortom, wat zijn je plannen? 0592 33 11 88, dat is het nummer waar je mij op kunt bereiken. Doe vooral even een WhatsAppje deze kant op, dat vind ik leuk. Misschien heb je wel genoten van de trekkertocht vandaag, die morgen natuurlijk gewoon weer lekker verder gaat. De laatste dag alweer voor deze week, deze trekkertochtweek. En dan volgende week gewoon nog een weekje, hè? Hoe leuk is dat? En misschien heb je ook al gehoord over de Canadese vrouw die maandag heeft geprobeerd om een koningspython het vliegtuig in te smokkelen. En dat deed ze niet zomaar. Nee, dat deed ze in haar BH. Dat werd vandaag bekendgemaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gebeurde namelijk op Schiphol. Ja, ze zei dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar daar gingen ze niet helemaal in mee. De slang is sowieso in beslag genomen en tegen de vrouw is een proces verbaal opgemaakt. Want je mag niet zomaar beschermde dieren meenemen op reis. Ook niet als je ze op straat hebt gevonden of waar dan ook. De python is overgebracht naar een gespecialiseerde opvang. Het is trouwens niet een slang die giftig is of zo. Ze zijn best rustig en ook niet agressief. Worden wel eens als huisdier gehouden in een terrarium. Maar ik weet niet, ik ben geen vrouw, maar om hem nou in je BH te gaan stoppen lijkt me dan wel weer een andere uiterste, zeg maar. Een beetje extreem, denk ik. Hoe doe je dat ook, hè? Ja, ik heb er ook niet zoveel verstand van. Maar misschien dat hij precies zo mee bewoog met de beugels of zo. Hè? Dat het een hele flexibele slang was die precies in de goede vorm. Ah, fijn, ik dwaal af. Over dieren gesproken, er is ook een nieuwe aap ontdekt. Dat is een aap met roze-oranje lippen. Het lijkt wel een beetje alsof die lippenstift op heeft. Het dier is door wetenschappers ontdekt in de Democratische Republiek Congo in Afrika. In 2008, toen werd er al een keer eentje gespot. Maar toen wisten de onderzoekers nog niet zeker wat voor aap het was. En dat is nu wel vastgesteld. Een likweli, zo wordt de aap genoemd, met die roze-oranje lippen dus. En de onderzoekers willen ook meteen graag een beschermde status aanvragen voor het dier. Mede omdat er in Congo heel veel ontbossing is. En nou ja, goed, dan gaat het leefgebied wordt dan ineens natuurlijk flink ingeperkt. En de likweli moet natuurlijk wel blijven ontstaan. Dan tot slot nog ander opmerkelijk nieuws. In Duitse ICE-trein, dat is zo'n sneltrein, zo'n hele snelle trein die van bijvoorbeeld noord naar zuid en nou, noem het maar op gaat. Die heeft afgelopen weekend een ongeplande stop gemaakt om een ongebruikelijke reden. Er was namelijk geen toiletpapier aan boord. En de trein van Westerland op het eiland Sylt naar Berlijn, die stopt op het station van Hamburg. En op Instagram is er een video verschenen van een conducteur die met 3 pakken wc-papier de trap naar het perron oprent en de trein instapt. Hij is daar even uitgestapt, snel naar de winkel gegaan en heeft het papier meegenomen, de trein, en weer aangevuld. Ja, dat is wel een goede service, laten we dat maar zeggen. Ja, en je kunt ook niet zonder natuurlijk, maar je kunt wel een stukje zuiniger omgaan met het wc-papier.
2: Nou, ik heb iets ontdekt. Als je je billen veegt, dan kijk je even op papier. Dat doen we allemaal. Je veegt en dan kijk je. Ja, daar gaan we ook gewoon eerlijk in zijn. Dat doen we allemaal. Ja, toch? Ja. Als je kijkt, zijn er 2 opties, heb ik ontdekt. Optie 1 is, papier is vies. Nou, dat is helemaal niet erg, maar dan weet je, papier is vies. Zijn mijn billen ook vies? Nog een keer vegen. Met een ander papiertje. Het gaat om optie 2. En optie 2 is dit. Dus jij veegt je billen, je kijkt optie 2, het papier is schoon. Dan weet je, papier is schoon, dan zijn mijn billen ook schoon. Ik kan stoppen met vegen. Maar kijk, als jij je billen veegt en het papier is schoon, dan waren jouw billen al schoon. Voordat je die laatste keer ging vegen. Dus je veegt altijd 1 keer te vaak.
3: Ja.
2: Ja, maar de echte vraag is nu dit. Durf je erop te gokken? Dus je veegt, je kijkt, het is vies, maar je denkt, nee, ik denk dat ik het wel heb. Ja. Weet je hoeveel papier we kunnen besparen? Radio.

Stars en All My Soul daarvoor Tangerine, Work For That Love. Zeggen altijd dat verandering niet per se altijd vooruitgang is of goed is. Hè? Maar ik moet toch zeggen dat een van de grote voordelen van deze moderne tijd is wel dat je op je telefoon of weet ik veel, op een andere soort device waar je internet mee hebt, kun je gewoon waar je ook wil altijd naar Radio Drenthe luisteren. Nou, hoe mooi is dat? Hé, hey, super toch? En dan kun je dus gewoon naar al deze fijne muziek horen. En dat doen dan bijvoorbeeld ook Patrick, Margreet, Meike, Liz en Brent uit Bijlen. Want zij stuurden mij namelijk even een appje dat ze vanuit Frankrijk nu aan het luisteren zijn naar Radio Drenthe. Onderweg naar de camping. Nadat ze een dagje hebben gekanoot op de... Ja, dan moet ik dit weer gaan uitspreken. Hè. Gorge du Verdon. Ook wel de Grand Canyon van Verdon genoemd. Ik heb het even opgezocht. Het is echt magistraal mooi daar. Ja, en er is inderdaad maar één ding wat dat nog verder op kan leuken. Als je dan in Frankrijk bent op zo'n mooie plek en dat je dan ook nog Radio Drenthe luistert, is dat je dan op Radio Drenthe natuurlijk ook een beetje Franse muziek hoort. Hè? Nou, 1 en 1 is in dit geval dan sowieso 3. Dus voor iedereen die nu in Frankrijk op de camping naar Radio Drenthe luistert, deze voor je.

0: kan. Zoals niemand anders kan.
1: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld, dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
5: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
6: Bijna 4:30, je krijgt van mij de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het OM heeft 6 jaar cel geëist tegen een 23-jarige Emmenaar voor een schietpartij bij een Turks buurtcentrum in zijn woonplaats. De politie houdt hem verantwoordelijk voor 3 pogingen tot doodslag. Er is een watertekort in Nederland, maar de gevolgen en het tekort vallen mee in Drenthe. Toch nemen de waterschappen in onze provincie ook maatregelen. En de werkzaamheden aan de Norgebrug en de N373 zijn opnieuw vertraagd door een broedende zwaluw. Het bouwbedrijf verwacht pas half september verder te kunnen met het werk. Nou, tot zover, dit lees je ook allemaal uitgebreid en nog veel meer op rtvdrenthe.nl en in onze app. En het weer dan, dat krijg je van Hans Nienhuis.
7: Vrij veel bewolking deze middag, maar vooral in het oosten van de provincie weet de zon nog wat ruimte te benutten. De temperatuur is in het zuiden een graad of 26 en in de kop maximaal ongeveer 25 graden. En er staat een zwakke noordoostelijke wind. Plaatselijk ontwikkelt zich deze middag ook een enkele bui.
6: Ja, blijf hangen, want zometeen jouw kans op kaarten voor de Classic GP. En natuurlijk die felbegeerde helikoptervlucht.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Social Deal, restaurant deals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Studio Steenbergen.

0: Anita Ward en Ring My Bell. Ook nog Cool in the Gang. En Let's Go Dancing. Nou, Let's Go Rocking.
1: Maak kans op een helikoptervlucht.
2: Tijdens de Classic GP.
0: Rocking, ronking moet het eigenlijk zijn, hè? Ronkende motoren. Historische Formule 1-wagens, klassieke racemotoren en nog heel, heel veel meer. En jij kunt daar gewoon bij zijn. Hoe mooi is dat? Kaarten, 2 stuks, heb ik voor je in de aanbieding voor de Classic GP hier op het TT-circuit in Assen. Dat is op zondag 30 augustus, dus je hebt nog even de tijd om daarvoor vrij te vragen. Ja, kan gewoon. Zondag 30 augustus, dan moet je er gewoon lekker bij zijn. Ja, en natuurlijk die topprijs, de overkoepelende prijs, letterlijk. Namelijk dat een van jullie winnaars kans maakt op een helikoptervlucht over het circuit tijdens het evenement. Ja, dat is cool, hè? Nou, kortom, dat wil je gewoon. En jij kunt meedoen. Heel simpel, we hebben een mooi spelletje bedacht. Het gaat als volgt. We hebben een beetje iets in laten spreken. Een mooie ouderwetse polygoonstem heeft wat details verteld over een artiest. En aan jou is dan de taak om te raden over welke artiest gaat het. En dan bel of app je even 0592 33 11 88. Geef je het antwoord door. En dan wellicht win jij dus die kaarten. En maak je kans op die helikoptervlucht. Waarvan ik morgen ga bekendmaken wie de winnaar daarvan is. Nou, hier komt de opgave.
3: Wanneer de gebroeders Wilson in 1961 deze Amerikaanse groep oprichten, kan niemand vermoeden welke invloed het gezelschap zal krijgen op de ontwikkeling van de popmuziek. Vaak worden zij gezien als de Amerikaanse tegenhanger van de succesvolle formatie uit Liverpool. Concurrentie en wederzijds respect gaan daarbij hand in hand.
0: Over welke artiest gaat dit nou? Ja, welke artiest werd zojuist beschreven? Als jij het weet, dan bel je 0592 33 11 88 of je stuurt even een WhatsAppje deze kant op hetzelfde telefoonnummer. Dus 0592 33 11 88. En dan maak jij kans op kaarten voor die Classic GP op 30 augustus. Ik hoor van je.

0: Chris de Roo, wie kent hem niet? In 2003 bracht hij dit nummer al uit, Grote Vriend. En wat is het? 2-3 weekjes geleden deed hij dat nog een keertje. Een nieuwe versie als eerbetoon aan zijn 8-jarige zoon. Grote Vriend Chris de Roo hoorde je op Radio Drenthe.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Gonnie, zie je jezelf al in een helikopter zitten?
3: Nou, ik heb het een keer gedaan.
0: En hoe was dat?
3: Ja, ik dacht eerst van, ik weet niet of... Ik ben wel gauw wagenziek en dat soort dingen, maar nee, ging prima.
0: Oké.
3: En
0: waar was dat?
3: Ik vond het wel leuk. Nou, we starten volgens mij ergens... Ja, waar is dat? Achterstadskanaal of zo? Ik weet niet precies meer.
0: Oh.
3: Maar dan konden we net bij ons huis langskomen in Rolde. Konden we net wat gaan zien.
0: Oh, ja. En dat was ook het doel om langs het huis te vliegen?
3: Ja. Gewoon even een leuke vlucht.
0: En wat dacht je toen je huis van boven zag? Dacht je toen, ik moet toch maar eens even wat doen aan dat dak? Of viel dat wel mee?
3: Nee, dat valt wel mee op zo'n hoogte. Dat zie je niet.
0: Ja, je weet maar nooit, hè, wie er vanuit de lucht allemaal naar je huis kijkt, Connie.
3: Ja, als ze het niet goed vinden, dan moeten ze het maar schoonmaken.
0: Heel goed. Hey, dus die helikoptervlucht, dat weet je al een beetje hoe dat is. En het was dus voor herhaling vatbaar.
3: Ja, op zich vind ik het wel leuk, ja. Maar het ligt ook aan hoe het weer is met de wind en zo. Maar je bent best wel gevoelig met wind, vond ik.
0: Ja, precies, ja. Oké. Ik hoor nog wat twijfels. Nou goed, dat maakt niet uit. Het is ook nog lang niet zover, 30 augustus. Dat is namelijk waar je kans op maakt, een helikoptervlucht. En natuurlijk sowieso kaarten voor de Classic GP. Hoe zit jij in de motoren, in de auto's, in de wagens? Of zeg je van nou... Nee.
3: Ja, ik ga altijd wel naar de TT.
0: Ah, kijk, nou, dan zit het sowieso goed.
3: Ja, en een Gamma Racing Day, dat soort dingen, ik vind dat altijd wel leuk.
0: Ja, en toen dacht je van, deze moet ik ook maar een keer bij zijn, of ben je al eens geweest?
3: Ja, zeker wel. Ja, ik heb nog een oud programmaboekje er nog liggen.
0: Oh, oké.
3: Die bewaar ik dan ook wel weer.
0: Ja, en je wil eigenlijk het programmaboekje van 2026 daar wel aan toevoegen aan die collectie.
3: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn.
0: Hey, en wat is nou het mooiste om te kijken op zo'n Classic GP dag? Of heb je een favoriet waar je dan speciaal voorheen zou gaan?
3: Nou ja, op zich wel de motoren. Maar die oude auto's, dat is ook leuk.
0: Ja, rij je zelf ook motor of...
3: Nee, ik heb altijd wel achterop gezeten, maar niet zelf.
0: Nee, maar achterop is ook leuk, hè?
3: Ja, dat is ook prima.
0: Ja. En dan speciale routes of gewoon een beetje thuis in de buurt?
3: Nee, we gingen altijd op vakanties. De langste was naar de Noordkaap.
0: Oh!
3: Dus
0: met de motor?
3: Kilometers. Ja.
0: Oh joh, dan ben je wel even onderweg geweest.
3: Ja. Oh. Ja, dat was goed te doen, hoor.
0: Ja, toch wel. Hoe lang is het heen reis, die kant op?
3: Ik heb het nog ergens in de schuur op een plankje staan dat mijn man afgeschreven heeft.
0: Oh,
3: maar ik weet zo niet meer hoeveel kilometer op het was.
0: Ja, maar je was wel een paar dagen, al dan niet weken onderweg, zeg maar.
3: Ja, gewoon een rondreis van 2 weken.
0: Oh, heerlijk zeg. Goh, wat lekker. Nou, Gonnie, ik hoor het al. Je hebt mooie dingen gedaan in je leven. Helikoptervluchtje, motorreizen, zo nu en dan even naar TT-circuit. Klinkt als hartstikke mooie dingen allemaal.
3: Ja, gewoon doordoen. Hè?
0: Zo is het. Zullen we er dan maar eens even nog wat moois aan toevoegen? We hebben een mooie opdracht. En de vraag is, welke artiest wordt hier beschreven?
4: Wanneer de gebroeders Wilson in 1961 deze Amerikaanse groep oprichten, kan niemand vermoeden welke invloed het gezelschap zal krijgen op de ontwikkeling van de popmuziek. Vaak worden zij gezien als de Amerikaanse tegenhanger van de succesvolle formatie uit Liverpool. Concurrentie en wederzijds respect gaan daarbij hand in hand.
0: Ja, Gonnie, over wie hebben we het dan?
3: Ja, ik dacht over de Beach Boys.
0: De Beach Boys! Heel goed.
3: Nou...
0: Van harte gefeliciteerd. Mooi. 2 kaartjes
3: dankjewel
0: voor de Classic GP, 30 augustus. En je gaat ook in de hoge hoed voor de helikoptervlucht.
3: Nou, ik ben benieuwd, maar de MotoGP is of de Classic is dan het belangrijkste van mij.
0: Ja, toch wel. Moet ik je naam uit de hoge hoed halen morgen? Het zal wat zijn als je er dan uitkomt, hè? Nou, dan kunnen we vast iets regelen dat er misschien iemand anders gaat of zo.
3: Ah ja. En dit is een circuit van Boom is ook vast mooi.
0: Zo is het. Gonnie, dankjewel en een mooie dag nog, hè?
3: Dankjewel.
0: Hoi.

Ja, heel veel goede antwoorden op deze The Beach Boys. Ah, er kan er maar één de winnaar zijn, hè? En dat was Conny. Dus mensen, Irma, Bert, Harm-Jan, Klaas, keep it up. Morgen nog 4 kansen om in de hoge hoed te gaan voor zowel de kaarten van de Classic GP als de helikoptervlucht. En dan zaterdag zijn er ook nog weer 2 keer 2 kaarten te vergeven voor het evenement alleen. Ja, dan is de helikoptervlucht er al uit. Maar als je echt fan bent van vooral zeg maar het Classic GP gedeelte, zoals Gonny dat ook was, dan kun je zaterdag gewoon nog een keertje meedoen. Hoe leuk is dat? En morgen dus nog 4 kansen. En dan die trekking van die helikoptervlucht. 1 na 5 ben ik bij je terug. Naar Michael Bublé nu op Drenthe.

0: aardbeien bij Boerderij Winkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld, dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen.
10: Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
14: Met Jeffrey Verdel.

0: Phil Lynott op Radio Drenthe en Old Town.
1: Studio Steenbergen met Jeffrey Verdel.
0: Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio Drenthe op deze donderdagmiddag alweer. Het komende uur neem ik je even mee door de dag van Drenthe. Met onder meer vrijwilligers die overal vandaan komen om te helpen aan Nationaal Park de Drentse A. Ook gaan we het hebben over vrouwelijke wethouders in onze provincie en hoe het daarmee gesteld is. Het clubgebouw van voetbalvereniging Havelte komt voorbij. De volleybalsters van Sudosa. En natuurlijk de trekkertocht die ook vandaag weer door Drenthe trok. En begon in het altijd een mooie Annen. En heeft ons weer heel veel gebracht vandaag. Dat ga je allemaal het komende uur horen. Verder natuurlijk ook nog heel veel nieuws. Zoals het OM dat 6 jaar zelf heeft geëist tegen een 23-jarig MNA... voor een schietpartij bij een Turks buurtcentrum in zijn woonplaats. De politie die houdt hem verantwoordelijk voor 3 pogingen tot doodslag. En er is een watertekort in Nederland. Maar de gevolgen en het tekort vallen mee in Drenthe. Toch nemen onze waterschappen in de provincie ook maatregelen. En de werkzaamheden aan de Noordbrug die zijn opnieuw vertraagd. Door een broedende zwaluw. Het bouwbedrijf verwacht pas half september verder te kunnen met het werk. Nou, dit en ook het laatste weer hoor je ook om 6:30. En je hoort muziek van Dennis Hendrix. Geef nooit op.

0: Jens Hendricks. Geef nooit op, het winnende nummer van het Songfestival Drenthe natuurlijk. Het is uitgebracht op 6 juni, ja zeker. En je hoort het natuurlijk op Radio Drenthe. Ja, het is geen statistiek om trots op te zijn. Drenthe die telt namelijk de minste vrouwelijke wethouders. 17% van de wethouder is hier vrouw. Landelijk is dat 29%. En 4 gemeenten in onze provincie hebben helemaal geen vrouw als wethouder. Anita van der Noord is van Politiek Vrouwennetwerk Drenthe en zij heeft grote zorgen.
1: Oh, dat vind ik wel zo zorgelijk. Want wat ik belangrijk vind is gewoon dat een bestuur, die moet gewoon een afspiegeling zijn van de samenleving. Want je ziet, de samenleving bestaat ook niet alleen uit vrouwen. Jong, oud en we hebben allemaal verschillende achtergronden. En ja, verschillende... Zeg maar, deze brengen ook verschillende ervaringen mee. En dat leidt gewoon tot uiteindelijk een beter beleid. Hè, en een beter gesprek.
2: Heeft u er een verklaring voor dat er zo weinig vrouwen hier wethouder zijn?
1: Nou, eigenlijk, hè, want je ziet het eigenlijk al jaren. Hè? En er is eigenlijk helemaal niet één oorzaak. En het ligt zeker niet eigenlijk aan het talent. Want we hebben talent. Die vrouwen zijn er volop. Maar ze worden gewoon... eigenlijk niet vanzelfsprekend gezien als kandidaat. Hè? Want je ziet gewoon, Drenthe heeft kleine gemeentes. Hè? En vaak wordt dat dan zo'n wethouder uitgeput uit gewoon netwerken. Nou ja, die zijn natuurlijk overwegend allemaal nog veel uit mannen.
2: En zijn er positieve uitzonderingen bij ons in de provincie?
1: Ja, gelukkig zijn er wel uitzonderingen. Hè? Je hebt wel je ziet ook in Tinalo heeft natuurlijk wel al jarenlang. Koevorden. Dus gelukkig wel.
2: Maar wat moet er nou in de toekomst gebeuren dan om deze verhouding wat minder scheef te krijgen?
1: Ja, eigenlijk moeten we gewoon kijken van waar zitten talenten nu al? He, je ziet gewoon nu al dat er wel heel veel vrouwelijke raadsleden in Drenthe zijn. En dan moet de politiek echt kijken van hoe kunnen we deze uiteindelijk ook talentjes die daar binnen zijn gewoon gaan ondersteunen. Opleiden, zoals wij ook in het Politiek Vrouwennetwerk doen.
0: Ja, Anita van der Noord dus van het Politiek Vrouwennetwerk Drenthe over die zorgen. Over het feit dat er niet veel vrouwelijke wethouders in onze provincie zijn. Nou, wil je hier nou meer over lezen? Dat kan. Kijk even op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in onze app. Daar vind je er alles over. Dit is Morgan Wallen en Love Somebody. Rumors go-

0: Radio Drenthe met Morgan Wallen en Love Somebody. 5:20. Gisterochtend was de oplevering van het nieuwe clubgebouw van VV Havelte. Het gebouw staat er nu, maar aan de binnenkant moet de komende weken nog een hoop gebeuren. Peter Heupink, voorzitter van de VV Havelte, is al blij met de oplevering natuurlijk.
1: Jawel, want het is natuurlijk een heel lang verhaal geweest en een behoorlijk langdurige geschiedenis gebleken. Maar dan is het wel heel fijn dat we na iets meer dan 3,5 jaar hebben staan wat we voor ogen hadden. De nieuwe accommodatie van VV Havelte.
2: Ja, en het verhaal is ook nog niet voorbij, hè?
1: Nee, nog niet.
2: Want de grote vraag is, mag die ook open?
1: Ja, dat is inderdaad een hele bijzondere wending. En dat wil je liever niet. Maar goed, ja, blijkbaar lopen zaken soms anders dan je vooraf had gehoopt of verwacht.
2: Ja, want er is een probleem met de omgevingsvergunning, hè? Kunt u dat uitleggen?
1: Ja, omdat wij het pand gingen verplaatsen van de ene zijde van het sportpark naar de andere kant. Ja, dan moet de gemeente de omgevingsvergunning aanpassen. Nou, hele lange procedures. Mensen kunnen dan een bezwaar aantekenen. Dat is gebeurd. Vonden dat toch niet voldoende? Nou, dan krijg je een beroepsprocedure bij een rechtbank. En omdat de gemeente van mening was dat de propositie verder voldoende was en ze er sterk voor stonden, mochten wij aanvangen met de bouw. Nou, dat hebben we netjes gedaan. Ja, dan is het toch wel bijzonder teleurstellend als aan het einde van de rit in één keer blijkt dat de rechtbank toch een andere mening is toegedaan. Echter, de mening van de rechtbank was dan ook weer niet dusdanig onherroepelijk dat er geen enkele mogelijkheid meer was om daar iets op aan te passen. En werd de gemeente weer teruggestuurd naar de tekentafel.
2: Ja, en u mag ondertussen wel gaan beginnen met de inrichting van het clubgebouw?
1: Ja. Nee, ik moet zeggen, compliment aan de gemeente Westerveld. Want ik neem aan dat zij ook wel overvallen werden door deze uitspraak. Maar wij hebben sinds die datum relatief en goed contact samen. Het is vakantieperiode, dus het is ook nog even schipperen. Wel, niet iedereen is natuurlijk aan het werk. Maar de gemeente heeft onze zorgen heel goed opgepakt. Begrijpt ook wat de ernst is voor de club. En ja, ik neem aan dat zij zeer spoedig met een nieuwe opzet zullen gaan komen. Of in ieder geval een plan zullen uitspreken. Waardoor wij enerzijds onze accommodatie gewoon mogen gaan inrichten. En dat wij hem verder kunnen verduurzamen, toekomstbestendig maken, et cetera. En ook zorgen dat wij straks bij aanvang van het nieuwe seizoen hopelijk gewoon volledig weer op sportpark meer kan mogen voetballen.
2: Ja, want hij is dan wel opgeleverd, maar ik hoor zo van u dat er nog een gevalletje alle hens aan dek is voor de inrichting daarvan. Wil dat zeggen dat u de leden van de club oproept om mee te helpen? Hoe doet u dat?
1: Nou, voor een deel wel. Ja, natuurlijk, we hebben nog wat eigen werkzaamheden te verrichten. Een stuk straatwerk zal moeten, de omgeving rond het clubgebouw, er moet nog zand aangebracht worden, daar zijn we momenteel druk mee bezig. Even de laatste puntjes op de i. Maar goed, ja, wij zijn ontzettend trots op onze accommodatie. En het is natuurlijk hartstikke leuk dat we in heel veel media ook foto's van de accommodatie voorbij hebben zien komen. En wij overal vanuit het mooie Drenthe heel veel complimenten ontvangen voor hoe onze accommodatie eruit ziet. En alle tijd en aandacht die eraan is besteed. Dus daar die laatste fase, het inrichten. Nou, daar hebben we nu de komende weken, ik zeg tot en met ongeveer de staat van de competitie, tijd voor. Maar die zullen we ook wel nodig zijn. Want er moet natuurlijk een heleboel gebeuren.
0: Ja, hard moet er nog gewerkt worden dus aan het nieuwe clubgebouw van de VV Havelte. Je hoorde Peter Heupink, de voorzitter van de club. Die dus blij is, maar ook nogal wat handjes kan gebruiken. Meer hierover, rtvdrenthe.nl natuurlijk. En in onze app.

0: De Four Tops en Reach Out, I'll Be There. 15 vrijwilligers uit alle hoeken van de wereld die zijn de komende 2 weken aan het werk in het gebied van Nationaal Park de Drentsche A. Ja, ze maaien, ze hooien en ze snoeien.
1: 15 vrijwilligers uit alle uithoeken van de wereld zijn de komende 2 weken aan het werk in het gebied van Nationaal Park de Drentsche A. Ze maaien, hooien en snoeien.
2: Hi, I am from Colombia.
3: And I'm from France.
4: I'm from Mexico.
1: Al 70 jaar lang komt de buitenlandse jeugd naar Drenthe om Staatsbosbeheer een handje te helpen.
2: I was able to choose and I decided to come very far from home to do some work that I could not get done in my country.
3: I like the fact to meet other people than other country.
4: The people is so great.
5: Het is voor zo'n groep jongeren natuurlijk een hele mooie kans om een andere cultuur te leren kennen en daar ook actief wat aan bij te kunnen dragen door hun handjes uit de mouwen te steken en zo een impuls aan de natuur kunnen geven. Ja, wij zijn er natuurlijk super blij mee.
1: Voor het eerst zijn ze nu ook zuidelijker in het gebied van de Drentsche A, in het
4: Hart van Drenthe.
1: Het hart van Drenthe dus.

0: tiptop bij.
1: Ja, en dat is dan nog even die ongezaagde boom die omvalt. Nog 2 weken, dan zijn ze dus hier in het gebied van de Drentse A te vinden. Die internationale natuurvrijwilligers.
2: Radio Drenthe.
3: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
4: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
5: Hey Tess.
6: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
6: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
5: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
8: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: 5:30, je krijgt van mij de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het OM heeft 6 jaar cel geëist tegen een 23-jarige Emmenaar voor een schietpartij bij een Turks buurtcentrum in zijn woonplaats. De politie houdt hem verantwoordelijk voor 3 pogingen tot doodslag. Er is een watertekort in Nederland, maar de gevolgen en het tekort vallen mee in Drenthe. Toch nemen de waterschappen in onze provincie ook maatregelen. En de werkzaamheden aan de Norgebrug en de N373 zijn opnieuw vertraagd door een broedende zwaluw. Het bouwbedrijf verwacht pas half september verder te kunnen met het werk. Tot zover. Dit lees je ook allemaal op rtvdrenthe.nl en in onze app. Hans Nienhuis, goedemiddag.
9: Goedemiddag, mooi.
1: Ja, het was zowaar ineens een hele andere dag vandaag.
9: Nou, het is weer even wennen, hè? Dan zit je in die zomermodus en denk je van, nou, dat wordt weer een mooie zonnige dag vandaag. Waar is mijn zonnebrand en hoe snel heb ik vrij? En dan blijkt er vervolgens een wolkenpakket te hangen. In de ochtend valt er nog een beetje neerslag omlaag. En in de middag, ja, het zou kunnen dat er nog een bui ontstaat, want ze zijn er wel om ons heen. Ze zitten bij Heidelberg nu een bui. Maar Drenthe is op dit ogenblik buienvrij, maar het is niet gezegd dat dat vanavond zo blijft. Dus hou rekening met misschien een enkele bui.
1: Oh, dat was niet helemaal de afspraak.
9: Hoezo was dat niet de afspraak? Ik had gisteren gezegd dat de buien zouden komen. En ja, dan heb ik het een keer correct, is het weer niet
1: dat
9: goed.
1: Dat heb ik even gemist, maar ik wilde vanavond nog even buiten het een en ander doen. Maar daar moet ik dan een voorzichtige kleine stippellijn doorheen zetten.
9: Nou, het leuke van buien is dat het plaatselijke dingen zijn. Meestal gaan ze er langs en hou jij het gewoon droog. En dat gaat voor de meeste plekken in Drenthe deze avond ook gewoon op. Dus eigenlijk voor bijna alle plekken zou ik willen zeggen dat het wel gewoon droog blijft. En die temperatuur die we nou hebben, 23, 24 graden, die gaat langzaam aan dalen naar vannacht een graad of 13 tot 14. Wordt ook wat helderder, maar helemaal helder wordt het uiteindelijk niet. Dan zien we morgenochtend, heel vroeg zal er nog een klein beetje nevel kunnen hangen, maar dat is al weg voordat iedereen wakker is. En morgen ziet er wel weer vriendelijker uit qua weerbeeld. Net wat minder bewolking, wel stapelwolken trouwens, die ook in de middag een lokale bui weer kunnen geven. Maar als je gemist wordt, heb je gewoon een vriendelijke dag. Met wat meer zon, graad of 24, net 25 in het zuiden. Nou, die noordwestelijke wind die is kracht 3 ongeveer morgen. Gaat ook niet echt roet in het eten gooien. Dus morgen kunnen we nog even zogezegd, ja, het klinkt heel somber, afscheid nemen van het zomerweer, want we gaan een regimeverandering in.
1: Ik dacht, dit is even zo'n tijdelijke dag of zo. Even een kleine rustdag voor de zon en alles. Maar morgen dan bouwen we echt af.
9: Nou, als we grootschalig op de weerkaart kijken, zien we dat er een noordwestelijke stroming op gang gaat komen vanaf de Noordzee, die eigenlijk vanaf de, nou het klinkt heel dramatisch, Noordelijke IJszee komt. Maar onderweg warmt die heus wel wat op. Maar we gaan het toch wel merken. Vanaf zaterdag dan gaat de temperatuur een aardige stap terug doen. Dan wordt het een graad of 20, 21. Misschien in het zuiden van Drenthe nog 22. Dus dat valt nog wel mee. Maar er is dan ook al wat meer bewolking. En de zondag, 19 tot maximaal 20 graden. Van die dunne, regenachtige buien. Dan komt het weer zo grijs aan. Dan denk je, dat gaat een keer. Maar er valt eigenlijk geen regen van betekenis uit. Ja, die dag kun je als zomerdag wel afboeken. En kijk ik dan even wat verderop, dan zien we dat de temperatuur niet meteen weer de hoogte ingaat. Want ook de eerste dagen van volgende week, 20, 21 graden.

0: Noord tot noordwestelijke winden, mix van zon, bewolking en soms een hele lichte bui. Dus we blijven een beetje in dat thema hangen. Echt hoogzomerweer, dat zit er voorlopig niet meer in.
1: Ik heb zondag een familiedag, maar dat betekent dus dat ik op zoek moet naar mijn jas voor zondag.
0: Nou ja, goed, bij 19 of 20 graden hangt het er vanaf of je je jas aan wilt. Maar hou wel rekening met af en toe een spatje regen die dag.
1: En frissigheid.
0: Ja, frissigheid. Als je echt hoogzomer wil, dan zit je zondag verkeerd. Maar ja, als je gematigd bijvoorbeeld sportieve buitenactiviteiten hebt, zal het waarschijnlijk juist wel weer beter weer zijn.
1: Ja, dat is
0: je
1: waar.
0: Je krijgt het er niet heet bij.
1: Dat is waar. Nou goed, we gaan het zien. Morgen dus nog even een overgangsdag, hè?
0: Ja, zeg maar uitzwaaidagje.
1: Ja,
0: maar goed, de zomer is nog heel lang, dus het blijft heus niet bij een paar dagen dit soort weer. Het gaat echt niet tot september zo blijven, dus houd moed, komt goed.
1: Nou, zeker. En vanavond kan het raam weer open. Dat scheelt ook wel weer. Dankjewel Hans, mooie avond.
0: Hetzelfde.
1: Hoi, hoi.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
10: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
11: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
12: Studio Steenbergen. Met

0: Casey en de Sunshine Band. Daarvoor ook nog de Eagles en Take It Easy. Bijna 6:15. Goedemiddag. Een paar weken geleden toen waren de financiën rond voor het Europese avontuur. Maar nu is het voor de volleybalsters van Sudoza ook bekend waar de reis naartoe gaat. En dat is namelijk Luxemburg. Trainer Stefan van der Veen die keek live mee met de loting.
1: Ja, we kunnen de loting live volgen via een YouTube stream. En dan wordt zeg maar de hele Europa Cup wordt geloot. Zo ook onze competitie. Dus dat kun je volgen. Dat is een evenementje en dat volg je dan live. Ja.
2: Wat dacht u toen de kampioen van Luxemburg eruit kwam als tegenstander?
1: Nou, leuk. Hartstikke leuk. We willen natuurlijk graag Europa in. Dus we hoopten op een Europese ploeg. Want je kan natuurlijk ook een Nederlandse ploeg loten. Dat zou wel minder leuk zijn. En we hoopten iets verder weg dan Duitsland of België. Want
2: is net gelukt.
1: We wel tegen in de voorbereiding. Dus wat dat betreft konden we alle boxjes afvinken. En is het hartstikke leuk. Dus hartstikke goed. Echt, we hebben er heel veel zin in.
2: Wat weet u van deze ploeg?
1: Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Behalve dat ze kampioen zijn in Luxemburg. Maar verder rest moeten we gaan kijken wat ze kunnen, hoe goed ze zijn. Wie er spelen, of het de selectie dezelfde selectie is als afgelopen seizoen. Of dat daar wijzigingen zijn. Dus daar gaan we ons rustig op voorbereiden straks.
2: Maar er worden komende tijd dan beelden terugkijken van deze ploeg?
1: Ja, dat gaan we doen. We gaan wat beelden opzoeken en dan kijken of we wat kunnen ontdekken. En wie ze zijn en hoe goed ze zijn. Dat is niet zo dat we die zo hebben. Dus daar moeten we even goed naar kijken en goed onderzoeken. Maar dat komt helemaal goed.
2: Ja, want pas je daar je eigen spel dan op aan?
1: Nou, niet te veel hoor. Niet te veel. We kijken natuurlijk wel wat ze kunnen, waar we rekening mee moeten houden. En waar we zelf ons misschien iets op moeten aanpassen. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk zelf goed gaan volleyballen. Dus zijn we ook vooral met onszelf bezig. Het is relatief vroeg in de competitie. De competitie in Nederland is dan net een paar weken onderweg. Dus we komen dan uit de voorbereiding. Dus we gaan zelf ook vooral naar onszelf kijken. En kijken wat we zelf goed moeten doen. Maar uiteraard moeten we wel kijken met wie we te maken hebben. En waar we rekening mee moeten houden. Dus het zal een beetje van beide zijn.
2: Europa weer in. En dat was het doel ook, inderdaad. Hoe lang is het geleden dat u een Europese wedstrijd speelde?
1: Ik zou het eigenlijk niet eens weten. Volgens mij, we hebben heel vroeger natuurlijk wel Eredivisie gespeeld. Ook wel met de mannen. Maar met de vrouwen, ik zou het eigenlijk niet weten. Echt
2: lang geleden. Nou, bijzonder, bijzonder moment. Denkt u dat er ook veel Drenthe meekomen? Want waar spelen jullie eigenlijk?
1: Ja, in Luxemburg, in de hoofdstad zelf.
2: In Luxemburg zelf.
1: Ja. We hebben toevallig gisteren even gekeken. Het is 5,5 uur rijden, dus het is goed te doen, denk ik, met de auto. Alleen, het zijn natuurlijk wel door de weekse speelrondes. Dus het is in het weekend Nederlandse competitie, dan in het midweek Europees en dan in het weekend weer Nederlands. Dus het is maar net of het wie het past. Maar het is in ieder geval niet onmogelijk.
0: Ja, en het wordt sowieso een lang seizoen, is het idee dan. Hè? Je hoorde Stefan van der Veen, trainer van Sudoza.

0: Los vast op Radio Drenthe van de 3J's.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Ja, Robert die pakte vanochtend de trekker weer en die trok. En die trok door naar Grollo, waar hij vanmiddag even voor 3 is geëindigd. En hij begon vanochtend vroeg zijn dag in Annen.
3: De trekker staat nu bij de kudde van Anlo. Dat bent twee mensen in de vorm van Bert en Petra, die met Schotse Hooglanders en ik geloof nog een ander type koe beheer doen van heidegebieden en natuurgebieden. Nou, daar mag de trekker staan. Daar starten wij en dan zullen wij zo via Annen. En dan moet ik even spieken, want de route die is redelijk uitstippeld. En voordat ik net als gisteren weer een hele discussie met jou verzeld raak over waar we precies langs moeten. Eekst, dan gewoon naar naartoe. Rolde, Rol moet ik op zijn Drenthe zeggen, sorry. Am en Grol. En het is een route van totaal 24 kilometer. En ja, dat zit best wel wat mooie stukjes weer tussen. En ondanks dat gisteren de hele zender de route lag, waren er toch nog wel weer wat mensen die stopt, bent en die hoe koffie aanbeunen hebt. Druge was natuurlijk. Dus nog geen dag voorbij gaan dat ze niet hard hebt. Ik weet niet wat dat is, maar ik heb wel een vermoeden. Ik hoop dat vandaag weer stiet te gebeuren. En ja, uiteindelijk komen we dan in Grollo aan. En ja, dat moet. Dit ben het levendige dorp, niet alleen maar woondorp, waar van alles te doen is. Dus ja, ik weet zeker dat het goed komt.
0: Ja, en even later zat Robert dus bij Bert en Petra ook al aan de koffie. En,
3: gisteren hebben we elkaar getroffen midden in het natuurgebied waar jullie de koeien hebben staan. En vandaag ben we op de ranch, hè?
4: Klopt, klopt.
3: Een prachtige vergelijking maakt tussen de Yellowstone, de prachtige serie uit Amerika met de Rangers en de Cowboys. En eigenlijk doen jullie dat werk ook maar dan hier in Drenthe.
4: Helemaal juist, helemaal juist. Ja, zo gaat dat alle dagen weer.
3: Ja. Ja. Wat begint de dag straks met koffie? Maar
4: ik heb al wat maaiwerk in de polder, dat ga ik straks even doen. Yeah. En de rest is vrij maaien.
3: De koeien die maaien niet?
4: Ja, ook wel wat, maar wat er dan staan, blijft de motor in weg.
3: Dat doe je met een bosmaaier of zo, of met een machine?
4: Met machine ervoor, ja. Een vingerbalk, bosmaaier, dat soort werk, ja.
3: En Petra, wat is je taak vandaag?
5: Ik ga in de administratie. Oh. Heerlijk daarbinnen. Ja, het is niet anders. Hoort er ook bij.
3: Achter mij is ook een winkel, geloof ik?
5: Ja, we hebben hier een winkel waarin we het vlees van de Schotse Hooglanders verkopen. En wat andere leuke en lekkere dingetjes. Ja. En die is morgen weer open.
3: Okay, dus, ik wil zeggen, die bestier jij dan ook?
5: Ja, dat ben ik ook inderdaad. Degene van die alles mag regelen.
3: Nou, hartstikke fijn in ieder geval dat de trekker hier op de af kon staan. Heeft zich goed gedragen?
4: Ja, allemaal. We hebben er niks van gehoord. Hartstikke mooi rustig was ze.
3: Gelukkig, daar ben ik blij van.
0: Ja, blieder was hij zeker en uiteindelijk dus uitgekomen helemaal in Grollo, waar morgen de trekkertocht weer verder gaat. Voor de laatste dag van deze week alweer, want dan geeft Robert het stokje over maandag aan Harm. Of eigenlijk, ik denk dat hij dat morgen wel al gaat doen, het stokje overgeven. Morgen, als je langs wil komen, dat kan. We gaan van Grollo naar Buinerveen en dat doen we via Papenvoort, Borger, Drouwen. Een klein uitstapje naar Drouwenveen en Drouwen. Mond. En dan dus naar Buinerveen, waar de trekker dit weekend gaat overnachten. Ben je in de buurt? Heb je nog een leuk idee waar we langs kunnen gaan? Geef het dan vooral eventjes door. Dat kan altijd via het welbekende telefoonnummer. En je mag ook eventjes mailen naar redactie@rtvdrenthe.nl. Dan gaan we wel eens even kijken of we kunnen stoppen bij jou of bij jouw tipje. Tot zover deze mooie Studio Steenbergen van vandaag. Morgen begroet ik je graag weer met dan natuurlijk ook die verloting voor je helikoptervlucht boven het TT-circuit. Dus daar moet je sowieso bij zijn. Je maakt morgen ook nog de hele dag kans om aan die verloting mee te doen. Zorg dat je de radio de hele dag weer aan hebt staan. En zometeen natuurlijk hier Muziek voor Volwassenen met Johan Derksen. Ik wens je een mooie avond en heel graag tot morgen.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Aan tafel.
8: Zo.
9: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
8: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
9: Heb je een nieuwe vriend, oma?
8: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
10: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
14: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
15: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
16: Verwen jij je maar.
15: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
16: Maar mee.
15: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
16: Ja, ik voel hem.
17: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One van Vodafone
20: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Radio Drenthe.
22: Muziek voor volwassenen.
11: Met Johan Derksen.

0: samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is de week van de duetten en dan mag Dolly Parton niet ontbreken. Het duet van Dolly Parton en Ricky Van Shelton verscheen zelfs op 2 albums. Op Eagle When She Flies van Dolly Parton en op Backroads van Ricky Van Shelton. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Dolly Parton en Ricky Van Shelton, Rockin' Years.

Dolly Parton en Ricky Van Shelton, Rockin' Years. Dion DiMucci en Paul Simon komen beide uit New York. Ze zijn al jaren bevriend en namen al eerder samen nummers op. En ze zijn beide een fan van Sam Cooke. Dion en Paul Simon, Song for Sam Cooke.

Dion en Paul Simon. Song voor Sam Cooke. Carl en Pearl Butler, dat was een echtpaar uit Tennessee. En ze kwamen uit de bluegrass scene. En ze werden heel succesvol met honky-tonk nummers. Dit was in 1962 een nummer 1 hit in Amerika. In 1969 was het opnieuw een hit voor Jerry Lee Lewis en zijn zus Linda Gale Lewis. En in 1979 was het ook nog eens een keer een hit voor Deborah Allen en Jim Reeves. Carl en Pearl Butler, Don't Let Me Cross Over. Don't let

Carl en Pearl Butler, Don't Let Me Cross Over. In 1955 was het een single van Glenn Reeves. En in 1956 was het een hit voor Elvis Presley. Er verschenen 349 kussers, onder meer van Conway Twitty, George Jones, Joe Tex, Albert King, Merle Haggard, Tanya Tucker, Willie Nelson samen met Leon Russell, Eric Burdon, Billy Joel, Lynyrd Skynyrd, Johnny Cash en Tony Joe White. En dit zijn Neil Diamond en Kim Carnes. Heartbreak Hotel.

Neil Diamond en Kim Carnes, Heartbreak Hotel. Rodney Crowell uit Houston kwam naar Nashville om daar zijn album Houston Kid op te nemen. En Houston Kid werd meteen zijn bijnaam. Hij trouwde met Roseanne Cash, de oudste dochter van Johnny Cash. Intussen zijn ze weer gescheiden, maar ze werken nog wel samen. Rodney Crowell en Roseanne Cash. It's such a small world.

Chris Christofferson en Brenda Lee, Help Me Make It Through the Night. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Montgomery Gentry, dat is een country duo uit Kentucky met Eddie Montgomery en Troy Gentry. Dit is een hit geworden in Amerika en Canada, maar Troy Gentry kwam in 2017 om het leven bij een helikopterongeval in New Jersey. Montgomery Gentry, Hillbilly Shoes.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa.
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna €42.000. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe. De avond van...

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Rob Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer, vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe.
1: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

je zegt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: KNO.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd.